0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een afgoes. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark
6: en het DJ Jari Live.
5: Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: or we carry on.
1: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen.

0: snel binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
8: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
7: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna €100 miljoen. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
9: Daar is de winst.
10: 5-7, 16.
9: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
7: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
14: Drenthe, heel goedemorgen. Het is maandag 14 september. Marita, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, het is een dag die wat heijig begint. Hierna ook echt mistig. Heb jij er last van gehad?
15: Ja, een beetje onderweg. Af en toe reed ik een beetje door zo'n mistbank heen. Maar ja, we gaan gewoon door, hè. Door weer en wind. We komen toch?
14: Zo is ja, het, hoor. Ja. Nou, volgens weerman Hans Nienhuis lost de mist zo op. En wordt het daarna wat bewolkt. Nou, hoe het verder verloopt qua weer hoor je zo van me. Maar in ieder geval nog even door wat mistbanken heen bijten. Het is ook de dag waarop we vooruitblikken op Prinsjesdag. Morgen, de dag waarop de regering haar plannen bekend maakt voor het komend jaar. En de dag waarop de koning en koningin in een koets door Den Haag rijden. Maar vooral ook een bijzondere dag voor Henny Bork uit Westerbork. Zij mag erbij zijn op Prinsjesdag. Waarom dat is en hoe ze zich daarop voorbereidt, dat hoor je zo. Verder hoor je dat de zonnebloem wil uitbreiden in Drenthe. Oud Mooi Wark-drummer Dennis Hendricks slaat een nieuwe weg in. En het was een zware week en een week met verlies voor Barry Gepken op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal.

Straks uitgebreid weer. Nu in het kort. Hier is nog wat mistig dus, maar die lost op. Daarna zijn er wolken en ook wat zon. Het blijft droog vandaag. Bij een zwakke zuidwind wordt het vandaag zo'n 22 graden.

0: If I Can't Have You. 8:08 is het. We beginnen met de Stichting De Zonnebloem, want die organiseert, je weet dat, jarenlang activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat gebeurt in Vledder, maar de stichting wil die activiteiten uitbreiden. Uitbreiden naar andere dorpen in de gemeente Westerveld. Maar en daarvoor heb je wel flink wat nieuwe vrijwilligers nodig. En daarover ga ik praten met Herman Wolthof van De Zonnebloem. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is dit moment uitgekozen trouwens om uit te breiden?
1: Omdat door het hele land de Nationale Vereniging, dat is eigenlijk de organisatie die alle zonnebloemafdelingen aanstuurt, het plan heeft gemaakt om zonnebloemafdelingen zo groot te maken als een gemeente zijn. Dus ook Zonnebloem Westerveld hoort daaronder. En we hebben al enige tijd natuurlijk gezien dat er in Diever en Dwingelo en de dorpen daaromheen geen activiteiten van Zonnebloem meer zijn. Dus vandaar dat we nu vanuit Vledder proberen om dat daar ook van de grond te krijgen.
0: U dacht dus werk aan de winkel dus, met andere woorden.
1: Dat is zeker.
0: Ja. En wat is daarvoor nodig om dat voor elkaar te boksen?
1: Ja, er is vooral voor nodig om dat je mensen krijgt die het mooi vinden om mensen met een fysieke beperking te begeleiden voor bijvoorbeeld een uitje. We kennen allemaal wel natuurlijk de zonnebloem van de bekende boot die over de rivieren vaart. Maar minder bekend is misschien dat ook in afdelingen op lokaal niveau activiteiten worden georganiseerd. In Vledder doen we bijvoorbeeld 6 uitjes per jaar. We bezoeken mensen. En als eerste heb je dan vrijwilligers nodig om dat te organiseren en mee te gaan.
0: Ja, en in Vledder is dat dus allemaal geregeld. Dus inwoners van Vledder hebben mazzel in die zin, zullen we maar zeggen. Maar inwoners van andere dorpen in de gemeente Westerveld, ja, die hebben dat niet. En die oneerlijkheid, daar wil het hoofdbestuur wat aan doen, begrijp ik?
1: Jazeker. Nou wil ik niet zeggen dat er in die dorpen helemaal niets gebeurt. Want er zijn vast andere organisaties, dat weten we ook wel, die ook wel met mensen aan het begeleiden zijn. Maar het zou mooi zijn als we dat een heel Westerveld kunnen doen. Kunnen we het ook meer gezamenlijk doen. Waarbij het overigens wel zo is dat een Dwingelo of een Diever wel degelijk hun eigen uitjes en activiteiten gaan organiseren. Dat hoeven we niet vanuit Vledder te doen. Want zo lokaal mogelijk, hoe beter. Mensen kennen elkaar in een dorp goed en dat werkt natuurlijk het allerbeste. Maar als je het gezamenlijk kunt doen, ook bijvoorbeeld financieel, dan heeft dat wel zo zijn voordelen.
0: Ja, ja. Het is altijd lastig om vrijwilligers ergens te krijgen voor bestuursfuncties, noem het allemaal maar op. Hoe gaat hij toch proberen ze te werven?
1: Ja, als eerste niet direct voor een bestuur, maar vooral om echt met de mensen mee te gaan en ook uitjes te organiseren. Daar zijn we mee bezig al enige tijd. Vooral door op de site Westerveld voor elkaar al oproepen te doen voor mensen om zich te melden. Wij zijn met een campagne bezig via de media, zoals dit natuurlijk. En we zullen op zaterdag 26 september in Diever en Dwingelo ook echt zijn. Dan organiseren we in de ochtend een bijeenkomst in Diever, in het Jan Thijs Seijnenhof. En in de middag een activiteit in Overentingen in Dwingelo. Daar is ook wethouder Jacob Boonstra van de gemeente Westerveld bij aanwezig. Want, dat mag wel gezegd worden, we werken nauw samen met de gemeente, die hier ook heel veel belang bij heeft. Want ja, het is natuurlijk voor inwoners prettig als zij in wat moeilijke omstandigheden geholpen kunnen worden.
0: Ja. Nou is in Westerveld die dekking dus nog niet helemaal compleet. Daar doet u nu van alles aan om dat wel voor elkaar te boksen. Hoe zit dat in de rest van Drenthe? Heeft u daar zicht op?
1: De meeste gemeentes in Drenthe kennen ook afdelingen. Daar werken we ook wel mee samen. Mm-hmm. Het ene gebied is daar misschien wat actiever in dan het andere. Elke afdeling doet het ook een beetje op zijn eigen manier. Dat is misschien ook wel belangrijk om te melden. Je hoeft het niet volgens een bepaald plan te doen. Ik ken ook een afdeling die organiseert vooral één heel groot uitje naar het buitenland.
0: Ja. Maar het is wel zo dat er meer gemeenten zijn waar de dekking nog niet compleet is en die dus ook aan de bak moeten om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik denk dat elke gemeente in Drenthe het wel heeft. Wij werken hier in dit gebied vooral samen ook met een aantal gemeenten rondom als De Wolden, waar het heel, heel prima loopt. Hoogeveen, waar ook een heel actief bestuur is. Midden-Drenthe is voor mij zeker bekend. Mm-hmm. En aan de overkant van de grens, zeg maar, Steenwijkerland enzovoorts. Ja, ja. Dus in de meeste gemeentes is dat absoluut het geval.
0: Nou, ja. In Westerveld nog wel dorpen te bereiken in ieder geval. En daar bent u hard mee bezig. Succes met de zoektocht naar vrijwilligers. Herman Wolthof van de Zonnebloem.

dat dat hoorde. Prachtig mooie dag. Dit was Daniel Lohuus. Het is 7:15. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. En straks blikken we even terug op de dag van vandaag. Wat gebeurde er allemaal op 14 september? Nou, je hoort onder meer over Grace Kelly.

0: Beatles en From Me To You. Herinneringen ophalen in vandaag de dag, dus op 14 september. Nou, 14 september 1905 wordt in Amsterdam de Albert Cuypstraat aangewezen als Ventstraat, verkoopstraat dus. En de straat groeit uit tot wat ze daar noemen de mooiste markt van Mokum. Maar die markt, die heeft het moeilijk.
1: Naast mij de notenboer is weg. Wally Wafel stond naast mij. We zien hem niet meer. Dumpstore is weg hier zo. Daarnaast stond toch een hele grote souvenirswinkel is er niet meer. In het verleden was het natuurlijk altijd zo dat we gewoon per maand betaalden. En dat je dan 6 dagen kon staan. Nu moet je per dag betalen. En als je niet komt hoef je niet te betalen. Ja, dan komen een heleboel later en het dan heel snel afweet.
0: Gaan we naar 14 september 1972. Dan horen we voor het eerst deze tune op tv.

0: Marathonserie van de Amerikaanse boerenfamilie. Voor het eerst dus bij ons op de buis in 1972. En precies 10 jaar later komt er triest nieuws vanuit Monaco. De koningin van de film, die in het echte leven prinses is, overlijdt. Grace Kelly. De uitvaartdienst wordt live uitgezonden.
1: Als het zometeen afgelopen is, blijft de kist met het stoffelijk overschot van prinses Gracia achter in de kerk. Daarna hebben de inwoners van Monaco nog een laatste mogelijkheid om haar hun eer te bewijzen.
0: Maken we een sprongetje in de tijd en gaan we naar Japan. Want 11 jaar geleden barst daar een grote vulkaan uit. En dat zorgt voor een enorme aswolk en een aslaag. De vulkaan is een van de vele in het land.
2: Japan ligt precies op een breuklijn die de Ring of Fire wordt genoemd. Daardoor heeft het land meer dan 100 actieve vulkanen.
0: Ja, gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Presentator Marge van Praag is jarig. Die is 80 geworden vandaag. Radiopresentator Bert Kranenbarg is 61 nu. En ook Morten Harket is jarig. Ik ken hem als de zanger van de Noorse groep A-ha. 67 kaarsjes mag hij uitblazen vandaag. Nou, en hij trakteert natuurlijk. Ja, hij kan dat, hè. Met A-ha, dit is Take On Me.

60-jarige Morten Harkert. Van AH 67 is die dus geworden. Straks krijg je het laatste nieuws uit de regio. En daarin hoor je dat Drenthe goed scoren tijdens het NK Combine Racen. Ja, het NK Combine Racen. Nou, of deze man daar ooit van gehoord heeft, dat weet ik niet. Maar hij is wel te gast vanochtend. Dit is Phil Collins.

0: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Het is 7:30. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Marita Slip. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Stichting De Zonnebloem wil in de gemeente Westerveld uitbreiden naar Diever, Dwingelo en Havelte. De organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking is al jarenlang actief in Vledder. Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn wel tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. En daarom organiseert De Zonnebloem eind september 2 vrijwilligersavonden om belangstellenden te informeren en enthousiast te maken. 2 gouden medailles voor Drenthe op het NK Combine Racen in Friesland dit weekend. In de vrije klasse ging de winst naar Combine 10 Zuidwolde van Marcel van Leeuwen. In de standaardklasse wist Jordi Kemp met zijn team uit Peest de felbegeerde titel binnen te slepen. En eerder wist Linda de Jonge Swiepal kampioen te worden in de damesvrije klasse. Tennisser Max Houkes uit Sleen heeft ook het tweede ITF-toernooi in Marokko gewonnen. Vorig weekend won hij in Casablanca en gisteren was het raak in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Houkes won in de finale met 6-2 en 6-4 van de Marokkaan Walid Aouda. Het is zijn 14e profzege. En de gouden ring die in de wasserij in Emmen werd gevonden is sinds gisteren terug bij de eigenaar. Dankzij hulp van onder meer RTV Drenthe werd Anneke Gore-Meijer uit Siddeburen herenigd met haar verlovingsring uit 1969. Ze was de ring kwijtgeraakt tijdens een ziekenhuisbezoek. Nou, hij bleek tussen de lakens en de handdoeken te zitten die naar de wasserij werden gebracht, waar de ring dus weer opdook. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Marita, dankjewel. Dan gaan we naar het weer. Hoe staat het met mist? Hans Nienhuis, goedemorgen.
9: Mooi, Judith, goedemorgen.
7: Nou, vertel.
9: Ja, ik heb 2 automaten in de provincie. Dat wil zeggen, het KNMI heeft 2 automaten waar ik bij kan. Laat ik mezelf niet te rijk rekenen. En die zeggen allebei dat het zicht meer dan 1 kilometer is. Maar ja, dat zijn maar 2 punten in heel Drenthe. Dan krijg ik van de waarnemers ook wel eens wat binnen. En ik zie geen hele spectaculaire dingen. De kiel meldt mist, nu nevel. Dus het is inmiddels al wat opgetrokken. Mm-hmm. Kijk ik jezelf uit het raam, dan heb ik ook een zicht van meerdere honderden meters tot aan de andere richting meer dan 1 kilometer. Dus ik vermoed dat eigenlijk de hele provincie het echt het meest dichte mist is al wel voorbij.
7: Ja. Ik moet zeggen, onderweg van Emmen naar Assen hebben wij daar ook niet heel veel hinder van gehad. Dat was rond, nou wat zal ik zeggen, 5:45, 6:30 vanochtend. Mm-hmm. Wel wat mistig, maar niet enorme mist dat je geen hand voor ogen ziet, hoor.
9: Nee, kijk eens aan. Dan is er wel mee om te gaan. Het is een irritatiefactor, of wat hoe moet je dat zeggen? Je moet er rekening mee houden, maar ja. Verder is het niet kritiek of zo en er hoeft ook geen code op.
7: Nee, en zo verdwenen dus, want het is al bijna weg. En wat krijgen we dan?
9: Ja, de zon die ruimt dat inderdaad op, maar het is niet zo dat ons dan een heldere dag te wachten staat. Helaas niet. We krijgen te maken met wat bewolking en die bewolking die nadert ons eigenlijk vanuit het zuiden en het westen. We hebben opklaringen zometeen. De zon die komt er heus nog wel eventjes bij, maar het is niet heel overtuigend. En uiteindelijk zullen we zien dat de dag grotendeels bewolkt gaat verlopen, maar ook grotendeels droog. Het is er wel mild bij. Het is nu een graad of 7, maar we gaan vanmiddag naar 21 tot 22 graden toe in onze provincie. En dat moeten we dus puur van de lucht hebben en niet van de zon. Uiteindelijk kan er uit die bewolking richting de avond een enkele losse lichte bui gaan vallen. Stelt weinig voor, ik denk dat die nauwelijks meetbaar is, maar ze komen er wel. Dus hou vanavond rekening met lokaal net eventjes de straat nat. De nacht naar morgen is heel anders, het is dan meest bewolkt en de temperatuur daalt niet verder dan naar een graad of 15. Kijk, dat is wat 10 graden warmer dan afgelopen nacht. En morgen overdag wordt er een vlaagje warme lucht vanuit Frankrijk aangevoerd. Het wordt 23 tot 24 graden in Drenthe. Jo. Maar ja, wederom met vrij veel bewolking. In de ochtend heeft de zon nog wel eventjes wat ruimte tussendoor. Maar het raakt onstabiel en in de middag ontwikkelen zich buien. Dat lijken gewoon een regenbui te zijn, maar een losse bui die het net tot de slag onweer redt, sluit ik ook niet uit. Daarna dan komt toch de westenwind er weer in. We zitten nog steeds op de grens van hoge druk ten zuiden van ons en lage druk die de ene naar de andere depressie over Scandinavië heen laat trekken. Of eigenlijk is het omgekeerd. Een depressie is natuurlijk een lage drukgebied. Bij ons zorgt het er wel voor dat we een zuidwestelijke wind houden de rest van de week. Dus vanaf woensdag en dan eigenlijk tot en met volgend weekend normale temperaturen, een graad of 18 tot 19 overdag, 10 of 11 s'nachts. Wisselvallig weer, elke dag zou er wel wat regen kunnen vallen, maar je hebt ook droge dagdelen waarin de zon even wat te vertellen heeft. En geleidelijk wordt die wind wel steeds krachtiger. De richting vrijdag of zaterdag, windkracht 4 tot 5. En dan dagelijks wat regen.
7: Hans, dankjewel en tot 8:30.
9: Tot zometeen.
7: Oud, mooi warkdrummer Dennis Hendricks slaat een nieuwe weg in met zijn band. Je hoort zo welke.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: herinnering aan Dolly Parton, zomaar zeggen dit. 9 to 5. Ruim een jaar geleden stopte hij als drummer bij Mooi Wark. Om zijn solo-ambities waar te maken, ging Dennis Hendricks op eigen houtje verder. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Verslaggever Josien Feitsma zoekt hem op.
1: Ja, dan zeg ik altijd, waar de ene deur dicht gaat, gaan er ook weer heel veel deuren open. Ja, en dan zijn we nu een jaar verder en bijna 50 optredens verder. Ook in een jaar tijd.
2: Eigenlijk was het een beetje bedoeld richting, volgens mij, meer solo-carrière. Maar eigenlijk staat er gewoon weer een hele band om je heen, hè? Dat is eigenlijk nooit anders geweest.
1: Ja, ik ben natuurlijk van achter drumstel naar frontman-gitarist gegaan. En ik ben echt gewoon absoluut geen wereldgitarist. Ik kan zeg maar, met een beetje moeite kan ik akkoorden op tijd aanslaan. Dus daarom heb ik muzikanten om me heen. We hebben een conservatorium afgestudeerde drummer. We hebben een conservatorium afgestudeerde gitarist. Een bassist die redelijk veel ervaring heeft in heel veel dingen. Ja, ik bedoel, dat maakt het wel, zeg maar, dat het voor mij, zeg maar, misschien leuker is om met de jongens te spelen als dat het voor die jongens is om met mij te spelen.
2: Wat zijn dan de plannen voor deze eigenlijk toch wel nieuwe band, deze samenstelling?
1: Nou ja, wat ik al eerder zei, het is natuurlijk, in het begin waren we heel erg zoekende naar welke kant willen we echt op. Omdat we het in Drenthe doen en de gitaren bij betrokken zijn, is het heel vaak dat je dan al direct, en dan is het een pure rockband, maar we hebben wel ook wel heel veel counter-invloeden. We hebben Indigo bijvoorbeeld die pedal steel speelt. En het neigt iets meer naar de Nashville kant, zeg maar. Maar er zitten ook wel invloeden van zoals het ouderwetse normaal zit er misschien ook wel in. Dus, daarin zijn we afgelopen jaar misschien ook wel wat zoekender geweest. Dat we nu wat meer met elkaar ook een richtlijn in gemaakt, zeg maar. Van goh, wat gaan we nou echt daadwerkelijk doen? Nou, daar past ook eventueel een naamsverandering past daarbij. Dat het niet per se op één persoon vasthangt, maar dat het echt meer een collectief wordt als band zijnde, zeg maar. En wat ik dan zelf ook heel belangrijk vind. Niet dat ik niet wil dat het niet op mijn naam vasthangt, maar het is gewoon, ja, ik denk dat het mooier is als het gewoon heel breed getrokken wordt in de band aan zich. En dat iedereen heeft gewoon een hele belangrijke invulling binnen de band. En dat is niet alleen Dennis die daar het belangrijkste in is.

0: Heerlijk hoor, de Doobie Brothers. En Listen to the Music. En daarvoor hoorde je Dennis Hendricks. En Geef Nooit Op. En over zich nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in eigen land, want de energierekening wordt volgend jaar hoger, omdat netbeheerders meer kosten maken. En ja, die kosten worden doorberekend aan ons. Volgens Netbeheerder Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
1: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het Trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: En dus gaan we meer betalen met z'n allen. Want het moet wel worden opgehoest.
2: Ja.
0: Dan zo'n bericht dat me de schrik op het lijf jaagt. In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties, hè Mariet?
2: Ja, en zeker 26 mensen zijn daar dus ook opgepakt. Volgens correspondent Gulsa Ersatin stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is veel kritiek op.
3: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd, hè, dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
0: Nou, onder president Erdogan staan LHBTI'ers steeds verder onder druk in Turkije. Angstige ontwikkeling daar. De Zweedse parlementsverkiezingen dan, die zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race.
2: Ja, het was een strijd tussen het centrum-linkse blok en het rechtse blok van premier Kristersson. Met bijna alle stemmen geteld ligt links onder leiding van de sociaaldemocraten net voor. Je hoort correspondent Roelien Kreton.
4: Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
0: Terug in Nederland worden vandaag artiesten gehuldigd. Het gebeurt allemaal in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Gisteravond ging het daar al over in het programma Met het oog op morgen. Maar hoe zit dat, Marita? Waarom worden die artiesten gehuldigd?
2: Ja, die worden eigenlijk opgenomen in de allereerste Songwriters Wall of Fame. De Nederlandse Songwriters Wall of Fame. En dan moet je denken aan bekende Nederlandse songwriters zoals Herman van Veen en Ramses Shaffy. Die komen daarin. Eén vrouw zit daartussen. Dat is Belinda Muldijk. En zij schreef veel nummers voor Rob de Nijs.
5: Ik was zijn vriendinnetje. Dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel? En ik was een rockchick. Ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel. Ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
0: Ja, naast de liedteksten schreef Muldijk ook boeken. En daar wil ze mee doorgaan.
5: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob. En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
0: Nou, zo is dat. Zo is dat. Lekker door blijven gaan. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie...

0: maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
1: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
0: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 2 files in de regio. De eerste staat op de A28. Als ze richting Zwolle 5 kilometer langzaam rijden, tussen de afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. En de A32, daar loopt het ook vast. Meppel richting Heerenveen. 5 kilometer tussen Steenwijk-Noord en Heerenveen-Zuid.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hoogeveen.
10: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
11: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Krasip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
12: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
12: Met Judith Regendorp.
3: Zo is het. Een heel goedemorgen Drenthe op deze maandag 14 september. De mist trekt langzaam maar zeker weg. En daarna wordt het bewolkt en ook wat zon, ga ik je zo meer over vertellen. En morgen bereiden we ons op voor, hè? Prinsjesdag. En zeker Henny Bork bereidt zich daarop voor. Want zij mag erbij zijn als een van de weinige Drenthe. En waarom dat is en hoe ze zich daarop voorbereidt, dat hoor je straks van haar. En verder hoor je dat de Zonnebloem wil uitbreiden in de gemeente Westerveld. Aldert op bezoek gaat bij een 100-jarige. Ja, en het was een beetje, ja, best wel een zware week. En ook een week met verlies voor Barry Gepken. Op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. Vertelt hij straks over.

weer dan. Het kan eerst nog iets van mistig zijn, wat nevelig, maar die lost op. En daarna zijn er wolken en zon. Blijft droog vandaag. Er staat maar een zwakke wind uit zuidelijke richting. En de temperatuur loopt op tot zo'n 22 graden. Mooie aangename dag dus. Uitgebreid weer straks om 8:30 met Hans Nienhuis.

0: DJ's op Radio Drenthe. Altijd welkom. You win again.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En die zou zomaar eens tussen de slingers en gebak kunnen zitten, want hij is op bezoek bij een 100-jarige. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Judith, goedemorgen. Ja, dat 100-jarige, dat klopt wel, maar die slingers en gebak, daar heb ik nog even. Ik kijk nog even met me, hè, niks van ontdekt. Dat komt waarschijnlijk ook, Judith, omdat ik een klein beetje te laat ben. Want het feest was volgens mij afgelopen weekend. Dames, klopt, hè? Ja, dat was wel hier, het bundig knikt hier. En die dames, er bent Marieke en Josien, die zitten hier bij mij in een van die grote theaterzalen van het ICO-gebouw in Assen, Judith. Want inderdaad, het ICO bestaat 100 jaar. Marieke, ik ben directeur van. Goedemorgen trouwens, van dit instituut. Laat zo maar even nemen. Ik vind dit eigenlijk wel een heel vroeg tijdstip, hè, begrijp ik.
4: Ik vind het wel heel vroeg, ja. Na zo'n hele weekend van feest en tot diep in de nacht hebben we staan dansen met alle oud-docenten, cursisten.
3: Ja,
4: hè? Dus het is, voor mij moet ik de oogjes wel een beetje zo doen.
3: Groot feest dus.
4: Groot feest, ja. Want we bestaan 100 jaar.
3: Ja.
4: En dat we heten het Instituut voor Creatieve Ontwikkeling. Dus we hebben 100 jaar creativiteit gevierd.
3: Ja.
4: En dat op heel veel verschillende manieren. Maar gisteren was het grote feest.
3: En creativiteit viert natuurlijk vooral soms.
4: Nee hoor, dat doen we ook 's morgens in de school. Ja. En wij zijn vooral met onze adviseurs aanwezig op scholen om ze te adviseren. En ook om daar kunstvakdocenten in de klas te brengen om muziek te geven bijvoorbeeld.
3: Ja, want laten we teruggaan naar de historie, 100 jaar. Hè? Want het is ooit begonnen als muziekschool, toch?
4: De Asser Muziekschool.
3: Ja.
4: De oprichter, meneer Ruineman, kwam zelfs ook even tot leven als acteur natuurlijk.
3: Oh ja? Digitaal neem ik aan.
4: Nee. Hij was erbij. En hij nam ons even mee in de geschiedenis. Maar 100 jaar geleden was de Assen Muziekschool gestart naast waar nu het Pophuis zit, naast het Drents Museum.
3: Oké.
4: En daar was het particulier initiatief. Dus het duurde een paar jaar voordat ook uiteindelijk de gemeente een kleine subsidie gaf. En dat was eigenlijk het begin van de groei van de Assen Muziekschool met steeds meer leerlingen. En zo heeft het zich ontwikkeld en ook daarin hoogtepunten en dieptepunten gehad. Hè? U zei al, dit is het ICO-gebouw. Nou, inmiddels is het Podium Zuidhagen.
3: Ja,
4: een andere organisatie en wij zitten boven. En wij bemiddelen heel veel naar het onderwijs en heel veel naar de vrije tijd.
3: Ja.
4: Als in het sociaal domein noemen we dat.
3: Justina, wat is, want ik begreep, ik ben teamleider, dat zegt me niet zo heel veel. Wat doe je dan precies?
5: Nou, ik hou me bezig met elke dag eigenlijk creativiteit brengen. Laat ik het maar zo zeggen. Maar ik hou me bezig met mijn team. Als teamleider, hè, dus adviseurs en projectbureau, zodat we elke dag ervoor zorgen dat, dat de projecten ook plaatsvinden.
3: Ja.
5: En samenwerken ook met externe partners, dus onderwijs en maatschappelijke partners.
3: Ja.
5: Veel contact mee, theater.
3: Maar ik leg eens uit, want jullie geven geen les meer toch?
4: Nee, maar wij hebben 150 kunstvakdocenten die allemaal als ZZP'er werken. En die mogen natuurlijk werken waar ze willen, maar ze willen ook graag in dit gebied werken. Die hebben we in ons bestand en die ontmoeten we regelmatig. Delen we onze kennis mee, maar die zijn dus ook in staat om al die lessen die scholen graag willen te geven op school.
3: Ja. Dus dat gebeurt eigenlijk extern?
4: Dat gebeurt extern. Dus wij zijn daarin echt een bemiddelaar en een kennisontwikkelaar en een projectorganisator.
3: Ja. Maar Josien, wat gebeurt er hier in dit gebouw dan? Ja, Podium Zuidhagen, maar we zitten hier nou in een theater. Wat gebeurt hier bijvoorbeeld?
5: Ja, wat gebeurt hier? Nou, Podium Zuidhagen die geeft een plek aan allerlei ZZP'ers die hier ook lessen en cursussen geven en programmeren. En wij als ICO hebben hier een aantal kantoren. En vanuit hier zeg maar, organiseren wij eigenlijk alles op de scholen en alle projecten die we doen.
3: Dus er is best wel heel veel veranderd in de afgelopen 100 jaar. Wat zijn de toekomstplannen dan? Want ik bedoel, het is natuurlijk nog maar een soort van een eikpunt, min of meer. Maar niet meer dan dat, stel me eens over.
4: Nou, dat was wel heel mooi. Want wij kregen natuurlijk goed nieuws op ons 100-jarig jubileumfeestje. We kregen namelijk de erepenning van de gemeente Assen. En dat is ook een tijd om vooruit te kijken. Want waar zijn we nou precies trots op? Op dit moment en waar willen we naartoe? En eigenlijk zien we dat er heel veel vraag is in het veld. In het werkveld van het onderwijs, maar ook in het werkveld van de vrije tijd.
3: Ja, welke vragen bijvoorbeeld?
4: Nou, bijvoorbeeld, we hebben wat uitdagingen in de wereld. Mentale gezondheid van jongeren, eenzaamheid van ouderen. En daar was vroeger, was dat de plek van, kom naar het ICO-gebouw en ga op cursus.
3: Mm.
4: En dat die wereld is een beetje veranderd. Dus eigenlijk zijn we nu met onze nieuwe blik aan het kijken, kunnen we ook de kunst en cultuur daarheen brengen? Bijvoorbeeld de Digital Art Factory, dat is al een club en dat is een onderdeel van het ICO waar jongeren elkaar ontmoeten. Nou, dat gaat nu in de kluis, in het nieuwe jongerencentrum. En zo kunnen we van alles verzinnen om eigenlijk de kunst veel meer naar de wijk te brengen. En daar denk ik dat daar een enorme groei is in de toekomst.
3: Ja. En jullie vergeten cultuur niet, hè, toch?
4: Zeg ik kunst? Ik bedoel cultuur natuurlijk. Ik bedoel cultuur. Nee hoor, zowel het erfgoed als de kunsten, als de media. Nee, bij ons is dat één groot domein.
3: Ja, precies. En de erepenning, Josine, je hebt daar naast je op de stoel liggen. Dat is, en niet alleen de erepenning, je hebt ook nog een kleiner medaille. Ja, wat is het eigenlijk? Wat is dat?
5: Het is een complimentenspeltje. Dus wij vieren eigenlijk al het hele jaar feest. Ja. En wij hebben kunstenares Hilja Staal gevraagd om een speltje te ontwerpen eigenlijk. En die hebben we aan iedereen gegeven die bij heeft gedragen aan 100 jaar creativiteit. Om dat zo te vieren.
3: Ja, ja.
5: Omdat we dit niet alleen kunnen. Hè? Dus Marieke zei het al, we werken met zo'n 150 kunstvakdocenten samen. Maar ook heel veel mensen van andere organisaties waar we mee samenwerken.
3: Ja, ja.
5: En iedereen die er, ja, oud-collega's, oud-docenten. Dus we wilden heel graag dat op die manier delen en een compliment geven.
3: En die groene erepenning verstrekt door de burgemeester, die krijgt niet iedereen, hè? Dat is eerlijk wezen.
4: Nee, maar dat speltje krijg jij wel, hoor.
3: Ik heb er niks aan daar, jongens. Nee, zeker niet. Nee.
4: Vandaag.
3: Ja. Groot feest was inderdaad jullie hier bij ICO, bij Podium Zuidhagen. Het is 100 jaar geleden dat ze opgericht bent. Toen uiteraard een andere naam. De erepenning is verstrekt hier afgelopen. Een weekend groot feest en op naar de volgende 100 jaar.
0: Oh, hartig gefeliciteerd. Namens ons zie je vanuit de studio.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Supertramp en Dreamer. 11:09 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We gaan naar Henny Bork uit Westerbork, want een bijzondere dag morgen voor haar. Want zij mag erbij zijn op Prinsjesdag in Den Haag. Ze is voorgedragen vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk. Henny, heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is dat? Hoe ervaart u dat als u hoort van ik mag er naartoe?
1: Ja, ik vind het een hele eer. Ik vond het heel mooi dat ik bericht kreeg dat ik daar naartoe mocht. En ik zei, dat doen we dan toch.
0: Hoe kreeg u dat bericht?
1: Via, dus van de groep waar ik op het moment ook mee bezig ben. Dat zijn de verkeersregelaars.
0: Dacht u, ze houden me voor de gek?
1: Nee. Nee, eigenlijk niet.
0: U vond het eigenlijk wel terecht dat u heen mocht.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Daar reken je gewoon niet op.
0: Nee,
1: en als
0: daarom.
1: Je dan zoiets gehoord krijgt, dan heb je wel... Dat is wel mooi.
0: Ja, en waarom hebben ze dat gedaan? Vertel.
1: Nou, ik denk voor het werk wat je altijd doet hier in Westerbork. Dat is dus verschillende verenigingen waar ik penningmeester van ben. En ik heb jarenlang in Stuisland gewoond. En vanuit daar heb ik ook 28 jaar bejaardenwerk gedaan. En Groene Kruis. Dus ik zit eigenlijk mijn hele leven maar zo'n beetje in het vrijwilligerswerk.
0: Ja. En dus zit u daar morgen in die stad Schouwburg in Den Haag. Want daar mag u naar binnen, daar mag u zijn?
1: Ja, we zitten mooi op balkon. We kunnen alles rechtstreeks zien van de koning en de koninklijke familie.
0: Ja, ja. Want u bent niet de enige natuurlijk, hè, die gaat die kant op.
1: Nee. De heer Fiscaal gaat met me mee. Die is voorzitter van de verkeersregelaars. En die zit ook nog in Duurzaam Westerbork. Ja, die zorgt dat alle papieren en alles een beetje geperfectioneerd wordt. Dat alles een beetje goed lopen gaat in de vereniging en zo. Ja. Dus die heeft daar ook veel werk mee.
0: En die gaat dus ook mee?
1: Die gaat ook mee.
0: Hoe bereidt u zich nou voor op de dag van morgen?
1: Ja, ik lees een beetje eerst al een keer op een computer uitdraaien. Van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. En dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus een... het hele programma, wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
0: Ja, en die kleding dan, moet dat ergens aan voldoen? Mag je niet in een speakerbox komen of zo?
1: Nou, dat wordt niet geregeld, hè. Je mag zelf weten, maar wordt niet, eigenlijk wordt het feestelijk een jurkje.
0: Oké.
1: En dus ik heb eerst eens even gekeken wat voor kleuren allemaal normaal zijn, wat je draagt op zondag. En ik heb gekozen voor een mooie crèmekleurige jurk.
0: Mooi. En het wordt ook nog best schier weer, volgens mij. Tenminste, morgenochtend nog.
1: Ja, morgen vroeg wordt het nog wel mooi.
0: Ja, ja.
1: Vanmiddag gaan we al met de trein naar Den Haag, tegen de avond.
0: Ja.
1: En dan overnachten we daar. En dan, morgen vroeg, dan moeten we daar toch ook op tijd zijn. Dus
0: het
1: moet niet een druk worden dat je van... Want ik hoor wel dat een en ander kan gebeuren daar, wat demonstraties of zo. Dus ik denk, maar op tijd naartoe.
0: Ja, want je wil het niet missen, nee. U heeft in ieder geval dat crèmekleurige jurkje, een hoed. Komt die er ook nog?
1: Nee. Een hoed, ik ben geen hoeddrager en ik voel mij niet thuis met een hoed op. Dus ik moet wel een beetje mezelf kunnen zijn.
0: Ja. En wat weet u wat er morgen gaat gebeuren met u en andere vrijwilligers die zijn uitgenodigd voor deze bijzondere dag?
1: Elke provincie heeft er 2 afgevaardigden voor de provincie. En dan gaan wij eerst naar de Kamer. Aan het Lange Voorhout is dat. En dan worden wij ontvangen. En dan van daaruit gaan wij lopen naar de Koninklijke Schouwburg. En van de Koninklijke Schouwburg gaan we weer terug. En dan worden wij ontvangen met een feestelijke lunch. En dan om 3:00 ongeveer, 3:30 is het afgelopen vanmiddag.
0: En wanneer is die dag voor u helemaal geslaagd?
1: Nou al. Ja.
0: Nee, maar heeft u ook zoiets van, ik zou de koning een hand willen geven, of ik zou dit, of ik zou dat, of ik zou premier Jette willen spreken bijvoorbeeld?
1: Nee, dat hoeft van mij niet. Ik laat het over me heen komen wat er allemaal gebeurt. En kunnen wij ze een hand geven, dan doe ik dat natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar normaal dan, ik wil, ik, alleen al het bekijken allemaal wat er allemaal is, dat vind ik ook al mooi.
0: Ja, mocht u ze spreken, u komt uit Drenthe, hè? Uit Westerbork. Maakt dat ook nog even heel duidelijk, hè?
1: Wel, hoor.
0: Heel goed. En die Bork uit Westerbork. Morgen is zij er dus bij op Prinsjesdag in Den Haag. Heel veel plezier gewenst, Henny.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen, Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: we gaan niet weg.
1: Sluit me in je armen. Dit was Zoë Lieve. Verkeersinformatie heb ik voor je. Twee files in de regio. De eerste op de A28, Assen richting Zwolle. Bijna 6 kilometer inmiddels tussen Staphorst en de afrit Nieuw-Leuzen. En dan nog eentje op de A32, Meppel richting Heerenveen. 5 kilometer tussen Steenwijk Noord en Heerenveen Zuid.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
2: Voordeeluitjes.nl. Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
6: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
8: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Bijna 8:30, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Marita.
9: Goedemorgen. Stichting De Zonnebloem wil in de gemeente Westerveld uitbreiden naar Diever, Dwingelo en Havelte. De organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking is al jarenlang actief in Vledder. Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn wel tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. En daarom organiseert De Zonnebloem eind september 2 vrijwilligersavonden om belangstellenden te informeren en enthousiast te maken. 2 gouden medailles voor Drenthe op het NK Combine Racen in Friesland dit weekend. In de vrije klasse ging de winst naar Combine Team Zuidwolde van Marcel van Leeuwen. In de standaardklasse wist Jordi Kemp met zijn team uit Peest de felbegeerde titel binnen te slepen. En eerder nog wist Linda de Jonge Zwiepal kampioen te worden in de damesvrije klasse. Tennisser Max Houkes uit Sleen heeft ook het 2e ITF-toernooi in Marokko gewonnen. Vorig weekend won hij in Casablanca en gisteren was het raak in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Houkes won in de finale met 6-2 en 6-4 van de Marokkaan Walid Aouda. Het is zijn 14e profzege. En de gouden ring die in de wasserij in Emmen werd gevonden is sinds gisteren terug bij zijn eigenaar. Dankzij hulp van onder meer RTV Drenthe werd Anneke Goren-Meijer uit Siddeburen herenigd met haar verlovingsring uit 1969. Ze was de ring kwijtgeraakt tijdens een ziekenhuisbezoek. Hij bleek tussen de lakens en de handdoeken te zitten die naar de wasserij werden gebracht, waar de ring dus weer opdook. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
1: Zo is het. Marita, dankjewel. Het weer dan. Hans Nienhuis opnieuw. Goedemorgen.
10: Mooi Judith, goedemorgen.
1: Kunnen we zeggen dat de mistnevel is opgelost?
10: Ja, eigenlijk wel. Als ik naar de waarnemingen kijk, dan is het nergens meer verkeersbelemmerend. En het zicht is op veel plekken ook veel meer dan 1 kilometer inmiddels. Dus die zijn we ongeveer kwijt. Ik zal niet uitsluiten dat er her en der nog een ongezien plekje is waar je nog een zicht van enkele honderden meters hebt. Maar die is ook zo meteen opgelost en dan is dat probleem weg.
1: En wat krijgen we dan?
10: Nou, we krijgen vrij veel hoge bewolking. Als je nou buiten omhoog kijkt, dan denk je van, nou, die blauwe lucht is ook nog ver te zoeken. Ja, die zit achter de hoge wolken. Nog hoger dus. Nee, wat dat betreft is het vandaag voor de zon ook wel weer een moeilijke dag. Diverse soorten wolken, nu dus hoge wolken, maar later ook wat lagere bewolking. Hij komt er wel door, maar bleekjes, flats. En ondanks dat wordt het toch een graad of 21 tot 22 in Drenthe. Want de aangevoerde lucht vanuit het zuiden met een zwak briesje, die is best warm. Tenminste, de oorsprong boven Frankrijk, die is op zichzelf subtropisch geweest. is aangevoerd naar ons toe. En daar gaan we morgen nog meer van vernemen. Maar vandaag dus ook al een beetje. Temperatuur goed in orde. En ook vanavond en vannacht blijft dat zo. Want de bewolking blijft grotendeels aanwezig. Weinig uitstraling, geen mist en een graad of 14 tot 15.
0: En hoe zit dat met morgenochtend dan? Ook mistloos, zeggen?
10: Dat gaat zeker mistloos verlopen, want bij die temperaturen... het dauwpunt wordt eigenlijk niet eens bereikt. Dus het lijkt morgen gewoon een goed zicht te zijn, 's morgens. En daar komt er een hele kleine vlaag warme lucht vanuit Frankrijk onze kant op. Als ik kijk op de temperatuurprognoses is het gebied met hete lucht maar enkele honderden kilometers breed. En dat pakt eigenlijk precies het midden en het oosten van Nederland en een stukje van Duitsland mee. En die lucht is 23 tot 24 graden morgenmiddag. Nou, dat doen we helaas wel bij matigjes. Het weerbeeld is matigjes. In de ochtend is er nog wat zon, maar de bewolking wordt al snel dominant. En in de middag raakt die lucht ook onstabiel. Er gaan zich er hier en daar buien in vormen. Lijkt in eerste instantie gewoon een regenbuien te zijn. Maar in de avond kunnen ze wat forser uitpakken. Dan is het mogelijk dat er een enkele losse onweersbui over Drenthe trekt. Al lijkt het er momenteel op dat die eigenlijk pas in Duitsland gaan ontstaan... en dat wij er niet zoveel last van hebben. Dus als er een bui valt, is het waarschijnlijk gewoon een regenbui. Daarna op de weerkaart zien we dat we nog steeds, zoals al weken zitten... op de grens van hoge druk boven Zuid-Europa en lage druk in Noord-Europa blijven steken. Zuidwest tot westelijke wind herneemt zijn beloop. We zien op woensdag een graad of 19. Wisselend beeld met zon en soms ook wat buien. Dat zijn er weer wat koudbloedige buien. Die hoeven het niet te hebben van grondwarmte, maar meer van een koude bovenlucht. Heldere, schone lucht zorgt dus met hier en daar zo'n bui ertussenin. En donderdag en vrijdag is het meest bewolkt. Soms valt er dus wat regen. Af en toe komt de zon er nog even tussendoor. En geleidelijk aan, bij een graad of 18 tot 19... gaat de zuidwestenwind wat aantrekken. Dus het wordt ietsje onstuimiger richting het einde van de week. Maar nog zeker niet zo van je denkt van nou, wat een wind. Nee, het wordt gewoon iets herfstiger.
0: Dankjewel voor nu, Hans. Heb een mooie dag en we horen je later. Hè.
10: Tot straks. Hoi.
0: Een week van pech en ook verlies voor pelgrim Barry Gepken. Vertelt hij zo over.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Hey, Remon!
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie... en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
17: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Bruno Mars en On My Soul. Het is 9:20 op de maandagochtend en dan weet je hoe laat het is, hè? Tijd voor Barry Gepken uit Erica. Onze pelgrim die vertrokken is uit Erica te voet gaat naar Fatima in Portugal. Al maanden is die onderweg. En het was, nou, misschien niet de makkelijkste week de afgelopen week. Het was een week met, ja, wat pech en verlies. Barry, een heel goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst maar eens even horen waar je zit op dit moment.
1: Nou, ik zit vanavond in Zaragoza. En dat is wel een hele grote bedevaart in Spanje. Ja, dus ik ben in Spanje en ja, fantastisch om daar vanavond te zijn. Daar ga ik vanuit dat ik dan in die goede kathedraal ben van El Pilar. Dat is dan ja, ook weer Maria verschijningsplek.
0: En waar heb je de afgelopen nacht doorgebracht?
1: Midden op veld, ik sta daar voor mijn tent. Ja, net daarvoor, ik ben de stad, of een kleinere stad, ben ik uitgegaan. Pastoor, ja, een beetje moeilijk, aan geen plek. Ik denk, nou, dan zet ik mijn tentje op verder direct naast de
0: geen plek in de herberg, plaats. Hoe kan dat nou?
1: Nee, dat gebeurt wel vaker. Ja. Dat mensen, andere mensen meer helpen dan de herders die waar je van verwacht.
0: Ja.
1: Ja, dat gebeurt wel. Hey, ja, het gaat met een stempel, maar ja, hij wist ook niet wat hij verder met mij moest. Nou ja, dan is het jammer. En er was een man wel heel druk bezig met mij. En ja, die snapte het ook niet. Maar ik zei, dat is wel oké. Er was een rivier en ik zit bij een akkergebiedje waar, nou, het tentje staat prima. Dus lekker rustig. Ja, alleen wat honden.
0: Ik hoor het.
1: Ja, je hebt die wel. Ja, weer wat partijhonden die bewaken het erf, denk ik.
0: Ja, ja, maar het is niet alleen honden die je tegenkomt. Je komt ook wild tegen, hè?
1: Ja, ik heb een extreme daken achter de rug. Ja, ik, nou, in al mijn racen heb ik nog niet zoiets. Ja, je komt over die Pyreneeën en denk je zo, nou, en het gaat. En toen kwam als het ware nog een ja, 3 dagen door woeste bergen en allemaal allemaal wild en die bokken die vlogen uit de bossen, wilde zwijn. Ik zat constant tussen wild in. Dan denk ik, mijn god. En ja, ik ben veel kwijtgeraakt. Nou, eerst flink week. Nou ja, dat begon met Maria.
0: Maar
1: in
0: nog,
1: he,
0: dat wild, hè? Slaat de schrik je dan niet om het hart? Want ja, wilde zwijnen. Ja, ze zullen maar jonkies hebben,
1: nee.
0: Of weet ik veel.
1: Ja, het waren ook allemaal jonkies. Je moet voorstellen, je komt door de bergen en achter elkaar. Ik was die dagen ook de hele tijd helemaal alleen. Af en toe een geugje met heel veel ruïnedorpjes. En dan zo'n eens, dan schiet er een partij varkens. Wilde zwienen, die vlogen uit de bossen met jonkies. En dan denk ik, oh, nou moet ik er niet tussen komen.
0: Nee.
1: Maar ook bokken, die vlogen uit de bossen soms. En denk ik, zo, dit wordt vechten, maar dat viel mee. maar echt extreem gewoon, extreem. Ja. En enorme grote roofvogels. En ik dacht eerst adelaars, maar dat bleek grote gieren zijn met, nou, wel dik 3 meter spanwijdte. Ik vind dat fantastisch, hoor. Maar show, ja, maar het was echt ruig. Het was echt ruig. Geen eten, niks. Het was, ik werd al gewaarschuwd. Ik denk, ach, weet je wel. Maar gelukkig vond ik wel wat waterbronnen. Maar eten minimaal. Ik ben een keer in een dorpje terechtgekomen. Daar heb ik van 's morgens tot 's avonds vol moeten werken dat ik daar kwam. En er was gelukkig een barretje met eten. Nou, dan heb ik net een turfgraven zitten eten.
0: Maar raak je niet verzwakt dan als je zo'n tijd even niet kan eten?
1: Ja, nou ja, dan gaat het wel in tellen, ja. Dan, en vooral omdat het behoorlijk warm was en achter elkaar klimmen. Maar ja, je gaat zoiets van, ik wist dat het, nou ja, ging met, dan snap je dat het zit midden in zo'n gebied. En is het alleen maar er doorheen zitten komen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, toen verloor ik dus, ook nog net op de dag dat mijn moeder was overleden, mijn dierbare kruisje van haar. Die moest ik ook achterlaten. Daar, ja, dat is allemaal heel raar.
0: Ben je nog teruggegaan om te zoeken? Hoe doe je dat?
1: Want dan denk je van, ik heb zoveel gekke. Ja, dat is onmogelijk. En je moet gewoon verder. Dus ook dat laat je gewoon, dat geef je een plek.
0: En dan biegelen de tranen dan over je wangen. Want dat is nogal iets, hè? Een kruisje van je overleden moeder. Ja. Op de dag van haar overlijden verliezen.
1: Ja, maar dat, ergens had dat ook nog waard. Ik weet niet waar dat was. Mijn moeder die is overleden in Kroatië en ik kreeg de melding in dit gebied. Dus ik denk, oké, ik laat dat hierachter. En je gaat verder en je geeft een plek en je gaat verder. Want ja, het was een soort van survival week.
0: Ja, want toen jij het hoorde, was jij ook in dat gebied. Hè? Toen jij hoorde dat je moeder overleden was in Kroatië.
1: Ja, klopt, klopt. Dus dat bracht ook wel weer heel veel emotie met zich mee. Maar het was ook ergens... Ja, je hebt er dan vrede mee, je moet verder. Ja. En ik denk, toen ging mijn telefoon weer aan de kook door die hitte en in die berg. En toen viel hij op de grond en weg was hij. Toen had ik ook geen beelden, niks meer. En ik denk, zo, nou wordt het helemaal spannend. Maar ik had één geluk, ik ging op een grote plaats af, dat wist ik. En dat waren bordjes. Dus anders heb ik heel vaak dat ik gewoon niks... Ja, dat volg ik puur op mijn telefoon, de weg. En nu wist ik gewoon, ik moet door. Maar wel in mijn paar ervaringen. Ik moet ook zeggen, ook wel heel mooi. Want nou gaat het echt zoals vroeger. Maar ja, je doet alles met een slimme ding.
0: Ja.
1: En ook dat ik denk, shit, ik heb geen connectie. En ik was blij dat ik mijn vader zijn telefoon nog uit mijn hoofd kende. Ik denk, zodra ik ergens kom waar leven is, dan bel ik die op. Dat goed is. En dan moet ik maar zien dat ik die telefoon weer klaar hoop te krijgen. En dat is gelukt, want ik ben een dag erop kwam ik in die grote stad uit. Daar heb ik naast zitten lopen. En daar wist ik zo'n winkeltje te bereiken die je telefoons erin. En toen was hij met alle geluk nog weer te repareren.
0: Oh, mooi.
1: Want ja, ik heb mijn blog alles erop zitten. En ja, je kent het wel, op zo'n ding zit alles.
0: Ja.
1: Dus... Nou, dus toen was ik weer aan boord met in het leven. En toen heb ik dat allemaal gered. Maar show, dat is wel
0: een beetje.
1: Ja, dat was wel
0: een
1: pittig,
0: ja. Hey, Barry, en Zaragoza, daar had je het over. Daar ga je bereiken, hè?
1: Ja. Ja, de Gokkebanen. En het is een vlakte, nou die berg allemaal, een soort van vlakte. Het was ook geweldig mooi, want die laatste berg... dan kijk je zo op mega plateau. Als Spanje ligt helemaal voor je. Die grote roofvogels, die cirkelen om me heen. Dat was waanzinnig mooi. Het is hier net Westenland.
0: Ja.
1: En nou ja, nu ga ik op die grote stad af. En daar, ja, dat zie je die mega kaart. Ik heb al een bisschop... In die andere stad gezien. En nou, dit moet een mal grote bisschopplek wezen. Dus ja, ik heb er ook heel veel zin in. Want dat is ook weer een grote mijlpaal op mijn weg.
0: Zo is het. Doe voorzichtig aan, Barry. Dan horen we je volgende week maandag weer. Zet hem op, hè?
1: Ja.
0: En kijk uit voor die honden daar.
1: Ja, die zit achterin.
0: Mooi zo. Dag,
1: goed.
0: Barry. Hoi, hoi.
1: Jo.

0: Aretha Franklin op Radio Drenthe. En Think.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanochtend even na 7 uur met een belletje naar Herman Wolthof van de Zonnebloem in de gemeente Westerveld. Die stichting organiseert uitjes, je weet dat, voor mensen met een lichamelijke beperking. En dat doen ze nu vooral in Vledden, maar ze hebben de wens om dat uit te breiden naar de hele gemeente. Daar zijn vrijwilligers voor nodig en daarom houden ze aan het einde van de maand 2 vrijwilligersavonden om belangstellenden te werven. En toenaarzanger Dennis Hendricks, oud-drummer van Mooi Wark en winnaar van de afgelopen editie van het Drents Songfestival, samen met zijn band slaat hij een nieuwe weg in. En zo gaat hij meer muziek maken in andere genres. En nog 1 nachtje slapen en dan zit Henny Bork uit Westerbork op het balkon, rij 1, stoel 9... van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor de troonrede. Ze is uitgenodigd voor Prinsjesdag. En dat komt door haar jarenlange vrijwilligerswerk als verkeersregelaar in Midden-Drenthe. Bij die organisatie is ze onder de penningmeester. Bij meerdere organisaties doet ze vrijwilligerswerk en is ze penningmeester. Samen met dorpsgenoot Gerard Fiscaal is ze er morgen bij in een mooie crème-kleurige jurk. En net hoorde je Barry Grebke nog, onze pelgrim die wandelt van Erika naar Fatima in Portugal. Hij is nu in Spanje, maar heeft een vreemde week achter de rug. Er was geen plek in een herberg. Hij verloor het kruisje van zijn moeder op de sterfdag van zijn moeder, ook dat nog. En zijn telefoon liet hem in de steek. Nou ja, liet hem in de steek. Hij liet hem vallen en toen was zijn telefoon kapot. En dan zit je daar in the middle of nowhere. Sta je oog in oog met wild en roofvogels. Ja, en zie dan maar heel ergens weer uit te komen. Want dat staat er nog even aan te denken, joh. Als die man dan zijn enkel had verstuikt op dat moment, gewoon daar boven in die bergen, zonder telefoon, je moet er niet aan denken. Hij gaat op voor Zaragoza. Hij hoopt die stad vanavond te bereiken. Barry Grebken dus, onderweg van Erika naar Fatima in Portugal. Verkeersinformatie heb ik ook nog voor je. A28 Assen richting Zwolle. 3,5 kilometer langzaam rijden. Tussen knooppunt Langhorst en de afrit Nieuw-Leuzen is dat. En op de A32 staat het ook nog altijd stil. Meppel richting Heerenveen. 5 kilometer tussen Steenwijk Noord en Heerenveen Zuid.

0: vaste muzikale gast in de Goeiemorgen Drenthe. Madonna, niet de minste dus. Dit was Cherish.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Dag Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit is swingen. Waar begin jij zo mee?
2: Mijn eerste... Oh, dat moet ik even
0: goed.
2: Nee.
0: Scroll
2: even naar beneden.
0: Ik weet het. Ja. Circus Custus?
2: Oh ja, Circus Custus. Ja, die was het. Ja, ja.
0: Leuk, Wim.
2: Ja, mooi man.
0: En wat ga je nog meer doen?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Nee, ja, natuurlijk wel.
0: Helemaal flabbergasted.
2: Ja, je verrast mij. Maandag, dan gaan we natuurlijk altijd terugblikken op 80 jaar RON, regionale omroep Noord-Nederland.
0: Ja.
2: Afgelopen zaterdag was Leonie 10 jaar aan het werk voor Hemeltiet. Maar ze bestaan eigenlijk al 35 jaar. En dan gaan we vandaag lekker even wat aandacht aan geven.
0: 35 jaar Hemeltiet.
2: 35 jaar. Je hebt natuurlijk ook dingen voor gedaan. En
0: ja,
2: ik ook.
0: Dus, we hebben gedaan bij Hemeltiet op locatie. We gingen van hot naar her.
2: Nou,
0: leuk hoor.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, dat en meer. Marita is er. Nou, we komen de ochtend erdoor.
0: Lijkt mij ook. Koffie en Keuvelen. Ik zeg, we nemen een bakkie erbij. Plezier met Koffie en Keuvelen. En tot morgen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef.

0: het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
4: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
3: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
3: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
10: Ik ben flexibel.
9: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
10: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
9: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: staat ze Nederlandse, waaronder natuurlijk ook Monica. Maar ook deze in 1983. Circus Cursus was dat. En Verliefd.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 over 9, een hele goedemorgen op deze maandag de 14e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Davina Michel blikken we terug op de Drentse Duizend. En Valencia, die zit in de schatkist der Vaartlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van, jawel, Jeffrey Kuipers. Straks hoor je de Star Sisters, maar eerst Ilse Scholte. Dit is Minopa.

0: Fischer Pai, Yvonne Kili en Sylvana van Veen, oftewel de Star Sisters.
1: De Drentse Doezem
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezems. Met deze week een leuk thema wat eraan verbonden is. Namelijk de beste zangers. Ze zijn natuurlijk weer op televisie. Dit jaar onder andere met Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree, V. Klaassen en ook Zoe Livé doet daar mee. Inmiddels alweer het 19e seizoen van het succesvolle programma. En al die seizoenen hebben toch ook wel een aantal hits opgeleverd, waarvan een aantal ook de Drentse Doezems hebben gehaald. Nou, wat de denken van deze Duurt te lang van Davina Michel. In 2021 op nummer 371, vervolgens op 357, 337 en op 478. En vorig jaar niet in de lijst. Kun je dit jaar natuurlijk helemaal alles aan gaan veranderen. Davina Michel nu hier in Koffie en Keuvel en Duurt te lang.

keer eerder gezegd, maar er zou eindelijk gewoon een duo moeten staan. Anita Meijer natuurlijk, samen met Hans Vermeulen en The Alternative Way. Straks krijg je een overzicht van het nieuws uit de regio en natuurlijk ook het weer. Tot die tijd, Pussycat, dit is Mississippi.

0: Kaartman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Stichting De Zonnebloem wil in de gemeente Westerveld uitbreiden naar Diever, Dwingelo en Havelte. Om te kunnen groeien zijn wel tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. En 3 gouden medailles voor Drenthe op het Nederlands kampioenschap Combine Racen in Friesland dit weekend. En de gouden ring die in de wasserij in Emmen werd gevonden is sinds gisteren terug bij de eigenaresse Anneke Goren uit Siddeburen. Ze was de ring kwijtgeraakt tijdens een ziekenhuisbezoek en hij bleek tussen de lakens en handdoeken te zitten die naar de wasserij werden gebracht. Nou, dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. Als het nieuws dan met het weer.
6: We zitten onder een zwakke ruggetje van hoge druk, maar het lukt de zon vandaag niet om de bewolking weg te houden. Het weerbeeld is gemengd met later vandaag een trend naar wat meer wolken en misschien een losse lichte bui richting de avond. Voor het zover is, wordt het 21 of 22 graden bij nauwelijks wind.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Boudewijn de Groot.
1: En een meisje van 16.
2: De schatkist van Nederland.
0: Het tijdstip om weer de schatkist der vaderlandse popmuziek te duiken. En daar hebben we ook deze week een thema verbonden. Nou, twee weken geleden begonnen we met de jaren 70. Vorige week de jaren 80. Mag je één keer raden? Inderdaad, deze week de jaren 90 met de mooiste nederpop. Vandaag doen we de aftrap met Valencia. Natuurlijk bekend van de nederpopklassieker Gaia. Dat wat trouwens weer bekend staat als de duurste single aller tijden. Ook een internationale hit. Wij draaien vandaag de opvolger, The Sun. Die bleef trouwens steken in de tipperade.

jaren 80. Een hit voor Kadans met De Dagen Dat Ik Je Vergeet. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Een single die net de afgelopen vrijdag verschenen is aan de vooravond van het programma Het Roer Om. Vanaf vanavond te zien op Net 5, waarin Jeffrey Kuipers samen met zijn echtgenoot tijdens hun eerste jaar in Spanje gevolgd worden. En er hoort een single bij, Ik Rot Op Naar Spanje.

jongere zusters meewoedt. En dat met Late at Night. Hier in het uurtje Nederpop in Koffie en Keuven op Radio Rimte. Straks hoor je Suzanne Freek met Als het avond is. Maar eerst even een nieuwe zing voor de 3J's. Je zit in mijn hoofd.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
4: Voordeeluitjes.nl. Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons

0: Kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: heerlijke, lekkere plaat om het tweede uur mee te beginnen. De Eagles was dat natuurlijk en One of These Nights.
1: Koffie en Keuvel.
0: 10 minuten over 10, Maritan, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, daar zijn we dan weer op de maandag.
2: Ja.
0: Nou, we hebben alweer heel wat achter de rug vanochtend.
2: Oh, wat hebben wij weer wat beleefd, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
2: Man.
0: Nou, ik moet net wel zeggen, want ik toch een klein waarschuwend opmerking. Jij liet mij net een foto zien van, hé, wat vind je van dit truitje? Kom bij mij niet aan met kledingkeuze, Marita. Dat werkt niet.
2: Oh, ik vind het zo geweldig. Ja, ik dacht, niet zo heel lang geleden gaf jij je vriendin nog kledingadvies. Toen zij in een pashokje jouw foto stuurde. Wat vind je ervan?
0: Ja, heel voorzichtig.
2: Ik denk, ik kan bij jou terecht.
0: Nee, dat kan niet.
2: Oh, jammer.
0: Nee, want ik maak altijd de verkeerde opmerking.
2: Dat deed je nu ook.
0: Ja, als ik dan zeg ja, dan... Ik geloof je niet.
2: Ik zei, deze strepen, Wim, moet ik dat wel of niet doen?
0: Ik was heel stellig. Ik zei meteen nee.
2: Nee, en toen zei ik, nou, lekker dan. Je moet natuurlijk zeggen, tuurlijk wel. Kan je hartstikke goed hebben.
0: Teleurgesteld.
2: Ja,
0: oké, sorry.
2: Nee, ik ga niet meer door.
0: Maar ik vind het moeilijk als ik ga winkelen met mijn vriendin dan... en ik wijs een t-shirtje of een blouseje aan... moet ik heel voorzichtig mee zijn.
2: Oh.
0: Van hoe ik het aanwijs. Of ik het enthousiast aanwijs of vragend. Wel. En niet enthousiast, want als het dan afgekeurd wordt... dan ben ik aan de beurt, hè?
2: Maar en als je dan te vragend bent, dan is het ook niet goed?
0: Nee, dat is toch niet goed.
2: Want dan zegt ze, ja, je weet niet eens zeker of je het wel leuk vindt.
0: Ja, of wat denk je zelf? Wel,
2: ik
0: dat soort
2: wel
0: dingen.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe dit ook wel een beetje met mijn man. Als die met mij gaat winkelen...
0: Het is een dingetje dus.
2: Ja, die loopt gewoon achter mij aan. En dan zeg ik op een gegeven moment, wat vind je hiervan? En dan zegt hij... Vind je het zelf leuk? En dan denk ik, oh, dan vind jij het dan niet leuk.
0: Oh.
2: Ja,
0: mannen,
2: nou ja, het is
0: deel
2: toch...
0: uw ervaring op Radio Drenthe 0592.
2: Heeft u het ook zwaar?
0: Ja.
2: Stichting Correlatie staat voor je klaar.
0: Is wel mooi zo.
2: Ja.
0: Hey, maar het weekend zit er weer op. Ik heb best een leuk weekend gehad.
2: Nou,
0: jij was lekker in huis bezig, volgens mij.
2: En lekker aan het ontspullen.
0: Ja, zaterdag was wel leuk in Ooghalen geweest bij de Classic TT.
2: Leuk, oh, dat is wel leuk.
0: Brommerskieken.
2: Ja,
0: en dan reuk je de kastrol weer door de straten daar. Het is fantastisch. De stroobalen. Ik heb heel veel oude bekenden gezien, meegesproken. Zo leuk. Ik wil een kleine anekdote toch even delen. We hadden natuurlijk altijd hier Sophie smiddags en dan konden mensen bellen.
2: Ja.
0: En er was ook Jan Brouwer was daarbij. Altijd een van de vaste bellers uit Ooghalen.
2: De Lesteronde was dat.
0: De Lesteronde, ja, inderdaad. En die sprak ik zaterdag daar eventjes in het dorpshuis. En die heeft altijd bij de Rabobank gewerkt. Dat mag ik best zeggen. In dit geval, ze leven lang. Nou, die is nu met pensioen. En die zit daar dus ook een beetje als vrijwilliger. En dan komt hij bij hem toe en die zegt van... Nou, ken je mij nog wel? Ik ben in 1953 uit Ooghalen weggegaan en zo, zo, zo. Nou, die zegt daar de naam. Oh, zegt hij, jouw rekeningnummer was dat.
2: Nee.
0: ik heb zo ongelooflijk...
2: Dat weet hij gewoon?
0: Dat weet hij gewoon nog. Oh. Ik heb onbedadelijk gelachen en plezier ermee gehad.
2: Wat
0: leuk.
2: Grappig.
0: Hey, en dan was ik gisteren nog even lekker een beetje aan het weekend lekker uitwasemen. En ik was een beetje aan het zeppen. En ik kom iets tegen en ik liet jou het geluidje net al horen. Toen zat jij hier op de bank en je denkt, hey, dat is Eva Cassidy.
2: Ik riep het meteen.
0: Ja,
2: ja.
0: Je hoorde de eerste klanken en dan denk ik, bingo.
2: Eva Cassidy, jeetje mina, wat is die... Oh. Na haar dood groot geworden.
0: Ik kende de naam natuurlijk wel. En Somewhere Over the Rainbow, daar is dan ook redelijk bekend mee geworden. Maar er is een documentaire van haar op NPO Start, volgens mij op NPO Plus. Ik weet niet, een van die beiden. Maar tenminste, daar kwam ik het op tegen dan, van de VPRO, over haar leven. Mooi. Het is best een tragisch verhaal.
2: Heel tragisch.
0: Natuurlijk.
2: Ja, zij stierf heel jong.
0: Ja.
2: Ze wilde, geloof ik, altijd al heel erg graag doorbreken met haar muziek. Ze nam altijd muziek op.
0: Ja.
2: Maar ze ging alle kanten een beetje op.
0: Ja, ze had alle stijlen. Van blues tot rock. Van soul en
2: En toen had ze, geloof ik, een muzikant die zei: als jij door wil breken, zul je toch moeten kiezen.
0: Ja.
2: En zul je ook moeten veranderen, zelf moeten veranderen als persoon, je anders voor moeten doen.
0: Ja.
2: Nou, dat zei ze: dat ga ik niet doen. Ik ben gewoon mezelf en ik wil mezelf gewoon blijven.
0: Ik wil
2: blijven.
0: De dingetjes doen die ik nu ook doe.
2: Ja, maar ze is heel jong overleden in 1996 aan huidkanker. 33 of zo was ze.
0: Ja,
2: ja, en toen ging het eigenlijk alsnog los, want ze had Fields of Gold opgenomen van Sting.
0: Mm-hmm.
2: Sting heeft dat te horen gekregen en die was onvergeblazen door haar stem.
0: Ja.
2: En die dacht, dit moet uitkomen en hier moeten we wat mee.
0: Mm-hmm.
2: En toen is dat balletje echt gaan rollen en is haar album Songbird heel erg goed verkocht. Hè? En na haar dood is ze ontzettend populair.
0: En die is dan opgenomen in een restaurant.
2: Ja,
0: nota bene.
2: Ja.
0: Dus er zijn twee avonden en de eerste avond is mislukt.
2: Ja.
0: Er zat een brom erin, dus die kon ze niet gebruiken. En de tweede avond, en was ze eigenlijk zelf niet zo tevreden over. Ze was een klein beetje verkouden.
2: Nou.
0: Maar als je dan die liedjes van haar hoort en dan loepzuivere stem.
2: Echt kippenvel.
0: Kijk die documentaire inderdaad over Eva Cassidy. En wij gaan natuurlijk ook lekker even de Fields of Gold draaien.
2: Mooi.
0: Luister en huiver.

0: Fine Young Cannibals, samen met zanger Roland Gift was het volgens mij, doe ik uit mijn hoofd hoor. She Drives Me Crazy.
1: Dat klopt.
2: Ja, wat goed van jou.
0: Dat dacht ik wel, hè?
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja.
2: Nou, wat kun jij niet, hè?
0: Nou, dat is wel mijn jaar. Uiteindelijk de jaren 80. Oh. Van de mooiste muziek uit voort.
2: Nou.
0: Van Young Cannibals. Johnny Come Home was ook zo'n leuke van hun.
1: Prachtig.
0: Ja. Goedemorgen, Britta, nogmaals.
2: Hallo.
0: Hey, ben jij er ook zo eentje?
2: Wat ben ik er?
0: Die wel eens iets vergeet te scannen bij de zelfscankassa?
2: Nee.
0: Echt niet?
2: Ik ben veel te schijterig voor, joh. Nee, joh. Ik check 2 keer of ik alles heb.
0: Nee, maar als je iets vergeet, dan doe je het niet expres.
2: Nee, nou ja, dat. Ik heb geen idee of mij dat ooit is overkomen. Niet bewust, maar ik vergeet niet bewust dingen te scannen.
0: Nee, ik ook niet bewust. Maar ik heb wel eens bijvoorbeeld, als ik dan met de. Ik doe altijd met de zelfscan, hoor. Ik zie nooit meer de kassa, juffrouw.
2: Ik ook niet, nooit.
0: Dus. Maar dan ga ik met de zelfscanner rond en dan ben ik bezig. Tiet. En nog een keer zie je van artikel niet kunnen scannen. En dan denk ik, maar welke dan? Dan moet je de tas weer door om alles te kijken. Oh ja, die had ik wel. En die deed het dus niet. Dat is wel eens irritant.
2: Oh ja, dat vind ik vervelend. Meestal heb ik dat wel meteen in de gaten of zo. En dan.
0: Ja, ik niet.
2: Oh, het is die.
0: Ik scan en ik ga door. Ik ga niet kijken van klopt het inderdaad
2: oh ja,
0: ook. Heb ik die roomboterbabbelaars en staat die nu ook om beskending?
2: Ja, dat doe ik dan weer wel.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ik heb ook wel eens gehad dat ik bij de kassa was dat hij niks gescand had. Zat er een storing in het systeem?
2: Ja, nou, dat hoor je vaker, hè, dat gebeurt.
0: Ja.
2: Ja. En dan maakt hij wel alle geluidjes.
0: Ja. En dan roep je iemand erbij. Je moet alles weer uit de tas en alles opnieuw scannen. Dan krijg je wel een zakje met dropjes.
2: Nou, om het goed te maken.
0: Wie de Goodmahoons dropjes.
2: Nou, gezellig.
0: Dat was zo lekker.
2: Dat is leuk.
0: Ik heb verder nooit iets bewust gedaan. Altijd onbewust. Ook een keer een kilo kaas meegenomen.
2: Dat is duur.
0: Ja, serieus.
2: Een kilo kaas.
0: Nou, ging je naar de supermarkt en er was dan een slagerij in. En de slagerij moest je altijd apart afrekenen. Want die was gewoon een zelfstandig.
2: Ja.
0: Binnen de supermarkt. Ja. En ik had wat kaas in de tas. En ik ga naar die slagerij. En ik betaal bij die slagerij. En ik ga de winkel uit. Ik kom thuis. Ik denk, oh frek, een kilo kaas. En dan ga ik terug.
2: Nee, ben je teruggegaan?
0: Ik ga terug. Ik heb het ook weer gedaan bij 2 badjassen een keer. Hier in Assen bij een warenhuis. En ik stap de winkel uit. En ik denk, dat het bedrag wat ik nu gepind heb, dat klopt niet. Dus ik kijk nog een keer. Had ze er 1 aangeslagen. Ik ben gewoon terug.
2: Ik ga dan terug de winkel in,
0: want zo'n dame die heeft dus vervolgens aan het eind van de dag heeft die een verschil in de kassa en dat soort dingen meer. En die wordt er misschien op aangesproken.
2: Ja, dat klopt wel.
0: En ja, ik denk, nee, dat kan niet.
2: Ik vind het wel heel lief voor jou. Ik ben heel lang cashier geweest vroeger als bijbaantje. En ik was altijd heel blij met dat soort klanten zoals jij die dan terugkomen om het toch nog te betalen.
0: Ja, iedereen kan een foutje maken. Ik kan ook een foutje maken. Dus wij kennen ook heel veel mensen die zeggen van, pik in, het is winter.
2: Nou ja, ik weet niet of ik wel zo eerlijk ben. Ik heb toevallig dit weekend een statiegeldbonnetje gevonden die iemand vergeten was.
0: Oh ja.
2: En ik heb wel echt om me heen gekeken en gekeken wie was er voor me. Maar ik heb ook nog gevraagd aan die mevrouw.
0: Ja.
2: Nee, dat was niet zo.
0: Nou ja, dan heb je geluk.
2: Ja, dan denk ik wel, hé, die €2,35, die is even voor mij hoor.
0: €2,35. Je had ook aan het goede doel kunnen geven, hè, met die automaten.
2: Oh,
0: daar
2: heb ik niet eens bij stilgestaan. Ik dacht, dat is handig.
0: Maar we komen erop, want het was net ook in het nieuws. Inderdaad. Normaal gesproken, als je iets zou vergeten, je wordt betrapt op winkeldiefstal, was het €181.
2: Ja.
0: Dat is tegenwoordig dus €242 mag je dan aftikken.
2: Best veel.
0: Maar dan moet je het wel erg heel ver schoppen. Toen ik even mijn kopje pak, want Anouk die komt langs. Oh, ik heb nog koffie. Wacht, ik heb nog een slokje.
2: Hij is nog niet klaar.
0: Marita, praat eventjes, even koude koffie drinken.
2: Nou ja, je krijgt dus nu een boete van €242. Het is trouwens helemaal geen formeel een boete. Het is een schadevergoeding. En dat is namelijk, die winkeliers krijgen een schadevergoeding omdat ze heel veel tijd kwijt zijn met het afhandelen van diefstal.
0: Is ook zo natuurlijk, en daar zit ik wel bij in. Maar dan moet je echt al een notoire winkeldief zijn. Wil
2: bewust,
0: jij dan ook echt aan de beurt zijn, zodat je ook echt die boete gaat krijgen.
2: Ja, er staat hierbij, als je een komkommer bijvoorbeeld niet hebt gescand, maar wel voor €30 een andere boodschap hebt gedaan, ja, dat is wat anders.
0: Ja.
2: Als dat je voor €100 in je winkelwagen hebt liggen, maar zelfs maar slechts dan €10 afrekent.
0: Ja, en ik denk ook wel eens, en ik denk dat meer mensen dat met mij doen, die dan bij een kassa komen, en dan vervolgens inderdaad, dan krijg je dus de steekproef, hè?
2: Ja.
0: En dan vragen ze altijd netjes, heeft u alles gescand? Ja, ik denk het wel. Dat is mijn intentie in ieder geval. Maar dat denk ik ook wel eens. Stel, als ik nu 1 ding vergeten zou zijn en ik moet ook €181 betalen. Mm-hmm. Ik denk dat ik de tent afbreek.
2: Echt waar?
0: Omdat ik dat niet expres doe. Ik ben geen winkeldief.
2: Het is niet bewust in jouw geval. Maar er zijn natuurlijk mensen die doen het wel bewust.
0: Die doen het wel bewust. Ja, en moeten dan de goeien onder de kwaad aan leden?
2: Maar dat is toch altijd zo?
0: Het is wel altijd
2: zo. Vaak zo, hoor. Sorry.
0: Oké, goed. Nou, mochten mensen ook daar positieve ervaringen mee hebben, horen die natuurlijk altijd graag.
2: Heel graag, ja.
0: Negatieve, we willen alleen maar positieve verhalen vragen.
2: Het is maandag, laten we het leuk houden.
0: Ik denk niet dat het gaat lukken tot 12 uur. Want ik heb nog een onderwerp staan, Marita. Oh. Daar lusten de honden geen brood van.
2: Al wordt het zo'n dag.
0: Ja, denk ik wel.
2: Oké.
0: Okay. Na een anderhalf uur. Ziel nu hier op Radio Drenthe. Dit is Kiss from a Rose.

0: ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Het is 11:02, Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van de WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft ze een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. En daaruit blijkt dat er tot €1,4 miljoen bespaard kan worden door strenger te kijken wie in aanmerking komt. De raad stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. En ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Stichting De Zonnebloem wil in de gemeente Westerveld uitbreiden naar Diever, Dwingelo en Havelte. De organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking is al jarenlang actief in Vledder. Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn wel tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. En daarom organiseert De Zonnebloem eind september 2 vrijwilligersavonden om belangstellenden te informeren en enthousiast te maken. Een spannende dag morgen voor Henny Bork uit Westerbork. Ze mag namelijk naar Prinsjesdag. Samen met dorpsgenoot Gerard Fiskaal zit ze tijdens de troonrede op het balkon van de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. De twee vormen samen het hart van het bestuur van de Stichting Verkeersregelaars Midden-Drenthe. En daarom zijn ze uitgenodigd voor Prinsjesdag. Ja, en dan ga je niet zomaar blanco in. Dat vergt wel wat voorbereiding, zegt Henny Bork.
6: Ja, ik lees een beetje de... Eerst al een keer op een computer even uitdraaien. Van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. En dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus een het heel programma. Wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
5: En de gouden ring die in de wasserij in Emmen werd gevonden is sinds gisteren weer terug bij zijn eigenaar. Dankzij hulp van onder meer RTV Drenthe werd Anneke Goren-Meijer uit Siddeburen herenigd met haar verlovingsring uit 1969. Ze was de ring kwijtgeraakt tijdens een ziekenhuisbezoek. Hij bleek tussen de lakens en de handdoeken te zitten die naar de wasserij werden gebracht, waar de ring weer opdook. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Dankjewel voor het mooie nieuws, Marita.
5: Alsjeblieft hoor.
4: Driewervoera. Het weer dan nu met Hans Dienhuis.
7: We zitten onder een zwakke ruggetje van hoge druk, maar het lukt de zon vandaag niet om de bewolking weg te houden. Het weerbeeld is gemengd met later vandaag een trend naar wat meer wolken en misschien een losse lichte bui richting de avond. Voor het zover is wordt het 21 of 22 graden bij nauwelijks wind.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Een voorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Diana Ross samen met de Supremes en Baby Love.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is al bijna 20 voor 11 deurig tijd om zin weer naar Aldert te gaan, die vandaag voor ons op Chuck is. Op een plek waar volgens mij heel Drenthe en verder daarbuiten misschien wel een keer hem mut. Want niet iedereen die kent het.
3: Ja, god of niet, Wim, dat de meesten hier wel een keer west hebt. En dat niet, en vaak ook wel vaker als één keer, stel ik mij zo voor. Want de plek waar ik nou ben, dat is Museum Collectie Bransdor in Nijdot. Daar wisselt nog wel iets wat de tentoonstelling betreft. En zoals nou ook weer, met andere woorden, mensen die als hier bijvoorbeeld een half geleden west hebben, die moeten weer, hè? Want er is er heel wat nice te zien. En daarom binnen wij hier ook vandaag natuurlijk, hè? Marianne Bakker, goedemorgen.
4: Ja, hele goedemorgen.
3: Jullie bent wel dicht vandaag. Dat in...
4: Ja, we zijn speciaal nu even voor jou open. Kijk. Want we willen natuurlijk wel even iedereen vertellen over deze leuke nieuwe tentoonstelling.
3: Ik ben de enige bezoeker bij Museum Collectie Jans Brands in Nijdot op dit moment. Marianne, want er is weer wat gaande. Jullie bestaan 15 jaar, hè?
4: Ja, dat klopt.
3: Ja. In het kader daarvan hebben jullie een wisseltentoonstelling, maar wel van hele bijzondere verzameling.
4: Ja, we hebben een heel leuk jubileumprogramma met natuurlijk ook tentoonstellingen. En wij dachten van ja, we moeten wel iets speciaals ook doen. En toen dachten we een tentoonstelling over verzamelen.
3: Ja.
4: En hoe leuk is het om andere verzamelaars nu in een museum hun verzameling te laten zien.
3: Je had nou Jans' verzameling nog niet genoeg?
4: Daar hebben we nog meer dan genoeg aan. Maar dit was gewoon een heel leuk uitstapje om ook andere mensen erbij te betrekken. Want ja, Jans heeft een museum en niet elke verzamelaar heeft dat.
3: Nee, maar dit is onder het mom van iedereen verzameld, hè? Verzamel je zelf ook trouwens?
4: Niet meer. Vroeger als kind wel. Dolfijnenbeeldjes. Ik heb er nog een paar, maar de meeste zijn allemaal naar de kringloop gegaan. Toch. Want ja, op een gegeven moment ontgroei je dat een beetje. Ja, en dan hoef je niet 100 beeldjes met dolfijnen meer te hebben.
3: Maar er zijn ook mensen die verzamelen tot de 80ste, hè? Zo niet langer nog.
4: Ja, natuurlijk. Hier om ons heen zien we ook de meest prachtige verzamelingen. Ja. En er is echt een wereld voor me open gegaan. Want ja, echt alles wordt verzameld.
3: Ik was toevallig afgelopen zomer ergens in het midden van het land in een kringloopwinkel. Daar had iemand een hele verzameling peperen zoltstelletjes bracht. Duizenden!
4: Ja, zo gaat dat. Sommigen zijn zo fanatiek. En als ze dat ook jaren en jaren doen, hè, ja, dan heb je een enorme verzameling. En dat is ook een verzameling die we hier ook hebben gehad in de ronde hiervoor. Peper- en zouttelletjes.
3: Dus eigenlijk bijvoorbeeld in die zin al te laat. Want het vorige half jaar, die heb ik dan even niet metgekregen. Dat jullie al 8 verzamelingen hier hadden, had. Maar je hebt nou weer een nieuwe serie van weer 8 verzamelingen. Hè?
4: Ja, want toen we een oproep deden aan verzamelaars van wil je meedoen aan deze tentoonstelling, kregen we zoveel inzendingen. Dat we zoiets hadden van, oh, en nu? Ja. Nou ja, dan laten we maar 2 rondes doen om nog meer mensen de kans te geven. Maar ja, helaas zijn er ook nog steeds mensen afgevallen. Maar toch is het gewoon een heel leuk, ja, bonte verzameling van al die verzamelingen.
3: Wel, hoeveel rondes hij doen kunt?
4: Ja, we hadden nog wel even doorgekund als we hadden gewild. Ja, maar nu steeds ook nog bezoekers zeggen, oh ja, ik verzamel ook wel wat. Ja, zo gaat dat.
3: Ja. Nou, en toch weer, het is weer een bonte verzameling verzamelingen. Laat het zo maar even nemen, want we staan hier bij vitrines met wijwaterbakjes.
4: Ja.
3: Ja, ik bedenk het niet. Dat is deze mevrouw. Dus ik zie Christa, zie ik hier staan. Die heeft dus in haar leven alleen maar wijwaterbakjes verzameld.
4: Ja, inderdaad. Ja, je hebt er iets mee of niet. Sommigen zien het meteen als iets religieus. Maar voor haar gaat het ook gewoon van ja, de objecten zelf. En ook de herinneringen erachter. Want zo is het voor haar begonnen. Met de wijwaterbakjes van de familie. En zo gaat dat groeien. Hè, met vakanties en familieleden die wat meenemen. En ja, zo heb je ineens een hele mooie verzameling.
3: Ja, en hier zijn er 40, 50 uurstal, zo zie ik ongeveer. Allemaal verschillende.
4: Ja.
3: Maar dat is vast nog maar een klein gedeelte van haar volledige collectie. Dat veronderstel ik.
4: Voor haar collectie is dit al een redelijk groot gedeelte. Okay. Al wel. Okay. Ze heeft ze thuis heel mooi overzichtelijk op de overloop hangen. Maar er zijn inderdaad hier ook verzamelingen. Ja, dat is nog maar het topje van de ijsberg wat je hier ziet.
3: Ja, wel een bijvoorbeeld. Want hierachter giet EHBO, zie ik hier. Alles van de EHBO. Dit is ook een hele mooie. Een mevrouw die boekenleggers verzamelt.
4: Ja, ik vind dat een hele praktische verzameling. Want ja, die boekenleggers kun je mooie mappen stoppen, plat opbergen.
3: Ja,
4: en
3: een sigarenbaan die zeg maar.
4: Ja, precies, precies. Ja. Want ik heb andere verzamelaars gezien. Die komen met dozen en karretjes en kratten aan. En zij kan het mooi kwijt. En ze gebruikt ook elke keer nog boekenleggers. Die wisselt ze dan om als ze een boek aan het lezen is.
3: Ja. Hier een bijzondere verzameling, Rien Poortvliet. Iemand die heeft alles van Rien Poortvliet verzameld, van die schilder. En dit zijn ook bij hele bijzondere oude documenten.
4: Ja, dat vind ik ook heel leuk, want het past helemaal in het straatje ook van Jans Brands. Maar dat is iemand die echt denkt van geschiedenis leuk en eigenlijk steeds verder teruggaat in de tijd. Dus van de 18e eeuw, 17e eeuw, 16e eeuw, eigenlijk allemaal uit de Nederlandse historie.
3: Ja. Ja,
4: en het is ook een tijd waar nog niet alles ook werd afgedrukt. Dus het was wel bijzonder wat men liet afdrukken. En er zit ook misdrukken tussen, wat het ook weer heel bijzonder maakt.
3: Ja.
4: En het is echt een kijkje in de tijd van toen en soms ook heel persoonlijk de levens van de mensen.
3: Maar zoals je terugkomt op die alle documenten, bent het ook originele document, de echte?
4: Ja, ja, deze zijn origineel. Er zit bijvoorbeeld ergens een kloosterbrief tussen. En nou, die verlaten eigenlijk normaal gesproken nooit de kloosters. Dat heeft de verzamelaar mij verteld. Ja. Die komt uit 1200 nog wat, moet je nagaan.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: En dat heeft iemand dus gewoon thuis verzameld, zulke documenten.
3: Dat zult dus eigenlijk in een echt museum horen, toch?
4: Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. En volgens mij heeft hij wel eens ook contacten proberen te zoeken met geleerden uit het wereldje. Maar die denken soms, nou, een particulier verzamelaar kan dat nooit hebben. Dat is een beetje ongeloof.
3: Oh, ja,
4: maar dat kan dus zeker wel. Want hij gaat echt speuren overal naar die documenten. Ja. En ik vind het heel bijzonder dat iemand dat allemaal dan nog heeft. Hè? Want bijna alles wordt weggegooid. En als zoiets de tijd overleeft, ja, dat geeft een heel mooi een blik in die periode.
3: Ja, ja. Ja, jullie zelf als museum zijn, als verzamelmuseum, laat maar eerlijk wezen. Heb jullie er ook niet eens bij? Oh, joh, ik wou dat wij dat hadden.
4: Ja, je ziet natuurlijk om je heen bij deze verzamelingen, maar ook gewoon andere musea of waar je een keer rondloopt, wel dingen van, oh, dat is wel heel leuk. Soms iets wat heel kostbaar is, maar soms ook niet, vooral vanwege de nostalgie.
3: Ja.
4: Maar goed, we hebben al een hele collectie. We krijgen ook nog regelmatig wat aangeboden. Dus ja, we moeten dat wel allemaal zien te managen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. En dit moet ik nog even vermelden. Dat is iemand die alles van de posterijen verzameld heeft. Ja. Brievenbussen, petten, kostuums zie ik. En ook zo'n trolley om je brieven met rond te brengen.
4: Ja, dat is ook een hele leuke verzameling. En als je dan leest hoe dat is begonnen. Hij was ooit acteur in een toneelstuk, speelde hij postbode.
3: Ja.
4: En dat kostuum mocht hij houden. En zo is die verzameling gaan groeien.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Dus dat kan heel bijzondere aanleiding hebben.
3: Dat is een voordeel van een vrij jonge vent. Dus je kan dat al het spul niet metmaakt hebben.
4: Ja, inderdaad. Hij is een stuk jonger. Maar ja, toch als je jong bent kun je geïnteresseerd zijn in het verleden.
3: Ja, ja. Ja. Maar goed, dan moet er nog aanzien te komen. Hè? Maar echt dat alles spul. Ik denk, hoe vind je dat?
4: Ja, mensen vinden het overal. Ze krijgen wat aangeboden op vakantie, kringlopen, veilingen, antiquaires. Deze jongeman die heeft dan zijn eigen website. Dus daar krijgt hij ook wel eens wat op aangeboden. Ja, ja. En als je op een gegeven moment een beetje een naam hebt, dan weet het vaak zijn weg wel te vinden.
3: Ja, goed. Er zijn dus 8 verzamelingen van heel verschillende mensen hier in de regio, neem ik aan, allemaal?
4: Nee, dan niet. Dus ze komen overal vandaan. Barneveld, Arnhem, ook al uit de buurt in Emmen.
3: Ja,
4: en mensen reizen het hele einde hier naartoe om mijn verzamelingen te laten zien.
3: Nee, zo hoort dat. Zo hebben wij dat graag. Dus Wim, het is heel simpel. Allemaal naar Nederland. Dit is een nieuwe verzameling van verzamelingen. Is de komende tijd. Ja, hoe lang eigenlijk, Marianne?
4: Ah, die is nog tot en met 17 januari nieuwe jaar te zien.
3: Oh, je kunt jullie jaar nog terecht hier in Nederland. Je bent allemaal van harte welkom, maar niet op maandag.
0: Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Beautiful Elf, it's a beautiful day van Michael Bublé. Dat rijmt wel. Maar het dicht niet. Nee.
1: Sst, ik probeer even heel stil de microfoon.
0: Ja, doe maar. Rob maar even dat ding. Ja, is hij klaar?
1: Ja, en je was iets te snel met de microfoon openzetten. En ik was nog met iets bezig en toen dacht ik, en dat ding kraakt.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, maar ik ben er.
0: Oké, okay. Heb jij nog gekeken naar Make Up Your Mind?
1: Nee, daar kijk ik eigenlijk nooit naar.
0: Nou, ik kijk ook niet. Maar misschien dat ik nu wel even terug ga kijken. Want een beroemde collega deed mee. Nou, collega, hij is iets groter. In dit
1: iets
0: geval.
1: Maar, hè?
0: Ja, iets. Ja, oké. Okay. Armin van Buuren.
1: Ah, wat leuk.
0: Ja.
1: En die is omgetoverd tot?
0: Daisy Bell.
1: Daisy Bell. Ja. Oh, die vind ik wel heel grappig gevonden. Ja.
0: Geniaal gevonden, ja, inderdaad. Daisy Bell.
1: Daisy Bell.
0: En niemand wist dat, inderdaad. Maar mensen die worden dan als drag verkleed. En die gaan dan optreden. En dan moeten de mensen ook raden wie het dan is. En ik spreek natuurlijk een klein beetje ervaring. Ik heb dit nu een paar keer gedaan.
1: Ja.
0: Speciaal ook in Westerbork. Voor Albert Sok, die organiseerde dan. En de eerste aflevering mocht ik meedoen. Als Lady Lulu Fox. En dat was een fantastische belevenis. En ik denk ook dat hij dat ook zo ervaren heeft. En al die mensen die daar aan meedoen. Alleen, er komt nog wel een hoop gezeur achter weg.
1: Ja, dat is eigenlijk het tegenwoordig standaard. Dat is triest, maar het is wel zo.
0: Dat is wel zo. En
1: ja.
0: In zijn geval ook wel ook Nederland, maar ook uit het buitenland. Hij is natuurlijk wereldberoemd in dit geval. Vijf van negatieve berichten over het feit dat hij zich daar aan wil binden. Die LHBTI-gemeenschappen, dat hij die steunt. Oh. Uiteindelijk, terwijl hij zegt ook inderdaad, het is juist belangrijk dat we de verschillen omarmen, in dit geval.
1: En hij mag het ook zelf weten, toch?
0: Ja.
1: Het is zijn leven, toch? Wat hij daarmee doet en wat hij dan ook uitdraagt, dat mag hij, neem ik aan, zelf weten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
0: dus maar mensen moeten overal weer iets te zeuren over hebben.
1: Maar dat is een beetje de tendens die we tegenwoordig sowieso, vind ik, wel vaak zien. Mensen vinden vooral dat ze alles mogen zeggen, trekken zich ook alles persoonlijk aan.
0: Ja,
1: en hebben dan problemen. En moeten dat dan ook tegen je zeggen, dat ze problemen met je hebben. Het is een beetje een harde wereld aan het worden zo.
0: Ik moet er wel eens van verzuchten. Ik zag wel laatst een heel een filmpje uit Amerika, waar ook anders. Dat ging dan ook over de drag queen gemeenschap. En iemand die zei van, dat is heel erg schadelijk voor kinderen.
1: Oh ja.
0: Dan zei die interview, die zei, oké, hoeveel doden zijn er op scholen gevallen door drag optredens? Nou, niemand. Hoeveel kinderen zijn er op school dan doodgekomen door massashootings daar?
1: Ja, nou, heel erg veel. En dat hoe schadelijk is het voor kinderen dat ze op Amerikaanse scholen standaard leren wat ze moeten doen als er een schutter de school binnenkomt? Dat is zo, hè? Die krijgen daar les in. Ik weet ook dat kinderen, je hebt van die schoenen met lampjes.
0: Mm-hmm.
1: Die mogen kinderen op Amerikaanse scholen niet dragen, want dan zijn ze een makkelijk doelwit voor een eventuele schutter.
0: Oh.
1: En dat zou dan niet schadelijk zijn. Ja. Ja.
0: En als je dan in de klas dat ziet, hebben ze een speciaal bouwwerk gemaakt. Daar kunnen de kinderen dan in. En dan doe je een deur en wordt die hermetisch afgesloten. Die, met kogelvrij en dat soort dingen meer. Dat is dus de wereld waarin ze daar leven. Hè?
1: Maar goed, een drag queen die komt voorlezen op een school is natuurlijk veel schadelijker.
0: Ja. Oké, okay, goed. En dan nog even een ergernisje wat ik dan had. Ik las dat ook over. Ik heb wel eens ergernisjes. Dat kan niet helpen. Maar dat is ook gewoon zo. Over de familie van de overleden influencer Jade Kops. Dat die last heb gevallen.
1: Het is eigenlijk eentje in dezelfde categorie. Mensen die vinden dat zij eigendom is van hun. En dus mag je ook nu die familie lastig vallen.
0: Ja, maar dan heb je ze toch niet alle 24 in het kratje?
1: Klopt.
0: Als je, als je daarop gaat reageren. Je legt dus een claim op die familie. Want je reageert dus via een DM'tje, een direct message op hun Instagram of het Facebook bericht. En je verwacht dat je dan ook een antwoord krijgt. En als je dat niet krijgt, dan word je boos en dan ga je ze bedreigen.
1: Ja, en ernstig bedreigen.
0: Dat is wat de praktijk, hè?
1: Er wordt zelfs al gezegd tegen haar ouders, pas me op het moment dat je bij haar graf staat, want ik weet waar ze ligt.
0: Ja.
1: Doe even normaal.
0: En dat de ouders, die vader die zei er ook, als wij met haar graf op bezoek gaan, dan zijn we altijd aan het scannen.
1: De omgeving aan het scannen.
0: Of er ook mensen in de buurt zijn die hun misschien dan ook daarover lastig vallen.
1: Verschrikkelijk.
0: Ik denk, nou. Echt? En dan gaat de politie heeft dus een aantal stopgesprekken gevoerd.
1: Ja.
0: Ik denk, dat gaat volgens mij niet ver genoeg. Kun je mensen geen internetverbod geven of zo?
1: Och, als dat toch zou kunnen.
0: Want jij krijgt alleen nog een telefoon waarmee je kunt bellen of gebeld worden. En als je wat anders mee probeert, dan ontploft in je gezicht. Bij wijze, ik noem het een beetje extreem.
1: 242 euro betalen omdat je bij de zelfscan kan. Nee.
0: Ja.
1: Maar ik snap je, eigenlijk zou je een balletje opgooien van, hey, is dit niet een idee om dat in te voeren?
0: Ja. Klopt. Dus niet alleen maar voor kinderen onder de 13, maar ook voor mensen die dit soort dingen flikken.
1: En weet je wat ik zo triest vind? Mm-hmm. Jarenkops is natuurlijk nog maar net overleden. Afgelopen april is ze overleden.
0: Ja.
1: Die ouders, die gaan door een verschrikkelijke tijd. Hè? Die missen hun dochter. Die zijn ontzettend verdrietig. Die proberen weer een beetje een weg te vinden.
0: Die zitten in een rouwproces.
1: Die zitten echt in een rouwproces. Die gaan echt door een hel. En dan doe je dus dit.
0: Ja,
1: dan heb je geen enkele empathie volgens mij.
0: Ik snap dit. Nee. Ja. Hey, nog even heel kort over dat vorige onderwerp.
1: Ja?
0: Over de Making Your Mind Up. Nog even een klein beetje reclame maken. Dat mag wel 10 oktober aanstaande. In Westerbork is er weer zo'n avond.
1: Leuk.
0: Dus, en deze man, die ik nu draai, heeft er ook iets mee te maken.
1: Ja.
0: Niet dat hij als Drake volgens mij opgetreden, maar ik mag er niet alles over zeggen. Ik kreeg
1: net
0: wel een appje van Albertje, maar komt allemaal goed. Leon Norman, hier op Radio Rinde. Dit is Knooien.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
4: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt

0: verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Hey, Remo!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Wim Boer.

Flashdance, What a Feeling was dat van Irene Cara. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Straks gaan we het even hebben over de Wall of Fame. In het tweede half uur natuurlijk ook weer een terugblik op 80 jaar regionaal omroep Noord-Nederland met Sjoerd. En daarin staat vandaag centraal, jawel, Hamilton.

0: Cloud was dat, met hun Substitutes. Het is precies 11:15. Ja. Hey Marieke, het is best een bijzondere dag vandaag.
1: Oh ja.
0: Voor heel veel Nederlandse songwriters. Want vanaf vandaag in Beeld en Geluid in Hilversum wordt geopend de eigen, en ik vind de omschrijving in het Engels vind ik dat niet zo mooi, de Dutch Songwriters Wall of Fame.
1: Ja, dan denk ik van, het is een Nederlandse Wall of Fame. Doe dan gewoon eventjes een Nederlandse titel eraan. Ja, ik snap jou heel goed. Voilà, ja.
0: Ja, vind ik eigenlijk wel.
1: Maar dat het er is, is natuurlijk wel heel mooi.
0: Ja, ja. Er worden dus een aantal, de eerste 10 worden daar bekend van gemaakt. Ik hoorde vanochtend in een ander radiostation dat er is plek voor 120 op een grote muur.
1: Ja.
0: Want in Amerika is het dan de Hall of Fame. Bij ons is het de Wall of Fame, maar het is echt ook een muur waarop dan plek is gereserveerd voor 120 tekstschrijvers. Mensen die liedjes, leuke liedjes hebben gemaakt. En de eerste 10 die zijn dus nu bekend gemaakt. Nou, Peter Koelewijn, alle begrip voor.
1: Ja.
0: Dacht ik wel, toch?
1: Jawel,
0: Peter
1: hoor.
0: Van Asten. Ja. Die naam die zegt misschien niet alles iets. Maar als je het hele oeuvre van de Dolly Dots doet, samen met Richard Bois, heeft hij dat allemaal gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Wow. Piet Sauer. Misschien ook niet zo'n bekende naam. Maar die heeft alles van Luf gemaakt. Maar ook heel veel van Lisbeth List en Ramses Shaffi. En Tight Fit. The Lion Sleeps Tonight. Is dat ook van hem?
1: Ja, dat denk ik dan. Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval Tight Fit zong natuurlijk The Lion Sleeps Tonight.
0: Ja. Oh. Emiel Hartkamp.
1: Ja.
0: Ja. Natuurlijk heel veel voor Frans Bauer, maar ook voor onze eigen Jannes.
1: Klopt.
0: Samen met Noris Paridor heeft hij dat gemaakt. John Eubank, ja.
1: Zeker.
0: Die hoort er zeker in thuis. De enige dame. Belinda Muldijk.
1: Ja, daar hebben we het vanochtend al even over gehad, Judith en ik.
0: Ja.
1: Vanwege natuurlijk het repertoire van Rob de Nijs, schreef zij. Ja, vind ik ook wel terecht.
0: Ja.
1: Maar wel jammer dat het maar één dame is.
0: Ja, nou, dat kan wel veranderen natuurlijk. Hè. Frank Boeien.
1: Ja.
0: Hoort daar zeker in thuis.
1: Snap ik ook.
0: Daar dacht ik wel, zwart-wit, Kronenburgpark. Nou, verder op Boudewijn de Groot. Ja, waarom niet? Maar die schreef dus heel veel met Lennart Nijg. Die moet er dus eigenlijk ook in.
1: Vind ik wel.
0: Ja. Herman van Veen. Nou, heeft heel veel gemaakt. Opzij natuurlijk, Afritje Dokus Kwak. Samen met Erik van der Wurf, trouwens. Nou, die moet er dan eigenlijk ook wel in. Dus Ramses Shaffi wordt postuum opgenomen.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel echt terecht.
0: Ja. Prachtig mooie liedjes gemaakt. Samir, wij zullen doorgaan. Noem maar op. En toen waren wij een beetje aan het denken van, wat mist er nu uiteindelijk nog in deze lijst?
1: Maar er is nog ruimte, hè? Want er is nog, je kunnen 120 mensen op. Ja. En dit zijn de eerste 10.
0: Mm-hmm.
1: Wat vinden wij dan belangrijk wie er opgestaat? Nou, ik riep gelijk Bram Vermeulen.
0: Ja.
1: En, maar ook onze eigen Daniel Loos. En als we dan toch bezig zijn, ook onze eigen Harry Musquet.
0: Daar dacht ik. Zet ik een vinkje voor.
1: Absoluut.
0: Want je moet ongeveer ook een jaar of 20 al actief zijn.
1: Nou,
0: dat is voor Loïs zeker aan de orde. Dat is voor Harry Musquet is dat ook wel aan de orde.
1: Absoluut.
0: Nou, toen was ik nog een beetje aan het nadenken. Herman Brood.
1: Ja, ook.
0: Heeft fantastische nummers gemaakt.
1: Moet er ook op.
0: Absoluut. Wat dacht je van Acta en de Munich?
1: Vind ik ook dat die op die Wall of Fame moeten.
0: Je hebt wel een pauze gehad. Ik weet niet of dat meetelt.
1: Ja, maar nee, maar goed, weet je, als je dat allemaal bij elkaar optelt, zijn die echt wel 20 jaar bezig.
0: Hoor. Ja. En net toen we net begonnen, dacht ik ook nog de Nits.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Die heren, die horen er ook gewoon bij.
1: Absoluut.
0: Nou, bingo.
1: Nou,
0: Lennart Nijg hadden we al op het lijstje. Eentje had ik een beetje twijfels over Coat & Bee. Die hebben natuurlijk wel een paar liedjes gemaakt, maar dat was meer van het cabaret, hè?
1: Ik wil zeggen, ik weet niet of die...
0: Vind jezelf, moeder, zoek jezelf.
1: Ja, maar ik weet niet of het echt die liedjes die uitgekomen zijn, niet van... Ja, nou, dat weet ik niet.
0: Oké, ga de streep door. Doe dat. Andy M.G. Schmid.
1: Oh, maar zeker weten.
0: Als we het over dames hebben.
1: Ja, en als we het over liedjes hebben.
0: Nou, die moet er absoluut bij. Ja.
1: Krijg je iemand die zegt, wat denken jullie van Robert Long?
0: Och, bingo.
1: En René Karst.
0: Ja,
1: ja, zeker weten.
0: Ja, ook al zo lang.
1: Ja, we kunnen die lijst wel spekken. Misschien moeten we een lijstje sturen naar de organisatie van de Hall of Fame.
0: Hut van de Lubbe, van de Dijk.
1: Van de Lubbe, zeker weten.
0: Hallo. Ja. En heel belangrijk, dat was de eerste die ik opschreef. De Golden Earring.
1: Oh ja, zeker weten.
0: Absoluut.
1: Absoluut.
0: Ook jarenlang natuurlijk. En ik weet niet of die alles met hun vieren maken. Of dat het alleen twee is. Net als Lennon en McCartney en Jagger en Richards. Maar die moet er ook zeer zeker bij. Ja. Ik stuur hem trouwens ook in een appje naar René. Die zegt meteen de sneeuwbaltrio. Maar ik denk niet dat die in aanmerking komt.
1: Toch niet?
0: Nee, dat denk ik als niet.
1: Oh, wel jammer. Het zou wel leuk zijn als ze erop zouden staan.
0: Ja, toch wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Goed.
0: Nou, mocht er dan mensen zijn die een optie hebben van, hey, die moet er echt bij. Stuur dan even een appje naar ons. Wij zorgen dat alles dan in Hilversum bij Beeld en Geluid terechtkomt.
1: Zo is het.
0: Want er is zoveel mooie muziek gemaakt. En je noemde de naam al eventjes. En die gaan we dan ook gewoon draaien natuurlijk.
1: Oh,
0: hè?
1: Bram Vermeulen.
0: Ja, dat dacht ik. Zet hem even iets harder. De koptelefoon even lekker stevig op je oren gedrukt. En luister naar De Steen.

0: Jan Vermeulen, dat met De Steen. En dat allemaal naar aanleiding van natuurlijk de Wall of Fame. Er komen wel een paar reacties binnen, Marita.
1: Ja, die Wall of Fame wordt natuurlijk vanavond onthuld, hè, met die 10 eerste namen van songwriters, liedjeschrijvers van Nederland. Er is ruimte voor 120, dus daar kan nog meer bij, dachten wij. Dus kom maar door met die leuke suggesties.
0: Ja, en ik heb hier ook iemand aan de telefoon. Ja, goedemorgen, Radio Drenthe.
2: Goedemorgen, Harma Terwisch.
0: Harma, mooi.
2: No. Ja, mooi. Misschien zanger is zo mijn naam.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar schreef hij haar eigen liedjes?
1: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Daar zit
2: dat
0: ik dan.
2: Weet ik ook niet.
0: Nee, daar zit ik een beetje over naar denk. Want, nou, ja, Marita, die roept dan ook meteen Imca Marina.
1: Ja, maar schreef hij ook haar eigen liedjes? Dat weet ik niet. En we krijgen nu via Pieter nog een appje. En die zegt dat dagje van Pierre Cartner, vader Abraham.
0: Ja.
2: Ja.
1: En Henk zegt Dick van Altena.
0: Dick van Altena, natuurlijk.
1: Ja,
2: en die ken ik zo niet.
0: Nee, die heeft heel veel, die heeft 1000 liedjes gemaakt. Echt, die ongelooflijk veel. En wat denk je van Ede Staal?
1: Ja.
2: Ja.
0: Die kan er ook wel op, denk ik, of niet?
2: Ja, die past er wel bij. Zeker.
0: Nou, in ieder geval, wij hebben jouw suggestie genoteerd.
2: Oké.
0: Hey, hartstikke bedankt.
2: Ik hoor het wel. Oké.
0: Goed voor
2: het
0: nadenken. Ja, mooi zo.
2: Yo.
0: Nou, zo komt er nog wel wat binnen. Ik zag net ook in mijn ooghoek nog mooi Wark nog binnenkomen.
1: Maar wel met een vraagteken.
0: Wel met een vraagteken, maar nou, waarom niet uiteindelijk? Maar natuurlijk niet in Nederland heel groot, meer in het noorden. En toch een bepaalde club, toch?
1: Ja.
0: Nou, goed zo. Mocht er nog opties zijn, je mag altijd even een appje sturen naar 0592 33 1188. En dat is het mooie van een lijstje. Je vergeet altijd wat.
1: Oh ja, het is altijd zo.
0: Ja, oh, de telefoon gaat alweer. Oh. Goed zo. Nou, pakken we zo wel even op. Straks eerst tijd en ruimte voor het nieuws uit de regio. En dat doen we na Split Ends.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het is even over 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. Het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van de WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft ze een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken wie in aanmerking komt. De raad stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. En ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Stichting De Zonnebloem wil in de gemeente Westerveld uitbreiden naar die

0: Dwingelo en Havelte. De organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking is al jarenlang actief in Vledder. Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn wel tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. En daarom organiseert de Zonnebloem eind september 2 vrijwilligersavonden om belangstellenden te informeren en enthousiast te maken. En een spannende dag morgen voor Henny Bork uit Westerbork, want ze mag namelijk naar Prinsjesdag. Samen met dorpsgenoot Gerard Fiskaal zit ze tijdens de troonrede op het balkon van de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Nou, de twee vormen samen het hart van het bestuur van de Stichting Verkeersregelaars Midden-Drenthe. En daarom zijn ze uitgenodigd voor Prinsjesdag. Ja, en daar ga je niet zomaar blanco in, want dat vergt wel wat voorbereiding, zegt Henny Bork.
1: Ja, ik lees een beetje eerst al een keer op een computer in uitdraaien. Van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. En ja, dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus het hele programma, wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
0: En samen, Henny en Gerard, zitten ze op het balkon. Rij 1, stoel 9 en stoel 11. Dus goed opletten morgen, Wim. Wie weet zie je ze nog wel zwaaien.
2: Als je dat zegt, moet ik toch aan de Muppets denken. Ik weet niet, Wim.
0: Dat is heel flauw. Ik wou nog even zeggen dat het tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: En vanmiddag gaan ze er even was en water golven.
0: Ja, dat denk ik wel. Kleding uit.
2: Leuk. Het weer dan nu met Hans Nienhuis.
3: We zitten onder een zwakke ruggetje van hoge druk. Maar dat lukt de zon vandaag niet om de bewolking weg te houden. Het weerbeeld is gemengd met later vandaag een trend naar wat meer wolken en misschien een losse lichte bui richting de avond. Voor het zover is, wordt het 21 of 22 graden bij nauwelijks wind.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Zoekt een relatie.
8: Perfectionistisch.
7: Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: Hier is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8. 80 jaar bestaat de regionale omroep in het noorden, waarvan Radio Drenthe zich in 1989 als zelfstandige omroep afsplitste van Radio Noord. En voor het eind van het jubeljaar presenteert Sjoerd Looijenga speciale opvallende, ontroerende of gewoon hele leuke fragmenten uit de omroepgeschiedenis. Sjoerd, een hele goede morgen.
3: Ja, ook goedemorgen. Ik wil weer eens terug naar die beginjaren van Radio Drenthe met het programma dat ook nu nog steeds bestaat. Dan weet jij wel waar we het over hebben.
2: Dat moet ongetwijfeld Hemeltiet zijn.

0: dat is echt als muziek in de oren volgens mij. Het oudste programma van Radio Drenthe. En dat was de tune van Hemeltiet. En die is gewoon gebaseerd op het Drents volkslied, hè?
1: Ja, ja, ik heb u lief. Mijn, en ook nog het deeltje dat er weer in zit van Op de Grote Stille Heide. Zit er ook nog in als melodielijntje. Ja. Het is zeg maar de oertune, bedacht en uitgevoerd door Henk Bemboom. De naam is al vaker genoemd. Een iconische tune voor een iconisch Drentstalig zaterdagochtendprogramma. Hemeltiet start in het voorjaar van 1991. Dat is 2 jaar na, dus na de oprichting van Radio Drenthe. Jawel, dat is inmiddels 35 jaar geleden.
0: Oké, okay, dus als ik jou zo goed hoor, dan viert dit programma dit jaar een jubileum. En het programma is in de loop van de jaren volgens mij toch een paar keer van opzet veranderd, hè?
1: Ja, wel altijd op de zaterdagochtend. In het begin vanuit de studio met een verslaggever vanuit de provincie. Maar vrij snel reist het hele circus, het hele programma met alle programmamakers en techniek, elke week live naar een locatie ergens in Drenthe. Ja, dat is meestal een dorpshuis, een lokaal café. Je bent natuurlijk vanwege de sfeer. Cultuur en verenigingsleven willen we laten horen aan de luisteraars. Ja, Henny Kuijer is dan vaak in die eerste jaren de verslaggever die op pad gaat. Dat doet ze dan met een telefoonsetje, met een haspelenlange een kabel eraan. Ja, dat gaat soms wel een beetje met vallen en opstaan.
2: En dan treden wij zelf op. En Orient Express, dat is Neusje van de Zand van de volksmuziekgroep in het noorden. Maar helaas is dat ook al uitgevolgd.
3: Zo passen hier in Orient.
4: Hallo. Volgens mij probeerde ondertussen iemand een telefoonlijn te gebruiken. Wil iemand die telefoonlijn heel snel neerleggen? Ik denk dat, dat we eruit
5: gaan. Geen technische storing.
4: Ja, hallo. Harm, ik ben er weer.
5: Ben je er weer, Annie?
4: Ja, want...
0: Mooi. Hemeltiet in 1994. En Henny Kuijer inderdaad, die spreekt duidelijke taal. En dat betekende gelijk einde telefoonverbinding.
1: Waarom?
0: Ja, natuurlijk hadden wij toen nog niet de mogelijkheden die we tegenwoordig allemaal op het gebied van verbinding hebben.
1: Hè? Ja, maar ook met de telefoon, of in dit geval zelfs met een mobielefoon, kan je hele leuke dingen laten horen. Bijvoorbeeld hier, verslaggever Albert Haar. Hij is boven Vliegveld Eelde live in het programma Hemeltiet uit een vliegtuigentrap gestapt.
6: Het eerste gevoel is heel opluchtend, want hij naar beneden gaat eerst met de vrije val. Dan maakt hij een geweldige snelheid. Hij is een geweldig geraas en zo. En dan gaat die parachute open. En hij net het idee dat hij naar boven toe gaat, in plaats van naar beneden. En dan wordt het zo opeens heel rustig. Op dit moment kan ik prachtig naar beneden kijken. Ik kijk over heel Eelde en we zitten boven mijn vijver die ongeveer. Het is niet de bedoeling dat we doorin terechtkomen. We draaien op dit moment wat. En ik zie ook de andere springer die al een heel stuk naar beneden is. Over.
0: Mooi man. Uit een vliegtuig gestapt in dit geval. Albert Haar als parachutist op Eelde. Mooi man. En ja. Gevecht met de zwaartekracht. Best een stoere bijdrage toch?
1: Ja, hij deed het vrijwillig. Ik zei getrapt, maar dat was het wel een beetje. Want we moesten het was nog een discussie wie de sprong zou wagen. En toen werd hij als vrijwilliger aangewezen, zeg maar, weet ik nog. Ja, Hemeltiet op locatie. Je mag zeggen, een ware happening. Ja, vaak presenteert Henny Kuijer die feestjes op de radio.
7: Henny Kuijer en Dick Blanke die zitten de komende 2 uur gezellig bij elkaar in de klas. Wel een hele grote klas, want die bestaat uit een feesttent. En die feesttent stiet in Zwinderen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de school. En van Doorhoed komt vanmorgen het programma Hemeltiet.
8: Ja, goeiemorgen volk. Welkom bij Hemeltiet. Ditmaal Harm Zeredal vanaf Zwinden. En dat ligt in de gemeente Oosterhessel. Aan de Hogeveense Vaart vanmorgen rijden vissers die als de hengel en de spullen net uitstallen. Want zij probeert de vrouwen een mooi die vis mee te brengen. Maar hier bent ze niet aan het vissen, hier bent ze in feeststemming. Niet omdat de Pinkstervakantie in zicht is. Niet omdat de andere ding op stal stort voor de komende dagen. Maar omdat de scholen 175 jaar bestiet. Een grote tent, Harm heeft al gezegd. Wat ze verwacht.
0: Prachtig, mooi gezegd. Hemeltiet op locatie. En Henny, dat was natuurlijk wel een van de absolute steunpilaren. En presenteert het programma maar liefst 25 jaar lang. Vanaf de start in 1991 tot haar pensioen in juni 2016 was dat.
1: Ja, maar er waren wel meer legendarische namen die aan dit programma Hemeltiet waren verbonden. We hoorden dus al Albert Haar. Hij was trouwens ook vaak de regisseur van het programma. Natuurlijk Harm Dijkstra. Ene Wim Boer. Ja. Kan dat ook nog?
0: Ja, er ligt iets van bij. Ja,
1: ja. En de man die tegenwoordig in de Pyreneeën een giet, oftewel een chambre d'hôte runt, Dick Blanke.
9: Het millennium uit met Hemeltiet. S'morgens vroeg al op Oudejaarsdag. Een feestprogramma met de mooiste moppen van dit millennium.
10: Man die had een netterzoon, die kon om geen mens koffie. En nu zeg je knie in de bek. Door knie.
8: En met millenniumgedichten van Oze Lustra's. Je kijkt Dick, dit is een mooie. We hebben nou ook een stofzuiger en wasmachine. En dreuger bovendien. En dan de computer al, zeg ik, klikken der doggies nachts van begrippen.
9: Ja, en die Lustra die dit maakt heeft, die mag ook om all yours morgen.
8: Ja, en in Café Schik verwark ze de goede voornemens in een eigen millenniumlied.
5: Ik scheelt met roken, dat zeg ik je met elkaar.
9: Kortom,
8: veel gezelligheid,
9: veel schik,
8: veel uriekrappen
9: en een seupie,
8: all the yours dagjaren,
9: een opsteker van het jaar
8: en Jans U Drenthe met de Tuxens.
9: All yours dag tussen 9 en 11 in de Millennium Hemeltiet.
0: Prachtig. Dave Blanke in de jaren 90, een van de, toch wel de bekendste Drentstalige stem van de omroep. En hij promoot hier dus de speciale millennium-uitzending van Hemeltiet.
1: Ja, Hemeltiet, best wel een raar woord. Vooral voor de niet-Drentstaligen. Mm-hmm. Wat heb ik dat vaak moeten uitleggen aan mensen in de rest van Nederland? Bijvoorbeeld als we weer eens jingles moesten inzingen voor Hemeltiet. Bijvoorbeeld in uw studio in Brabant in Geldrop in 2019.

0: hoort hij het. En herken ik daar dan niet de vorig jaar overleden zanger Edward Rekers?
1: Jazeker, die kwam uit het oosten, sprak ook Neder-Saksisch, dus die begreep wel wat Hemeltiet was, maar de rest van het koor lag iedere keer in een deuk als alleen maar het woord hoorde, Hemeltiet. Als jij dat nou moet uitleggen, Wim, waar staat het nou voor, Hemeltiet?
0: Ja, ik krijg die vraag natuurlijk ook wel regelmatig, wat is nu Hemeltiet, wat is hemmelen? Nou, aanhemmelen, dus vaak op zaterdagmorgen, inderdaad, dan moet de boel aan kant. En ik weet nog donders goed, bijvoorbeeld mijn oma op zaterdag, dan ging de krulspelden in en dan werd de baan die werd geveegd, hè? De baandeur werd dan schoon en een oprit en dat soort dingen meer. Alles werd even goed afgemaakt. Gesopt en dat was Hamilton.
1: Ja, alles aan de kant eigenlijk, dat is het vooral. Ja. Tiet voor Hamilton, Tiet in 2014 vindt de programmaleiding het trouwens wel een goed idee om een nieuwe, moderne programmatune voor Hamilton te introduceren. En daarin dan gelijk uit te leggen waar het programma voor staat.

0: Hamilton. In 2014 hebben we het dan over. Ik ben er ook nog wel met een hele nieuwe tune. En ingezongen door niemand minder dan onze eigen Martijn Lubbers natuurlijk, hè?
1: Ja. In de studio van het mediaatelier in Emmen. Ze hadden best wel hun best gedaan om het programma een nieuwe frisse draai te geven. Alleen, ja, niet alle luisteraars vinden dat. Een klein Drents stormpje steekt de kop op. Sommigen eisen zelfs dat de oude tune van Henk Bemboom weer terugkeert op de zender.
0: Hemeltiet, anno 2026. Dus al 35 jaar op de zaterdagochtend te beluisteren. En tegenwoordig ingevuld door Harm Dijkstra en Leonie van der Werf, die afgelopen zaterdag 10 jaar hier achter de microfoon zat. En dit was weer een mooi terugblik op 35 jaar Hamilton. Sjoerd, zullen wij dan in dit geval in stijl af gaan sluiten?
1: Ja, toch maar met die muziek, hè, die onverbrekelijk verbonden is aan Hamilton. Zo, muziek zoals in 1991 werd geïntroduceerd. Er bestond in de loop van de jaren zoveel vraag naar deze tune dat het nummer speciaal gecomponeerd en gemaakt door Hamilton zelfs op cd is uitgebracht in 1991 was dat. Voor iedereen die de cd nog zoekt, de titel is de populairste herkenningsmelodieën en liedjes ter gelegenheid van 10 jaar Radio Drenthe uitgebracht.
0: Mooi zo, dankjewel. Tot volgende week. En voor de luisteraars, zet dan nu je cassette-recorder maar aan, denk ik.
1: Ja, tot volgende week.
0: Komt-ie.

0: Rupert Holmes en dat met zijn hem. Ik vind dat een leuk onderwerp met Sjoerd altijd, over dat 80 jaar geschiedenis.
1: Het is altijd leuk. Het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit waar hij mee komt, met wat voor thema weer, want het is altijd gewoon heel erg leuk en interessant. En dan met die audiofragmenten erbij. Hartstikke leuk.
0: Van vroeger.
1: Van vroeger.
0: Ja. En dat is mooi dat allemaal dan ook bewaard is gebleven. Ja. Op dit moment zijn ze ook druk bezig om alles nog te digitaliseren. Want
1: helemaal
0: het ligt zo nog op die bakkelieten platen, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is leuk.
1: Het is hartstikke leuk.
0: We kunnen volgens mij wel nog 30 jaar vooruit, denk ik.
1: Ik weet het.
0: Nou, in ieder geval dit jaar gaan we nog sowieso tot de start van de Drentse Doezet, dat gaan we daarmee door.
1: Hartstikke leuk.
0: Hey, we hadden het over de Wall of Fame. En er kwamen toch nog wel wat reacties. Waar dan wat namen erbij gezet. Nou, Huub van der Lubbe, Van der Dijk bijvoorbeeld. Annie M.G. Schmid, ja. Die er voor ons zeker op moest. Vooral omdat het aantal dames wat ondergewaardeerd is.
1: Zeker weten.
0: Harry Musquet en Daniel Logisch mogen er zeer zeker op. Nou, mooi werk kwam iemand mee. Ja, dat is een twijfelgeval. Had jij nog iets wat binnenkwam? Of?
1: Nou, veel mensen die het eens zijn met de keuze om Pierre Gardner erop vast te leggen.
0: Absoluut.
1: Even kijken, wat hadden we nog meer?
0: Pierre Gardner mag wel volgens mij een aparte muur hebben, denk ik.
1: Ja, denk ik ook wel.
0: In dit geval.
1: Jan Smit kregen we ook nog binnen.
0: Ja, en Jan die heeft natuurlijk ook wel heel veel liedjes zelf gemaakt, dat zou je niet denken. Ja. Maar aan de andere kant dingen van, als je half Volendam erop zet, dan... Dan werkt het ook wel, toch?
1: Dan kan je ook wel de jeetjes pakken en
0: maar wat te denken van BZN?
1: Ja, zeker weten.
0: En wat te denken van The Cats?
1: Ja.
0: In dit geval?
1: Nou, kan ook.
0: George Baker?
1: Ja.
0: Komt dan niet helemaal uit Volendam, maar volgens mij het dorpje ernaast.
1: Ja, maar dat is ook natuurlijk een hele mooie liedjeschrijver.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Ik heb nog eentje gevonden.
1: Oké.
0: Okay. Die vond ik zelf wel leuk. En die komen dan niet uit Volendam, volgens mij. Maar die zijn ooit bekend geworden als de mensen achter Rubberen Robbie.
1: Ja.
0: De Nederlandse sterren, die stralen overal. Mm-hmm. Er was een parodie op Stars on 45. Ook nog de Monotones met Mono. Ik weet niet of je dat nog weet.
1: Mm-hmm.
0: Maar die hadden ooit zelf een beetje. Namelijk Catapult.
1: Oh ja, leuk.
0: Die hebben ongelooflijk. Volgens mij uit Leiden of zo kwamen ze weg. Zo'n beetje Leiden en Katwijk in de regio.
1: Oh, leuk hoor.
0: Dus je gaat daar je. Pieter Wilkens, die komt nog binnen. Daar, ja, ook nog.
1: Oh ja.
0: Volgens mij moeten we morgen maar een vervolg geven, denk ik.
1: Nog wel doorgaan.
0: Ik ga eruit in ieder geval met Catapult. Teenie Bopper Band.

0: koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Voordeeluitjes.nl. Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van

0: iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pub.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hey Remon!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido!
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: het reanimeernummer bij uitstek, hè? Er is echt onderzoek naar gedaan. In 2008 deed een universiteit in Amerika onderzoek naar het effect van muziek bij reanimatie. En artsen en studenten die moesten reanimeren terwijl ze naar dit nummer luisterden. En ja hoor, ze hadden allemaal het perfecte ritme te pakken. En sindsdien is het een officieel instructiemethode-moment geworden. Deze Staying Alive van de Bee Gees.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goedemiddag en wat fijn dat je luistert. Dat begint al lekker, hè, Milko?
3: Nou ja, ik bereik me voor op de rest van de komende 3 uur.
0: Ja, we moeten nog 3 uur. Hey, een goed weekend gehad?
3: Absoluut, en jij dan?
0: Mooi. Ja, ik ook. Ja, hartstikke fijn. Maar ik vind het ook altijd wel weer leuk om te beginnen.
3: Tuurlijk.
0: Toch?
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, wat is er aan de hand in Bijlen?
3: Ja, nee, er is een Albert Heijn, daar is ontruimd. Mogelijk zou er sprake geweest zijn van een brand. Bleek gelukkig loos alarm te zijn. Straks in bulletin, dan vertel ik je er ook meer over.
0: Ja, al het nieuws, jij houdt het in de gaten. Mocht er wat gebeuren, dan hoor je dat natuurlijk hier meteen op Radio Drenthe. En al het nieuws vind je dus ook op de site rtvdrenthe.nl en in de app. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, ik ga je uitleggen waarom er gebakjes uitgedeeld worden in Gasselt en Nijveen.
3: Dat is lekker.
0: Dat is toch fantastisch?
3: En niet hier in Assen.
0: Nou, vooralsnog niet. Maar misschien luistert er iemand in Assen en die denkt van wat een leuk initiatief. Dat kunnen wij ook wel op poten zetten.
3: Nou, zou wel goed zijn.
0: Ja, daar hoor je zo meteen meer over. Aldert, ik ga contact zoeken met Aldert. Aldert is de hele dag op Tjak. Jij kan trouwens ook altijd een tip doorgeven. Hè, via opchak@rtvdrenthe.nl. Als er iets in jouw omgeving gebeurt waarvan je denkt, ja, daar moet een verslaggever bij zijn. Mail maar gewoon op jack@rtvdrenthe.nl. Hij is voor de bijdrage van zometeen onderweg naar Peest. En wat daar gebeurt, dat hoor je rond. Nou, wat zal het zijn? 12:15, 10:01 of zo?
3: Zoiets, ja.
0: Het is maandag en op maandag hebben we altijd een hobby. En vandaag hebben we de speciale hobby van Nelleke. En wat dat is, dat hoor je tegen 14:45. En de hulplijn hebben we natuurlijk ook altijd even over ene. Maar die is leeg vandaag.
3: Jazeker, dus wat dat betreft vrije baan. Dus mocht je nou thuis zitten en zoiets hebben van, hey, ik zoek nog iets aan mijn verzameling. Ik ben bezig met een initiatief waar ik wel wat hulp mee kan gebruiken. Ik zoek vrijwilligers, verzoeken leden. Als je hulp nodig hebt, schakel ons in. En dan kom je in de hulplijn van vandaag nog. Dus lekker snel. Ja. 0592-3311-88. Bellen of appen. En dan gaan we dat regelen.
0: Ja, dan hebben we nog een plekje vrij. Nou, dat en natuurlijk heel veel lekkere muziek, hè, de komende uur.

0: Cyndi Lauper en Time After Time. En daarvoor hoorde je Robbie Williams en Candy. Ja, ik had het er net al over. In Gassel de Nijveen delen ze gebakjes uit. En jij kan zorgen dat iemand een gebakje krijgt. Dan moet je dat wel even aangeven voor komende vrijdag. Maar dan staat er gewoon een gebakje voor je klaar bij de bakker. Of brengt iemand het gebakje naar diegene toe. Nou, ik vond het zo'n leuk initiatief dat ik dacht, ik moet even googlen wie erachter zit. Corina Hassing, een hele goede middag.
1: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Van wie gaat dit uit? Wie regelt dit?
1: Ja, de dorpscoöperatie De Brug, die heeft deze actie bedacht.
0: Wat ontzettend leuk. Hoe werkt dat?
1: Nou ja, je kunt je opgeven bij ons dorpsloket. En dan kun je iemand zeggen van, nou, ik vind het leuk om met jou eens een keer een gebakje te eten. Nou, dan geef je dat door aan het dorpsloket. En dan ligt er op een bepaalde datum een gebakje voor je klaar. Die kun je ophouden bij Bakker Timmer hier in het dorp. En dan ga je gezellig met diegene een bakje doen en een gebakje erbij. En mocht je niet iemand hebben die het voor jou doet, maar je vindt wel leuk van, nou, ik zou het superleuk vinden als iemand bij mij komt om met een gebakje, dat ik gewoon eens een keer iemand op visite krijg, dan kun je ook opgeven. En dan komt iemand met het gebakje bij jou.
0: Nou, wat leuk. Waarom doe je niet dit?
1: Nou, dit is wel eens vaker. Deze actie hebben we wel eens vaker in het dorp. En we hebben eind september is het ook de week van de eenzaamheid. En nou, toen hadden wij zoiets van, dan is dit ook best wel weer een hele leuke actie. Omdat mensen dan toch eens een beetje naar elkaar toe komen. En nou ja, wij sponsoren dat dan met een gebakje.
0: Ja, superleuk. Maar je hebt het dus al eerder gedaan. Hoeveel gebakjes zijn er toen uitgedeeld? Weet je dat zo?
1: Ja, ongeveer zo'n 30.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is hartstikke mooi, hè? Toch? Voor een dorp als Gassel de Nijveen. Worden er verder nog dingen georganiseerd in die week? Die week tegen eenzaamheid?
1: Wat ons betreft, van De Brug betreft, niet zozeer.
0: Nee, oké. Maar dit is een hartstikke mooie actie. En ik zei het net al, mensen die dit horen, die kunnen zich nog opgeven voor komende vrijdag.
1: Ja, voor de 18e. Ja, voor de 18e. En dan de donderdag en vrijdag, 24 en 25 september. En dinsdag en woensdag, 29 en 30 september. Dan kun je het gebakje bij de bakker ophalen. En dan die dagen kun je met elkaar een gebakje eten.
0: Nou, superleuk. En dat is alleen voor mensen in Gassel de Nijveen.
1: Ja.
0: Ja, dat dan weer wel. Kan dit ook ergens nagelezen worden of zo? Dat iemand nog even rustig dat adres op kan zoeken waar je kan opgeven?
1: Ja, het staat ook wel op onze website van de dorpscoöperatie en van het dorpsloket.
0: Ja, en als je inklopt gebakje Gassel de Nijveen, dan kom je er ook wel, denk ik.
1: Ik denk het wel.
0: Een mooie actie in ieder geval. En ik hoop dat vele dorpen volgen, want dit is hartstikke leuk. Corina, dankjewel en veel plezier volgende week.
1: Ja, is

0: vallen op
1: Leijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
3: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Even over 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Goedemiddag. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanmorgen kort ontruimd geweest, omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm. Dat bleek na controle van de brandweer. Na ongeveer 3 kwartier mocht iedereen de winkel weer in. Het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. En om geld te besparen heeft zij een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie er in aanmerking komt. De raad stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. En een spannende dag morgen voor Henny Bork uit Westerbork. Ze mag namelijk naar Prinsjesdag. En samen met dorpsgenoot Gerard Fiscaal zit ze tijdens de troonrede op het balkon van de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. De twee vormen samen het hart van het bestuur van de stichting Verkeersregelaars Midden-Drenthe. En daarom zijn ze uitgenodigd voor Prinsjesdag. En daar ga je niet zomaar blanco in. Dat vergt natuurlijk wel wat voorbereiding, zegt Henny Bork.
8: Ja, ik lees een beetje de eerst al een keer op een computer uitdraaien van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. En ja, dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus een het heel programma, wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
7: Nou, aan de voorbereiding kan het dus zeker niet meer liggen. En ze zitten samen op het balkon op, ja, misschien wel de beste plekken van huis. Rij nummer 1, stoel 9 en 11. Dus als we goed opletten, dan kunnen we ze misschien nog spotten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Dankjewel, Milko. Gaan we even naar onze weerman, Hans Nienhuis. Hans, een hele goede middag.
9: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
6: Ja, ik wil graag weten natuurlijk wat voor weer het morgen Prinsjesdag wordt, maar eerst vandaag. Vertel.
9: Nou, vandaag is het een best vriendelijke dag. Ik denk dat je nog niet helemaal buiten bent geweest de laatste paar uur, want anders had je het wel gemerkt. Het is een graad of 21 en dat gaat misschien nog een graad bijkomen. We kunnen tot 22 graden gaan vandaag. En die hoge bewolking die er zit, die schermt de zon wel af, maar dat lukt niet opnieuw. De hoge bewolking schermt de zon wel af, maar het lukt die bewolking niet om de zon helemaal weg te houden. Dus we hebben een fletse schaduw op de grond. Eigenlijk voelt het buiten heel vriendelijk aan, omdat er ook vrij weinig wind bij staat. En dat blijft nog een paar uur zo. Vanuit het zuiden komt er wel wat meer bewolking onze kant op. En in de tweede middaghelft loopt het waarschijnlijk dicht met echte bewolking. Of dichte bewolking waarbij je de zon niet ziet. Het zou zelfs kunnen dat er een lichte bui zich ontwikkelt. Maar ik verwacht daar niet al te veel van eigenlijk. De meeste plekken houden het gewoon droog vandaag en een hele vriendelijke, kalme najaarsdag.
6: Ja, ik kan inderdaad vanuit de studio, als ik nou 30 meter door alle ramen heen kijk, het zonnetje zien. Dus dat blijft nog wel even mooi.
9: 3, 4, 5 ramen verder, ja, of zo. Dan.
6: Precies, maar het ziet er heel vriendelijk uit inderdaad. Ja, hey, maar wat kunnen we vannacht en morgen dan verwachten?
9: En die bewolking wordt steeds dichter. En vannacht is het wisselend bewolkt eigenlijk. Er vallen wel opklaringen in. Maar als je onder de bewolking zit, dan is het ook echt wel dichte bewolking. Blijft wel droog. En het koelt niet verder af dan een graad of 14. Dus geen mist vannacht en al dat soort dingen, dat doet zich helemaal niet voor. En het is de aanloop naar een vlaagje warme lucht die vanuit het zuiden onze kant op komt. Boven Frankrijk ligt die vandaag al te broeien. Je voelt de eerste beginselen vandaag ook al, want we hebben al een zuidenwind nu. Maar morgen komt er nog wat bij, die temperatuur. We gaan naar 23 op 24 graden. Echt een bijna zomerse dag, half september. Op zichzelf niet zo bijzonder, maar wel heel welkom, want het valt precies op Prinsjesdag. Ja. En het lijkt erop dat ook het zuidwesten van het land nog net iets meepakt. Ook al komt daar de koelere lucht eerder binnen dan bij ons. Wij hebben nog profijt van die warme lucht tot in de namiddag. En dan pas gaat het bij ons onstabiel worden en ontwikkelen zich een paar buien. Nou, die buien, ik verwacht er geen onweer bij. Maar hier en daar kan het wel gewoon een regenbui zijn. Dus hou morgenavond toch rekening met her en der een bui. Daarna op de weerkaart zien we dat de woensdag, achter eigenlijk een buiige, ja, het is een oud front wat er passeert. Er zit weer koelere lucht achter en woensdag is het een graad of 19. Westenwind, matige westelijke wind. En dan hebben we een mix van zon, scherpe opklaringen en af en toe is een bui. Ook dat zijn weer lichte buien, ik stel het niet al te veel voor, maar je kunt er wel nat van worden. Mooie schone lucht, mooie blauwe luchten dus ook met witte wolken erin. Tweede helft van de week vanaf donderdag. Dan wordt het toch weer wat zuidwestelijker allemaal. Wisselvallig weer, we hebben elke dag wel wat neerslag. Maar ook hele dagdelen waarin het gewoon droog is. Donderdag lijkt vrij bewolkt te zijn. Heeft de zon weinig kans bij een graad of 18 tot 19. En vrijdag en zaterdag echt wisselend weer. Zon, bewolking en ook wat meer wind. De zuidwestenwind wordt dan kracht 4. Dus toch iets herfstiger.
6: Oké, okay. Nou eerst vandaag nog. Hans, dankjewel. Hè. Mooie dag nog.
9: Hetzelfde.
6: Hoi. Ja, waarom kijken er eigenlijk tientallen mensen naar de grond in Peest? Dat hoor je zo.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
17: Anouk in de middag.

0: UP40 en Kingston Town.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Niet in een town, maar vlakbij een town dan misschien wel. Aldert, waar ben je precies?
3: Nee, ook dat niet, Anouk. Nee, ja, ergens tussen Narg en Dunnen aan de ene kant en Narg aan de andere kant. En dat is het Noordse Veld. En dat is een archeologische mekka, heb ik mij laten vertellen. Echt, hier is... Klopt dat niet, Sjoerd?
4: Ja,
3: je lacht er zo,
4: hoor. Ja, dat moet, we weten nog niet, hè?
3: Oh, dat, ja.
4: Dat weten we nog niet.
3: Ik meen dat hier al van alles van was.
4: Ja, nog geen piramide of zo. Dat
3: nee,
4: nog
3: nee.
4: Niet. Of meisje van Ieder hebben we ook nog niet gevonden.
3: Wel artefacten, stenen artefact. En zo.
4: Ja, daar weet Marcel van alles
3: ja,
4: van.
3: Ja, ja. Ja. Sjoerd en Marcel staan hier midden in het Noordse Veld, daarom een hele grote akker. Marcel, want ik ben de archeoloog, hè, begrijp ik?
5: Ja, dat klopt. Ik ben archeoloog en ik ben gespecialiseerd op Neandertaler archeologie.
3: Ja.
5: Ja.
3: En ben hier sporen van vun?
5: Ja, sinds 2007. Toen hebben we hier op de akker een vindplaats ontdekt. Een soort kampementje, zeg maar. Ja, we hebben er 20 jaar rondgelopen. Allerlei vondsten verzameld. En nou, nu is het eindelijk zover. Na 15 jaar, maar we hebben in 2011 hier ook gegraven.
3: Ja, ja.
5: Nu gaan we eindelijk weer de grond in.
3: Ja, want jullie hebben dat heel lang geheim proberen te houden.
5: Ja,
3: dat is ook vrij goed gelukt, volgens mij.
5: Dat is heel goed gelukt. En ja. Dat deden we met name om het bodemarchief hier te beschermen. Zodat niet iedereen hier komt zoeken en een spul meeneemt.
3: Ja, precies.
5: Nee, klopt.
3: Ja. En jullie hebben al heel wat fun. Wat heb je bijvoorbeeld fun?
5: We hebben bijna ruim 700 vuurstenen werktuigen gevonden van de Neandertalen. Waaronder 40 vuistbijlen. En de vuistbijlen dat zijn het karakteristieke slachtgereedschap van de Neandertalen.
3: Maar help me even een periode, ja. Want dat is toch al een hele poos geleden?
5: Dat is heel erg lang geleden. Dat is ongeveer 50.000 jaar geleden.
3: Kijk hem hier. En hoe weten jullie dat zo zeker dat het in die periode komt?
5: Nou, dat kun je zien aan de vorm van de werktuigen. Want vuistbijlen zijn kenmerkend voor Neandertalers. En ze zijn ook behoorlijk verweerd. Die hebben 50.000 jaar in de bodem gelegen, dus die zijn niet vlijmscherp meer.
3: Nee. En wat is de reden dat, want jullie gaan hier verder met afgraven, dat het nou niet zo geheim meer is? Ik zie zelfs een grote kraan staan.
5: Ja,
3: nou, archeologisch onderzoek met een kraan, dat is ook wel bijzonder.
5: Nou, wat zij doen is alleen de bovengrond eraf graven, de bouw voor. En daarna, vanaf morgen, dan komen er allerlei vrijwilligers en die gaan ons meehelpen met het troffelen van de bodem.
3: Ja, ja.
5: Ja,
3: ja, ik vroeg die man alleen net van, goh, je hebt er al wat afgegraven. Hé, wat fun.
5: Nee, zo snel gaat het niet. Want al die big bags, zoals dat heet, die moeten allemaal nog gezeefd worden.
3: Oh ja, ik wil zeggen, het wordt wel bewaard.
5: Ja. Ja, absoluut, dat gaat allemaal over de zeven. Daar blijven de stenen en vuurstenen over. En die ga ik allemaal bekijken.
3: Ja. Er zit maar een kleine bouw voor op halve meter. Misschien is het van gebeurd. Er zit hier op rode grond.
5: Nou, als het goed is, zit hieronder nog onverstoorde grond. Hè. Dat proberen we juist uit te zoeken.
3: Ja.
5: Hoe de bodemopbouw in elkaar zit. En of we op een dieper niveau nog Neandertalresten vinden.
3: Ja, ja. Ik vind het wel interessant. Want ik zie daar ook een zwarte lijn door die bouw voor. Wat is dat dan?
5: Nou, dat is waarschijnlijk een oude greppel geweest. Daar kom je natuurlijk ook tegen. Van eerdere ontginningen. Dus we moeten eigenlijk nog een stukje dieper. En dan komen we op het goede niveau.
3: Ja, ja, ja.
5: Dus spannend.
3: Ja, hoe diep gooi je dan, denk je?
5: Nou, dat kan wel een meter, anderhalve meter worden.
3: Okay.
5: Ja, we zijn nog lang niet klaar.
3: Sjoerd, ik zeg al, het giet nog een beetje met de borden bij, zou je al zeggen. Archeologisch onderzoek met een grote kraan.
4: Ja.
3: En die zoekt er zelf vrijwilligers bij, of niet?
4: Nee, dat is bij de archeologische afgraving.
3: Okay.
4: Dus vrijwilligers die werken dan zeg maar 2 dagen mee. En die hebben zich daarvoor opgegeven en dat zit helemaal vol.
3: Ja.
4: Dus dat kunnen mensen...
3: Dat wil iedereen wel.
4: Dat wil iedereen wel, ja.
3: Ja. Ja. Ja, maar dat giet er weer lekker alle west met schuppie dan. Hoe giet dat dan? Wat is
4: met een troffel. Dat gaat echt laagje voor laagje. Moet je ook voorstellen, hè? Elk laagje die je weghaalt, is misschien wel een paar duizend jaar. Hè?
3: Ja.
4: Dus dat is natuurlijk, je gaat, als je steeds dieper gaat, heb je ook steeds meer in die tijd ga je naar beneden toe.
3: Ja.
4: Dus je verstoort het natuurlijk ook.
3: Ja, het is gewoon een akker. Ik bedoel, er zit nog een groenbemeester in, dus die worden gewoon gebruikt. Het is van een boer, neem ik aan, of niet? Wie is eigenaar hier dan?
4: Het is Prolander van de provincie.
3: Ja.
4: Die is eigenaar. Maar het wordt nog wel zeg maar voor de pacht uitgegeven aan een boer.
3: Ja, ja. Die mag er de komende jaren niks op doen, begrijp ik.
4: Daar weet ik niks van.
3: Oh. Dan kom ik weer bij de archeoloog.
5: Nee, weet ik ook niet. Ik weet dat het vorig jaar is aangekocht namens de provincie.
3: Ja.
5: Hè, vanwege het belang van dit gebied ook. Want dat sluit natuurlijk heel mooi aan op het Noordse Veld. En de bedoeling is dat ze hier in de komende jaren een soort natuurplaats van gaan maken, zeg maar.
3: Ja.
5: Ja.
3: Maar goed, eerst al die dingmoois opsporen hier, wat hier allemaal in de grond zit. Maar als ik je zo proeven, dat kan toch wel een dorp best hebben wat hier staan heeft in het verleden.
5: Ja, je moet niet zozeer aan het dorp denken, want dan denk je al gauw aan huisjes en hutjes.
3: Nederzetting?
5: Nee, kampement zou ik zeggen. Hè. Er zijn kleine plekjes in het landschap waar die Neandertaler heeft verbleven. En die is dan misschien maar een week geweest en is vervolgens weer naar een andere plek getrokken. Weet je veel, Norg of Rode of wat dan ook.
3: Ja.
5: Het zijn kleine pleisterplaatsjes van Neandertalers.
3: Ja, maar goed, als je zoveel vindt, dan hebben ze hier toch langer verbleven?
5: Ja, absoluut. Ja, ja, dat kan over een periode van tienduizenden jaren zijn gebeurd.
3: Hier.
5: Ja.
3: Ja.
5: Zoals een populair gebiedje hier.
3: Ja, en dan gewoon natuurgebied op dit moment. Dat is ook wel weer bijzonder.
5: Ja. We hebben heel veel geluk gehad dat natuurlijk die daken er lag, anders hadden we het nooit gevonden. Ja. En op de duur is wel de bedoeling dat het dus weer teruggaat naar de natuur. Maar voor die tijd moeten wij eerst onderzoek doen. Hè. Dat is ook een verplichting.
3: Ja.
5: Zo kan niet, de natuurontwikkeling kan hij niet zomaar gaan graven zonder dat wij hier zijn geweest.
3: En uiteindelijk, dus al dat spul wat hier gevonden wordt, dat wordt, neem ik aan, een keer tentoongesteld?
5: Ja, absoluut. Een deel ligt al in het Drents Museum, in de tentoonstelling over Neandertalers. En we gaan hier ongetwijfeld ook met de Natuurplaats en Sjoerd gaan we nog wel een tentoonstelling organiseren. Ja, ja. Het is absoluut de bedoeling. Ja.
3: Sjoerd, de meesten vinden het, behalve dat ze dan misschien niet metgraven mocht, want je zegt al, ze zit vol.
4: Ja.
3: Ze wil wel graag komen kijken. Mag dat ook?
4: Dat kan. Je kunt via de site DDNA kun je nog reserveren. Maar er zijn nog maar een paar plekjes.
3: Oh, dus dat is een kiek.
4: Dus dat is al bijna uitverkocht. Okay. Dus, wat dat betreft. En dat heet dan de expeditie. En dan nemen we mensen mee vanaf Donderbokamp hier.
3: Ja.
4: Nemen ze mee eigenlijk in een soort tijdreis helemaal terug naar de periode van de Neandertalers.
3: Ja, ja.
4: Dus omdat je hier ook de raadakkers hebt. Je hebt hier de karrensporen, de late middeleeuwen. Dus er zijn allerlei lagen van geschiedenis. Donderbokamp is natuurlijk van 1962 toen dat gebouwd is. Dus er zijn allemaal laag in tijd. En daar gaan we, nemen we het publiek in mee. En we maken een soort tijdreis. En die duurt ongeveer 2,5 uur, 3 uur.
3: Ja.
4: Afhankelijk van hoeveel vragen er worden gesteld natuurlijk.
3: Ja.
4: En dan komen ze hier ook bij de proefsleuven, bij de archeologen. En dan kunnen ze daar ook natuurlijk vragen stellen. Maar dan kunnen ze ook zien hoe ze aan het werk zijn.
3: Ja, en hoe vaak doe je dat dan? Want je zegt, het zit daar bijna...
4: Het is tot en met de 24e september.
3: Oké.
4: Okay. Ja. Oh, en deze week is het allemaal... Voor scholen, voor educatie, voor kinderen. Dus die komen hier naartoe en die krijgen ook de expeditie, zeg maar.
3: Ja.
4: Maar vanaf op de 18e is de opening van de educatieve grafheuvel. Dat is bij de natuurplaats. En vanaf de 19e is dan is er voor het publiek. Maar wat ik al zei, het is al echt uitverkocht.
3: Ja, ik snap dat dan.
4: Ging heel snel. Ging heel snel.
3: Nee, maar je zou er ook kunnen. Ik bedoel, het is eigenlijk zo in mijn handkie. Het is wel, misschien wel zo'n 8 bunder hier wat hier ligt.
5: Ja, natuurlijk, hectare.
3: En word je dat ook helemaal afgeruimd?
5: Nee. Archeologen gaan ervan uit dat we willen liefst bewaren in de bodem wat erin zit. Dus we willen zo weinig mogelijk verstoren.
3: Ik was toch roze nieuwsgierig wat er allemaal
5: gevoelsmatig zou ik zeggen van graaf die hele akker maar aan. Maar zo werkt het niet.
3: Nee.
5: We willen stukken die goed bewaard zijn gebleven in de bodem, die blijven liggen voor toekomstige generaties.
3: Ja.
5: En we zijn nu op een paar plekjes. Als je achter je kijkt, die putjes zijn maar 2 bij 4 meter. Nou, op 20 hectare is dat helemaal niks.
3: Nee.
5: En we gaan naar die plekken kijken van wat gebeurt er in de bodem en hoe goed is het bewaard gebleven. Oh, nee. En aan de hand daarvan is het de bedoeling om in de loop van de jaren er een monument van te maken.
3: Oh, spannend, man. Zoek nog maar één keer de website. Voor die ene man, die vrouw die als missie naar terecht kan.
4: D-DNA.
3: Oh, kijk toch voor dat archeologische mekka wat ik hier zeg. En ook dat kan niet anders. Wees er wat bij. Want de kans is klein dat je überhaupt nog toelaten wordt hier.
0: Nou, ik zie het. Prachtige beelden ook, Aldert. Jij stapt weer in de auto en je gaat weer op tjak, hè?
3: Zeker wel.
0: Doei, doei.
3: Absoluut.
0: Heb ik het nou over beelden op radio? Ja, je kan altijd meekijken, hè.

The Beatles en Day Tripper. En dit liedje deed mee aan het Songfestival Drenthe van afgelopen jaar. Hij won niet, maar scoorde wel hoge ogen. Kuna Koops, Zolang het

0: vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
3: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle.

0: De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: to your heart. 10 minuten over 1 is het.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, we begonnen om 12 uur de uitzending met te zeggen dat we de hulplijn eigenlijk nog vrij hadden. Want ja, we hadden niet volgepland vandaag. En dat je dus kon bellen als je een oproepje wilde doen op Radio Drenthe. Nou, dat hebben meerdere mensen gedaan. Maar Leida was de eerste. En die heb ik nu aan de lijn. Leida, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
3: De Kiel.
0: Uit de Kiel. En die hoorde ons roepen dat de hulplijn vandaag nog open stond. En jij dacht, ja, dan pak ik hem.
3: Ja, zeker weten.
0: Wat is er aan de hand?
3: Ik sport donderdagsmiddags in Borger bij Harebo. Wij hebben een speciale hartgroep, hartrevalidatie Borger. En dan zijn wij op zoek naar iemand erbij. Want wij hebben een jongen, die gaat 1 keer in de maand, moet hij weg voor zijn werk. En dan zoeken we er iemand, eigenlijk iemand bij. Dat kan niet alleen.
0: Als begeleider?
3: Ja, als begeleider. Ja, ook als lesgever, zeg maar. We doen het nou met iemand alleen als die jongen er niet is.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk moet er iemand bij dat ze iedere week met 2 maanden zijn, zeg maar. We zijn speciale hartgroep. Er moet toch iemand bij.
0: Ja, dat snap ik. Met hoeveel ben je daar aan het sporten dan?
3: 17, 18 mensen.
0: Oh, wat veel.
3: Ja, we kunnen er van niet alleen bij gebruiken. Hoor. Ik bedoel,
0: ja, en jij bent sporter of vrijwilliger daar?
3: Ik sport. Ik ben er volgend jaar 25 jaar bij.
0: Oké. Okay. En dus. Die groep van 17, 18 man, die wordt dus geleid in ieder geval door 1 vaste leider?
3: En dan die jongen die doet 3 keer in de maand. Want die ziet 1 keer in de maand, moet hij voor zijn werk naar Amsterdam of Rotterdam. Dus. En dan is dat eigenlijk niet verantwoord dat het dan alleen is. Dan moet er eigenlijk iemand bij.
0: Dat snap ik. Maar dan moet je vast wel enige medische achtergrond hebben, of niet?
3: Die begeleider?
0: Ja?
3: Ja, die moet bevoegd zijn. Die moet EHBO en reanimatie.
0: Oh ja. Ja, oké.
3: En die krijgt dan een onkostenvergoeding.
0: Ja. Oké, dat zijn de vereisten. EHBO-diploma hebben en een reanimatiecursus hebben afgerond.
3: Ja, omdat we allemaal hartpatiënten zijn. Hè? Dus,
0: Oké, die 2 dingen. En welke dag moet hij of zij dan beschikbaar zijn?
3: Donderdagsmiddag van 15:45 tot 16:45.
0: In de sporthal in Borger?
3: Ja, sporthal De Koel.
0: Oké. Hoe gaat dit? Wat goed trouwens dat je belt om dit even heel Drenthe te laten weten. Maar hoe gaat dit dan? Kunnen mensen contact opnemen met, wat zei je nou, hoe heet dat, Harebo?
3: Ja, ik heb hier een telefoonnummer van de begeleidster van Metacours. Daar heb ik een telefoonnummer van, daar kunnen ze dan naartoe bellen.
0: Oh, dat is goed. Wil jij mij die dan straks geven? Dan leg ik hem hier bij de balie neer. Dat
3: is
0: als
3: prima.
0: Mensen dit horen en denken van, ik wil daar meer informatie over weten, dat ze altijd even contact op kunnen nemen met RTV Drenthe.
3: Ja, nee, is prima.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat je een nieuwe aanwinst erbij krijgt. Succes en veel plezier ook donderdag dan weer.
3: Oké, is prima. Dankjewel,
0: Leidy.
3: Doeg.

0: With a little help from my friends van Joe Cocker.
1: De slingerplaat.
0: Oh, en ik heb ook wel hulp nodig van mijn vrienden vandaag bij de hulplijn.
2: Ja,
0: bij
2: zeker.
0: De hulplijn. Bij de slingerplaat.
2: De slingerplaat. Ja, zeker. Nee, heel wat vrienden kunnen weer invloed uitoefenen op wat wij gaan draaien vandaag, hè?
0: Ja, ik ga zo eens even kijken welk liedje gepland staat. Als laatste liedje even voor tweeën, want die skippen we gewoon. Oh, Lois Lane. Nee, gaan we niet draaien.
2: Dat spijt ons, maar nee, dat gaat niet worden.
0: Ik heb ooit dus naast haar op de camping gestaan in Frankrijk. En ik dacht, waar komt me die bekend voor?
3: Echt? Achter die grote zonnebril.
2: Ja, wat een klein wereldje is het dan, hè?
0: Ach, ja, man.
2: Heb je dat ook op vakantie, dat je altijd iemand tegenkomt?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Dit was een... Vaak wel.
0: Oh, echt?
2: Ja, zeker.
0: Dat je dan bekenden tegenkomt?
2: Ja, het ligt wel een beetje aan waar je naartoe gaat. Maar vaak als ik binnen Europa blijf...
0: Ja?
2: Dan kom ik vaak wel iemand tegen van... Hé, jij ook hier?
0: Echt waar?
2: Ja, echt.
0: Oh, nee. Nee, eigenlijk niet. Hey, wij dwalen gigantisch af. Want wij gaan op zoek naar een plaat passend bij een bepaald thema. En vandaag viel ons oog op een bericht... dat eigenlijk al een paar keer weer herhaald is bij ons. Op de site in ieder geval. En ook op Radio Drenthe heb je het kunnen horen. Het verhaal van die ring, van die trouwring. Hoe zat dat nou?
2: Ja, dat was Anneke. Hè? Die had een dubbele trouwring, had zij. Die was daar beide verloren tijdens haar ziekenhuisopname... En waar was die ring? Niemand wist het. Op den duur heeft Reinoud, die werkt in de wasseretten van het ziekenhuis... beide ringen weer teruggevonden.
0: Ja, in Emmen was dat. En hij deed een oproepje in Adres Onbekend ook. En wat dan ook. Nou, in ieder geval, die trouwring was hartstikke belangrijk. En die is weer overhandigd. En onze verslaggeefster Josine was erbij.
4: Ik ben dolgelukkig dat ik hem weer heb.
5: Ja, want wat betekent die ring voor u?
4: Nou, alles. Ja, dat is mijn huwelijk geweest. En nou, ze hebben er niet meer eens. Nou heeft hij in wezen nog meer waarde. En als je hem niet weer hebt, dan mist je toch iets. En dat krijg je ook niet meer terug. Je kunt het niet kopen. Het is niet te koop, zoiets.
0: Ja, prachtig verhaal. Je leest het op onze site rtvdrenthe.nl. Maar wij dachten, aha, hier hebben wij een thema te pakken... voor onze slingerplaat van vandaag.
2: Absoluut, van deze ring die zijn natuurlijk voor het trouwen. Wij gaan heel simpel op zoek naar... getrouwde artiesten die met elkaar optreden.
0: Justem.
2: Ja.
0: Nou, bedenk het maar. 0592-33-11-88. Welke officieel getrouwde setjes hebben plaatjes gemaakt samen? Wij hopen uiteindelijk een mooi rad te vullen. Het is wel een uitdaging als ik zeg... oh, we willen 26 stellen daar op het rad hebben.
2: Dat wordt moeilijk.
0: Dat weet ik niet. Misschien ook wel.
2: Ik heb een beetje gezocht, hè? Een beetje research gedaan.
0: Ja.
2: Er zijn wel veel, hoor.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ik weet niet of van 26 gaan komen, maar er zijn wel veel. Dus.
0: Ja, oké. Okay. 0592-33-11-88. Je kan nu bellen en er wordt al gebeld.
2: Oh, dat is mooi snel.
0: Ik weet niet of jij hem door kan zetten, want ik kan er net niet bij.
2: Ah, nou ja, dan ga ik jou een handje helpen door een druk op de knop te geven. Daar is hij.
0: Hallo, met Anouk. Met wie spreek ik?
6: Met Wina.
0: Dag Wina, wat ben je er snel bij, joh?
6: Ja, dat is mijn zoon.
0: Dat is jouw zoon? Oh, die ring gevonden heeft.
6: Ja. Yeah.
0: Ach, wat goed. Reinoud. Ja, wat goed. Wat een verhaal, joh.
6: Ja, joh.
0: En wat fijn dat Anneke hem dan weer heeft, hè?
6: Ja, joh. Hartstikke mooi. Ach. Ja, en hij stond er ook op om hem zelf te brengen. Ach. Hij vond het zoiets speciaals eigenlijk. Ja. En ook helemaal omdat er wat verwarring stond. Ontstaan was door die andere ring.
0: Ja.
6: Maar ze had hem ook geld gegeven.
0: Ja.
6: En dat heeft zij weer gedoneerd aan Kika.
0: Oh, wat goed.
6: Ja, ik vind het allemaal... Nou, het is allemaal zo lief voor elkaar.
0: Ja, dat is fantastisch. Ach, ja. Wat fijn dat je even belt. Belt u ook nog om een liedje door te geven? Of zeg
6: ja,
0: je...
6: ja. Oh, god, hoe heet ze nou? Die jongen is ziek. Hoe heet ze nou?
2: Susanne Freek, denk ik dan.
6: Ja, Susanne Freek.
0: Ja, die zijn getrouwd. En welk liedje van Susanne Freek wil je
6: trouwen?
0: Blauwe Dag?
6: Ja, Blauwe Dag.
0: Nou, je belt als eerste Wina, dus jij mag zeggen welke letter je wil hebben op het rad.
6: Oké.
0: Okay. En welke kan ik noteren?
6: De R van Reinoud.
0: Van je zoon.
6: Ja.
0: Goed gedaan. Hij staat erbij, dankjewel.
6: Dankjewel.
0: Doei.
6: Okay, hoi.
0: Nou, wat toevallig dan weer, hè?
2: Normaal, dat kleine wereldje waar we het over hebben.
0: Ja, dat is fantastisch. Oké, de eerste is gevuld. Ja. Op het rad staan Susanne en Freek als getrouwd koppel. Blauwe Dag staat weg onder de letter R. Maar dan hebben we nog 25 letters te vullen.
2: Zeker
0: dus mocht jij nu luisteren en denken... ja, maar ik weet ook nog wel eentje. Geef maar door, 0592-33-11-88. Wij noteren alles en dan... ja, we doen wel een stiekem streven om 26 getrouwde stellen... banen op het rad te krijgen.
2: Ja, ik zit met een schuin nog te kijken naar de WhatsApp.
0: Ja?
2: Daar komt heel veel binnen.
0: Jawel, hè?
2: Ik ben, in de tussentijd ben ik al aan het tikken. Ja, dit wordt een mooi ratje hoor, Anouk. Okay.
0: Wij gaan een overzicht zo meteen geven. Maar mocht je nu een getrouwd stel te binnen schieten, geef me door. 0592 33 11 88.

0: Volgende week woensdag, de Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationaal. Kunst, is er muziek, zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen. Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Bij een ongeluk op het G-Tech-terrein in Emmen zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De twee gewonden die werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het bedrijventerrein die is ontruimd. Het hele terrein was ruim 3 kwartier lang afgesloten voor bezoekers. Om welk bedrijf het gaat, dat is nog onbekend. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanmorgen kort ontruimd geweest, omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm, bleek na controle van de brandweer. Na ongeveer 3 kwartier mocht iedereen de winkel weer in. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden, kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe, die zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft zijn onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daar blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie er in aanmerking komt. De raad die stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan de hoeveelheid geld die de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Meer nieuws van onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Dankjewel, Milko. Het weer nog. Hans Nienhuis.
7: Het is een vriendelijke en rustige dag waarop voorzichtig al wat herfstige trekjes tevoorschijn komen. Hoge bewolking maakt de zon flats, maar het is nog een graad of 21 tot 22 deze middag. De wolken worden vanuit het zuidwesten wel steeds dikker en in de vooravond kan een enkele lichte bui vallen.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op

Lionel Richie, Running with the Night. Wat komen er veel fantastische suggesties binnen. Wij zoeken getrouwde stellen in de muziek vandaag. Zometeen een overzichtje. Eén heeft de trap al bezet, hè? En dat is die van Suzanne en Freek.

0: Eros Ramazzotti en Parla Comin.
1: De slingerplaat.
0: Omdat die trouwring weer terug is bij de rechtmatige eigenaar. Anneke is hartstikke blij. Reinoud uit Emmen die vond een ring. En nou, die is weer terug bij Anneke. Wij dachten, ja, overal zit muziek in. Wij gaan vandaag op zoek naar getrouwde stellen die samen plaatjes hebben gemaakt. Nou, en dat blijken er toch heel veel te zijn. Zometeen pakken we het rad erbij en dan gaan we draaien. En dan gaan we er met één plaat uit. Maar eerst willen we even een overzicht geven. Wina belde als eerste. Haar zoon had die ring trouwens ook gevonden. En zij kwam met Suzanne Freek.

0: Maar ook Alina wilde graag Suzanne en Freek.
1: Ik laat een lichtje branden voor jou.
0: Maar die blauwe dag komt sowieso onder de R terecht, hè?
2: 100%, dat hebben we beloofd. Wat ook heel veel binnenkwam was ABBA, onder andere Does Your Mother Know?
0: Ja! Dubbel getrouwd, hè, Ian. Hartstikke mooi. Maar deze komt ook binnen. Er komt sowieso een ABBA liedje op. Maar ik vond die van Joke toch ook wel heel toepasselijk in dit verhaal. Want zij kwam met dit liedje van ABBA. Wat een andere ringbetekenis, maar ik vond hem wel goed gevonden.
2: Ja, ik vind hem heel knap. Absoluut bonuspunten wat dat betreft. Anita die stuurde een berichtje en Leen uit Groningen die belde mij. En ze kwamen beide met Gert en Hermien.
0: Ach ja.
3: Lieve man, dat was nur Jugendmann. Onze liefde.
2: Ja, 1963 getrouwd in het gemeentehuis van Hardenberg. 1999, toen kwam er een einde aan dat prachtige huwelijk. Gaan we snel door naar een stukje noordelijker. We gaan naar Groningen, want Astrid en Peter, Paul en Ali... volgens mij nog wel wat meer mensen, die kwamen met Lucas en Gea.
4: En steeds weer huilen, dan zie ik je tranen. Jij zegt niet wat je voelt, maar je...
0: Dit was ook het eerste wat jij riep toen
2: absoluut.
0: We dit dachten.
2: Ja, dat is mijn Groningse gedachtegroep hier ook. Die eigenlijk had ik zo Dans op je bruiloft hadden we eigenlijk moeten hebben.
0: Oh ja.
2: Die is niet binnengekomen.
0: Oh ja, dat is nog toepasselijk.
2: Die was helemaal toepasselijk geweest.
0: Hun dochter heeft ook net, geloof ik, die microfoon opgepakt.
2: Ja, die is ook begonnen met zingen inderdaad. Zit hem in de familie.
0: Ja,
2: zeker.
0: Oefweek op.
2: Ja, absoluut. Marjan, die kwam met Womack en Womack.
0: Maar die zijn niet meer bij elkaar.
2: Nee, dat niet meer inderdaad. Die zijn inderdaad uit elkaar, zijn zij. Gaan we snel door. Die kan veel binnen, hè? Saskia en Serge volgens mij, Anouk?
0: Saskia en Serge, ja, moet ik hem even klaarzetten.
2: Oh, ja,
0: ja, die, met verschillende liedjes trouwens.
2: Oh.

0: Ja, dus die moeten sowieso op.
1: Zeker. Hebben we nog tijd voor eentje?
0: Ja.
1: Ja? Welke pakken we erbij?
0: Ja, jij hebt eentje van Janna klaargezet, toch? Barry en Aileen.
1: Barry en Aileen, inderdaad, met If You Go. Ja, die zijn altijd getrouwd gebleven, dus dat is een goed huwelijk. Leerden elkaar in 1963 kennen en ze trouwden in 1964. If you...
0: Wij komen dicht bij onze uitdaging, hoor.
1: Ja.
0: Ik had gezegd, het zou mooi zijn als we een rat krijgen... waarbij 26 verschillende getrouwde stellen een liedje op het rat plaatsen. Nou, we komen aardig in de buurt. Goedemiddag met Anouk.
2: Goedemiddag met Klaasje.
0: Hey Klaasje, jij mag de allerlaatste doorgeven.
2: Ja, nee, maar als je dan toch in de oude tijd bezig bent... dan noemen we Jan en Zwaan.
0: Jan en Zwaan! Ja, welke wil je erop van Jan en Zwaan?
2: Dat weet ik
0: helemaal
2: niet. Zoek maar wat.
0: Oké, okay, zoeken we wat. Tuurlijk. Ja. Jan en Zwaan mag ook niet missen. Klaasje, dankjewel hè.
2: Oké,
0: doei. Wij sluiten de lijnen. We hebben genoeg. We gaan een lijstje aanleggen en dan de ratten bijpakken. Dit is Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, you are the sunshine of my life.
1: De slingerplaat.
0: We hebben een mooie lijst gemaakt. Je hebt het rad weer achter je staan. Ja, draai maar. We gaan eruit met een liedje van een getrouwd stel in ieder geval.
2: Zeker. En
0: de aanleiding is die trouwring die na heel wat jaren weer teruggegeven is in Emmen aan de rechtmatige eigenaresse Anneke. En Reinhard de Fonten.
2: Ik ben nog buiten adem, maar het rad is inmiddels tot stilstand gekomen, Anouk. En we gaan het doen met de plaat die gekoppeld is aan de letter J.
0: De letter J. Ik pak mijn muzieklijstje erbij. Jij hebt een naam erbij.
2: Ik zie het inderdaad. Ja, zeker. We zijn uitgekomen bij de suggestie van Alex. Die hebben we nog niet gehoord. Het gaat over het getrouwde koppel. Of, nou ja, ze waren getrouwd, zijn inmiddels gescheiden. In 1990 ging het stel uit elkaar. En in 2012 werd hun huwelijk officieel ontbonden. Dan heb ik het over Albano en Romina Power. Met het geweldige nummer Felicita.
1: De slingerplaat.
0: Wat lekker. Ze hebben ooit ook eens meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
2: 1976.
0: Ja, moet je nagaan. Dank voor

0: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
3: Voordeeluitjes.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Zunnen te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd bepaald.

0: Bouwzeker. Met Bouwgarant.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
0: Met Anouk Middel.

staat nog steeds op het podium. 75 is inmiddels. Ellen Foley en What's the Matter Baby. En dit is Doe Maar en Smoorverliefd.

vrienden. En hij uit Leiden. Melle heet hij. En misschien ken je hem nog wel van het Junior Songfestival. Daar deed hij aan mee. En nu zijn ze samen wat begonnen. Dus Feline en Melle op Radio Drenthe, Remember Us. En dit is APC.

Eric Clapton en Leila. Bijna 2:30. Zometeen praat Milko Schepen hierbij over het nieuws uit de provincie. Vind je ook natuurlijk in de app, hè, van rtvdrenthe.nl. En lees je uiteraard ook op de site rtvdrenthe.nl.

0: Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: 2:30 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De 2 gewonden die werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het bedrijventerrein is ontruimd en het hele terrein was ruim 3 kwartier lang afgesloten voor bezoekers. Om welk bedrijf het gaat, dat is nog altijd onbekend. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanmorgen ontruimd geweest, omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm, bleek na een controle van de brandweer. Na ongeveer 3 kwartier mocht iedereen de winkel weer in. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten van Nederland krap bij kas. En om geld te besparen heeft zij een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie in aanmerking komt. De raad stemde al in met een begroting en het kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan de hoeveelheid geld die de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dank je. Hans Nienhuis nog met het weer.
7: Het is een vriendelijke en rustige dag waarop voorzichtig al wat herfstige trekjes tevoorschijn komen. Hoge bewolking maakt de zon flats, maar het is nog een graad of 21 tot 22 deze middag. De wolken worden vanuit het zuidwesten wel steeds dikker en in de vooravond kan een enkele lichte bui vallen.
5: Nelleke uit Emmen Kompas heeft een seizoensgebonden hobby. En op maandag belicht er altijd een hobby. En zometeen hoor je die van Nelleke.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: is cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Anouk in de

0: Aretha Franklin en Spanish Harlem. Ja, het is een maandag en op maandag rond dit tijdstip.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Duiken wij in bijzondere hobby's. We hebben al heel wat hobby's gehad. En eigenlijk de hobby van deze week ontstond bij Wim afgelopen vrijdag. Misschien heb je het ook wel gehoord hoor. Daar belde namelijk tijdens het spelletje Nelleke. Nelleke van der Leest uit Emmer Kompaskum. En toen vroeg Wim wat ze op dat moment aan het doen was. En toen zei ze dit.
2: Ja, nou, ik verkoop pompoenen en daar was ik een beetje druk mee. Dus,
3: Het is natuurlijk weer tijd.
2: Ja, niet? Precies. Het is mooi herfst.
3: Ja.
2: Hè? Ja, nou, het is ook zeker een hele grote hobby voor mij al. Wel 25 jaar, denk ik.
0: Ja, nou, dan moet je niet hardop zeggen. Want toen dachten wij, 25 jaar, diezelfde hobby. Wij gaan Nelleke terugbellen. Goedemiddag, Nelleke.
4: Hallo, Nelleke.
0: Hallo. Al meer dan 25 jaar is dat jouw hobby?
4: Ja. Ongeveer 25 jaar geleden kreeg ik van mijn schoonmoeder 3 pompoenetjes.
0: Ja.
4: En toen dacht ik van, daar kan ik misschien wel wat mee. Want die handelsgeest zit wel een beetje in me. Dus toen, het andere jaar, daar heb ik wat zaden en zo gekocht. En toen begon de verkoop aan huis al een beetje met een heel kleinschalig, zeg maar. En toen in 2003 ben ik een keer kampioen geworden met een hele dikke pompoen. En toen gingen we naar allerlei wedstrijden. Toen was ik bij Tineke Huizing, was ik daar eerste geworden. En toen gingen we met de auto naar Hogeveen. En toen kwamen we daar bij het marktplein van Hogeveen. Er lagen allemaal strobalen met van die hele dikke knoepers erop. Ja, en toen kwam ik eraan. En toen dacht ik van, ja jongens, jullie kunnen allemaal inpakken. Want ik heb echt gewoon de grootste.
0: Wow.
4: Dus, en dat bleek ook inderdaad zo te zijn. Dus toen kwam ik nog in Hogeveense Courant.
0: Ja.
4: En de dominee zondags, die kwam uit Hogeveen hier in Emmerkompas spreken. En toen was ik kerkorganiste. Want daar ben ik ook nog. En toen zei hij van, ja, we hebben hier eigenlijk wel een prijswinnaar in de kerk. Kijk, dus dat was ik dus. Ik denk, nou wat leuk dat hij dat ook nog zo aanhaalt.
0: Ja, had hij onthouden. Hey, maar hoe groot was hij dan wel niet?
4: Ja, hij was, nou, voor Nederlands begrip is dat dan 128 kilo. Dus niet zo heel zwaar, maar voor Nederlands begrip was dat jaar wel een zware pompoen, zeg maar.
0: En hoe heb je die met dan van Emmer Kompas naar Hogeveen gekregen?
4: Ja, mijn overbuurman die had toen zo'n soort Mitsubishi L200, dat is zo'n soort jeepachtig ding met een grote laadbak erachter.
0: Ja.
4: En ja, daar hadden we op een mooi donsen dekbed neergelegd. En daar hadden we ook veel bekijks op de snelweg.
0: Ja.
4: Mensen echt gingen toeteren en gek doen van, wow, dat hadden ze nog nooit gezien.
0: Nee.
4: Dat was echt heel leuk.
0: Ach, wat fantastisch.
4: Ja.
0: En dat was, wat zei je nou, in 2008?
4: In 2003.
0: 2003 was dat.
4: Ja, dat is al een mooi poos geleden.
0: Ja, maar had je toen je deze aan het kweken was meteen al door, dit wordt een woepster?
4: Ja, ik dacht van, dat is wel een hele dikke. Want wij gingen hem s'nachts mooi toedekken met een dekbedje. En hij kreeg extra water en goede verzorging. Dus vandaar dat hij ook wel zo groot is geworden,
0: maar
4: denk ik.
0: Hoe doe je dat inderdaad? Hoe kweek je zo'n grote pompoen?
4: Ja, gewoon eerst kweek ik de zaden in de kast, zeg maar. En dan komen ze na half mei komen ze naar de IJsheilige in de tuin. En dan gok je toch wel, als je dan zo'n Atlantic Diet in de tuin, dan gok je een beetje van, ja, wat is nou een kanshebber? En dan top je de rest, zeg maar. En dan gaat eigenlijk al het vlucht naar 1 of 2 pompoenen die je eraan laat zitten.
0: Ja.
4: Kijk, dus dan kunnen ze wel goed groot worden.
0: Ja.
4: En als je dan een beetje het seizoen goed hebt met zon en regen en zo.
0: Een goed seizoen?
4: Ja hoor, voor de pompoenen was het prima. Ja, er kon wel wat meer water vallen, maar op zich hebben ze het wel goed gered.
0: Ja, het is hartstikke droog geweest. Maar waar zei jij nou daadwerkelijk dat bij die kampioenspompoen je er een kleedje overheen deed?
4: Ja, dat deed dan 's nachts. Want als het dan wat kouder werd, dan houdt hij zijn warmte wat beter vast. En dus voor de groei is dat weer beter.
0: Ach wat mooi. Ja, en dus zo ben je al 25 jaar bezig.
4: Ja.
0: Het verveelt nooit, Nelleke.
4: Nee hoor, want ik sta nou ook wel veel op markten en zo. En op een burendag, op de Ten Wolde burendag bij de stadsboerderij, sta ik dit jaar ook weer met pompoenen voor kinderen uithollen.
0: Ach.
4: Nou, dat is ook geweldig chaos in de tent, maar superleuk om te doen. Dan komen er echt een paar honderd kinderen die dan allemaal zeggen van, ik wil wel een pompoen uithollen.
0: Ja, en soms is het ook nog best lastig. Ik heb het ooit eens zelf georganiseerd op een kinderfeestje van mijn zoon. En dat bleek toch anders te zijn dan dat ik een kinderfeestje creatief organiseerde met mijn dochters.
4: Ja,
0: want die jongens gingen uitholden. Nou, ik had het echt overal in de keuken. Ze smeerden het het echt overal naar elkaar toe.
4: Ja. Dat kan ik meer
0: een bijzonder feestje worden, ja. Maar heb je ook allemaal verschillende soorten?
4: Ja. Ik heb wel een soort of 100, denk ik, in totaal. Ik heb ook nog hele mooie, misschien heb je daar wel een foto, heb je wel een foto van mij gekregen van Zuid-Afrikaanse fleskalebassen.
0: Ja.
4: Nou, die groeien hier in de tuin, zeg maar. En op een grote boog. Nou, en hoe langer ze dan hangen, hoe mooie rechtere steel ze krijgen.
0: Ja.
4: Met een mooie grote bal eronder. Nou, dat zijn groen, ja, een beetje donkergroen, wittige vruchten. Nou, die zijn echt gewoon een sieraad, gewoon in huis.
0: Ja.
4: Zeg maar.
0: Oh,
4: en als die op elkaar hebben, die zijn eigenlijk direct weg, zeg maar. Want ik verkoop ze dan ook aan huis hier.
0: Ja. En als ik dan pompoenen haal die ik voorsier in de tuin leggen en zo, hoe hou ik die dan het beste goed? Want soms worden ze vrij snel nattig en zo.
4: Ja, nou, je kunt altijd wel wat olie op smeren. Dat zegt men, dat het water dan wat makkelijker afglijdt. Maar het mooiste is natuurlijk dat ze een beetje in de bescherming liggen van een afdakje of een veranda of zo, weet je wel. Zoiets.
0: Oh ja, wel een beetje beschut.
4: Dat ze een beetje droog liggen. Ja.
0: Ja.
4: Maar op zich kunnen ze het ook wel vrij lang zo goed volhouden. Maar dan zit je wel met, als het straks weer van die vroege nachtvorst komt, daar kunnen ze absoluut niet tegen. Dan moet je dan eigenlijk wel even in je schuurtje leggen.
0: Ja, oké. En anders kun je er hoe lang wel mee doen?
4: Nou, zo'n beetje tot het echt gaat vriezen. Dat het echt de nachten echt kouder worden, ja. Zeg maar.
0: Ja.
4: Ja, dus je kunt
0: nog best even over die grootte en zo. Hè? Ben je daar nu nog mee bezig om zo groot mogelijk te kweken?
4: Ja, ik had dit jaar ook nog wel, maar dit jaar is het niet zo goed gelukt. Ik heb wel een paar grote liggen, dat heb ik dan wel mooi. Ik denk, nou, dat worden toch geen prijswinnaars. En zo heel veel wedstrijden zijn er eigenlijk niet meer. Dat is eigenlijk wel jammer.
0: Oh.
4: Maar tenminste niet in deze regio.
0: Nee.
4: Maar op die grote, ik denk, nou, ze worden geen kampioen, maar dan zet ik er welkom op, zeg maar. Dan kan ik ze ook weer mooi aan de mensen verkopen.
0: Ja, ja.
4: Maar dat is dan ook weer
0: een pronkexemplaar. Ja,
4: precies, ja.
0: En
4: ja.
0: Hoe vaak maak je een pompoensoep tegenwoordig?
4: Oh, nou, dat niet zo heel vaak. Want nee. ze zijn ja, eigenlijk, ja, dat wordt wel veel meer gegeten door de mensen en zo. En dat merk je echt aan een kraam ook van, nou, ik zoek een beetje eetbare pompoenen.
0: Ja.
4: Nou, in principe kun je ook alle pompoenen kun je eigenlijk ook eten. Maar ja, zelf maak ik het niet zo vaak. Want ja, ze zijn hier niet zo heel gek erop.
0: Nee.
4: Maar als ze bijvoorbeeld op een markt staan.
0: Ja.
4: Kijk, daar, en ze maken daar pompoenensoep bijvoorbeeld. Er is straks ook nog een heemtuinmarkt. Dat is een gemeente. Ja, er was eerder een gemeentelijke tuin tussen Emmerhout en Angerslo in Emmen, zeg maar.
0: Ja.
4: En dan gingen we eerder als kind op school, gingen we daar ook wel eens in de tuin. Gewoon kijken hoe alles groeit en bloeit. Kijk, daar is straks ook nog een hele leuke markt. Waar ze dus ook pompoenensoep maken en zo. En dan kun je dan ook kopen als consument. En bij je standhouders krijg je dan een bonnetje. Dan kun je gratis een kopje ophalen.
0: Ja. Wanneer is dat,
4: zei je? Dat is de laatste zondag van september.
0: Laatste zondag september. Oké, dan gaan we dat even kijken in de agenda. Laatste zondag september. Dan hebben we meer over de pompoenen. Hey, superleuk dat je dit even wilde vertellen, Nelleke. En,
4: ja.
0: en jij hebt voor bij de weg heb je ook allemaal wat staan.
4: Ja, daar heb ik 3 kramen staan. Die staan er gewoon overdag. Als het 's ochtends licht wordt, staan ze er. En 's avonds als het donker is, dan zet ik ze weer achter het huis.
0: Ja.
4: En daar staan gewoon allerlei soorten pompoenen op. En Halloween pompoenen. En ik heb ook een speciaal karretje. Daar staan allerlei soorten mandjes op. En bakjes en kratjes. Die dan al gevuld zijn. Die je zo neer kan zetten, zeg maar.
0: Ah, mooie hobby.
4: Of die je kunt weggeven voor de verjaardag.
0: Ja, je maakt mensen dat blij. En dat is dan ook weer mooi,
4: ja.
0: Toch?
4: Ja.
0: Hey,
4: ja,
0: prachtige
4: zeker,
0: hobby.
4: Zeker.
0: En mooi dat dit en passant zo even te sprake kwam bij Wim. En dat je het nu even uitgebreid heb kunnen uitleggen.
4: Ja.
0: Hey, dankjewel.
4: Nou, ik vond het superleuk.
0: Doei.
4: Ja, dankjewel.
0: Joe,
4: doei.
1: In de hobbyhoek van Anouk. Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

Boys and Then I Kissed Her. Bijna 3 uur. Dit is mijn laatste. Maar René Steenbergen heeft nog veel meer lekkere muziek voor je klaarstaan. Ik wens je nog een fijne middag en avond. En wat mij betreft heel graag.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Huh?

0: een hack? We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
9: Met René Steenbergen.

0: als je niet zo goed bent in de exacte vakken, dan is dat helemaal niet zo erg als je het vak van de liefde maar een beetje doorhebt. Dat is een beetje de strekking van Wonderful World van Sam Cooke.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En je zou kunnen zeggen dat dit zo ongeveer het oudste liedje is dat ik in dit programma mag draaien. Komt namelijk uit 1960. Ja, dat is wel de ondergrens, hè. Want de jaren 60 en 70, je weet het inmiddels, die staan het komend uur weer centraal. En wat waren dat toch mooie decennia. Laten we eerlijk zijn. Met andere woorden, goedemiddag en van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent na het afgelopen weekend. We zijn er hier weer helemaal klaar voor, hoor. Een bak aan fijne jaren 60 en 70 klassiekers staat hier weer voor je klaar. Met het komend uur onder andere deze van Creedence Clearwater Revival.

deze van Exile. Ook deze van Neil Diamond heb ik meegenomen. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. En Harry Nilsson. Everybody.

Verder heb ik vanochtend vroeg alweer volop in mijn doos met oude top 40 lijstjes gegrabbeld. En er is vandaag de lijst van deze dag in 1970 uitgekomen. Nou, wat waren toen de grote hits in Nederland? Je hoort daar in elk geval 3 van op een rijtje, zometeen. En straks aan het eind van het uur is er natuurlijk ook weer de jukebox. En die staat vandaag in het teken van de televisiegeschiedenis. Nou, hoe dat allemaal zit, leg ik allemaal uit. Dat later. Eerst maar eens even deze.

irriteert misschien deze man. Zoek daar nou eens een album van op een van de streamingdiensten. En dan ontdek je misschien nog veel meer mooie pareltjes. Van deze Harry Nilsson en Everybody's Talking. En daarvoor nog Supertramp en Breakfast in America. Nou, niet zozeer breakfast, meer een beetje theetijd zou je kunnen zeggen. Fijn dat je de radio daarbij aan hebt. En eens even kijken wat er zoal gebeurd is op deze datum door de jaren heen. Nou, het is op 14 september 1966, dus exact 60 jaar geleden, dat Otis Redding optreedt in de Orchid Ballroom in Purley, in het Engelse graafschap Surrey. Een kaartje kost 10 shilling. Ik heb dat eens even omgerekend. In euro's is dat zo ongeveer 60 cent. Moet je nagaan. Heb je Otis Redding gezien voor 60 cent? Nou, op dat moment dat hij daar dat concert staat te geven, staat hij hoog in de Britse hitparade met I Can Turn You Loose.

deze versie van de Everly Brothers wordt geen hit. Het originele is trouwens van The Four Preps. Die zijn in 1966 de eerste die Love of the Common People op de plaat zetten. En nog weer later, in 1984, dan wordt het een joekel van een hit voor de Britse zanger Paul Young. En dan staat zijn versie 4 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dan nog even naar deze dag in 1974. Dan komt deze instrumentale plaat op nummer 32 binnen in de top 40. Man of Action van de Les Reed Orchestra. En die Les Reed die heeft een indrukwekkend cv'tje hoor. Zo zei de componist van klassiekers als It's Not Unusual, Delilah, The Last Waltz, There's a Kind of Hush and Here It Comes Again. Zo, je zult het allemaal maar uit je pen hebben gekregen, zeg. Nou, dit deuntje, Man of Action, bereikt de 7e plaats. En het is vooral bekend door Radio Noordzee Internationaal, die het nummer als tune gebruikt. Gaan we naar de top 40 geschiedenis. We gaan naar de lijst van deze dag in 1970. En daaruit plak ik weer 3 grote hits voor je achter elkaar. Straks hoor je Earth and Fire met Wild and Exciting. Ook Pacific Gas and Electric met Are You Ready? En eerst zijn hier de Kinks en Lola.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: 2,5 minuut over 3:30 alweer. Daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat daarbij om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De twee gewonden werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanochtend kort ontruimd geweest omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm, dat bleek na controle door de brandweer. Na ongeveer 3 kwartier kon iedereen de winkel weer in. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van de WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. Die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Hans Nienhuis.
9: Het is een vriendelijke en rustige dag waarop voorzichtig al wat herfstige trekjes tevoorschijn komen. Hoge bewolking maakt de zon flats, maar het is nog een graad of 21 tot 22 deze middag. De wolken worden vanuit het zuidwesten wel steeds dikker en in de vooravond kan een enkele lichte bui vallen.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Hey Raymond!
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
17: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
16: NRV.
17: Waar vraag je dat?
16: Nou, ik dacht kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
17: Wij?
16: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
18: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
21: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: NRV.
16: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
22: Studio Steenbergen.
23: 60s en 70s.
22: Met René Steenbergen.

Onverslijdbare plaat van The Bird natuurlijk. Hè. En Mr. Tambourine Man ook nog. Exile met Kiss You All Over. En de muzikale felicitaties van Cliff Richard. En congratulations. Nou, gefeliciteerd als je naar dit programma luistert. Ja, dat is wel een felicitatie waard. En wat valt er altijd een hoop in te genieten, hè? Ja, niet alleen die loeie grote hits waarvan ik er net 3 voor je achter elkaar gedraaid heb. Maar zo af en toe zit er ook een, ja, noem het een muzikaal krentje tussen. Ik heb er vandaag ook weer zo een meegenomen. Zo een in de categorie, als ik het zeg, dan denk je, hè? Zeg maar zo niks. En als die plaat dan zo meteen loopt, dan denk je, oh ja, nee, die. Leuk. Tijd geleden dat ik hem gehoord heb. Dat is altijd een beetje mijn idee. Dat hoop ik altijd een beetje los te maken. En ik denk dat dat vandaag wel gelukt is. Want als ik zeg, de band UK met het nummer Rendezvous 602. Dan gaat er misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar ik weet zeker dat als je het zo meteen hoort. Holy! Nou, UK, dat was een gelegenheidsband van John Wetton en Eddie Jobson. En wat dan altijd zo mooi is met liedjes, dat er echt jaren later, in dit geval bijna 50 jaar later, nog altijd over gediscussieerd wordt van waar gaat het nou eigenlijk over? De makers zelf die willen er ook niks over zeggen. Ja, dan gaan er allerlei theorieën. Hè. Zo is één theorie dat het zou gaan over een man die in een trein wil stappen die niet bestaat. Er is ook een theorie dat het gaat over een man in een auto die een geest tegenkomt. En die dan aan hem vertelt dat station Waterloo in Londen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer bestaat, maar dat er nog één trein vertrekt. Vaag, ja. Maar goed, vaag is natuurlijk wel vaak een mooie aanleiding en een mooi argument en mooie inspiratie om een mooi liedje te maken. En dat is zeker in dit geval wel gelukt, denk ik. UK dus, UK. Zo heet de band, ook niet heel ingewikkeld. 2 lettertjes. En het liedje heet dus Rendezvous 602. En luister eens goed naar de tekst. Misschien heb jij dan wel een idee waar het over gaat. En dan lees ik dat graag in de app.

Regelmatig is natuurlijk ook de versie van Ike en Tina Turner te horen, maar dit is toch echt het origineel. Geschreven door John Fogerty zelf, hoor. Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. We zijn alweer toe aan het einde van het uurtje. De jukebox, daar is het tijd voor. En wat blijkt nou uit de geschiedenisboekjes? De tv-geschiedenisboekjes, om precies te zijn. Het is op deze dag in 1968 dat de eerste aflevering van The Archies op tv wordt uitgezonden. Muzikale tv-serie, misschien herinner je hem nog. En dat was natuurlijk zeker niet de eerste en ook zeker niet de laatste. Dat muziekgroepen werden gebruikt om daar een gezellige tv-serie van te maken. Dus je voelt hem al aankomen. Ik denk ik doe twee van die zogenaamde tv-seriegroepjes in de jukebox vandaag. En de eerste waar je dan misschien wel gelijk aan denkt, of in ieder geval meteen naar de Archies, dat is dan denk ik wel die van de Monkees, hè? Hey, hey, we're the Monkees. Die hoor je zometeen. Daarvoor gooi ik een muntje alvast eventjes in de jukebox. En eerst dus de Archies, die we kennen van die tv-serie en ook van Sugar Sugar.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: Twee leden van het Belgische Soul Sister die lieten zich flink inspireren door het Motown-label. Dat zit hier echt wel een beetje in, hè. The Way to Your Heart.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, de weg naar zijn hart heb ik al lang gevonden. Jaren geleden al. Milko Scheper, goedemiddag.
3: Absoluut, René. Goedemiddag.
0: Fijn dat je weer bent.
3: Ja, wederzijds.
0: Goed weekend gehad.
3: Jazeker, ja. En die van jou?
0: Ja hoor. Ja. Klaar voor de nieuwe werkweek?
3: Je ziet er ook uitgerust uit, moet ik zeggen.
0: Daar ben je ook niks van.
3: Nou zeg. Oh, probeer ik een keer lief te zijn.
0: Nee, maar dat wordt ook wel gewaardeerd. En een leugentje om best wel is ook niet zo erg.
3: Oké. Okay.
0: Nee. Klaar voor de nieuwe werkweek, hè? Dat zijn we allebei wel.
3: Absoluut.
0: Oh, en ik zie al, het begint meteen goed.
1: Studio Steenbergen.
2: Dierennieuws.
0: Ja, dan is mijn dag compleet, hè?
3: Zeker weten, ik weet wat je blij mee kan maken. En hou je vingers maar bij de knoppen, want morgen, René, dan is het zover.
4: Leve de koning. Hoera. Hoera.
0: Hoera. Ja, Prinsjesdag.
3: Zeker, zit je er al klaar voor? Ben je er al klaar voor, laat ik het zo zeggen?
0: Nou ja, ik heb dan altijd uitzendingen. Tenminste, mijn uitzending begint dan als het hele spektakel net een beetje voorbij is. Mm-hmm. En dan begint iedereen te mopperen op de plannen die dan voorgelezen zijn.
3: Ja, nee, dat is zo. Maar gelukkig ben jij er dan weer om een beetje...
0: vrolijkheid in de wereld te brengen.
3: Licht in de wereld weer te brengen.
0: Ja, hier, klopt.
3: Zeker weten. Prinsjesdag natuurlijk een dag vol met traditie. En een van die tradities is natuurlijk die paarden... die voor de koets lopen... En die zijn natuurlijk al volop aan het trainen. Dat doen ze nu op het strand van Scheveningen. En er wordt geoefend met bijvoorbeeld heel veel rook en harde geluiden. En er komt altijd een hoop publiek op af. Dat zag ook een collega van Omroep West.
5: Geweldig om te zien. En dan zo met de zee erachter. Echt Haags.
6: Kleine dames, hebben jullie geoefend om hard te schreeuwen?
7: Nee.
6: Dat mag je thuis misschien niet, maar nu wel, voor de ene keer. Ga je het proberen?
7: Ja.
8: Dat kan je heel goed hoor.
6: Als mijn moeder schreeuwt.
8: En zij kunnen heel goed schreeuwen. Nou mogen jullie, eindelijk.
3: Ja, leuk toch? Ben je er wel eens bij geweest eigenlijk?
0: Nee.
3: Niks voor jou?
0: Nee.
3: Ja, dat kan natuurlijk.
0: Ik kan niet zo goed tegen drukte.
3: Nee, dan moet je daar niet zijn. Nee. En vooral met dat geschreeuw en dat lawaai. Nee, kan ik me voorstellen. Nou ja, dan gaan we even naar de politiek wat dat betreft. Van Partij van de Dieren. Die wil daar helemaal geen paarden meer op Prinsjesdag zien.
0: Oh.
3: Nee, het is allemaal veel te stressvol voor die beestjes, René. En als alternatief, ja, let op. Zouden bijvoorbeeld een elektrische koets kunnen worden ingezet.
0: Een elektrische koets?
3: Ja. Het is dat 1 april alweer een tijdje achter ons ligt. Maar anders zou je toch denken...
0: Elektrische koets...
3: Ik vind hier wel wat van.
0: Ik zie het nog niet zo voor me.
3: Nee, ik ook niet inderdaad. Ik denk van laten we die paarden maar gewoon... Ze worden getraind jongens, kom op. Dat komt allemaal wel goed. Hey, een relatie zonder ruzie, dat blijkt heel slecht voor je te zijn.
0: Ja, af en toe moet het even knetteren. Dat is gezond toch?
3: Nou, dat zeker. Dat blijkt uit het nieuwe Engelse onderzoek ook. Het schijnt zo te zijn dat mensen die een relatie hebben zonder ruzie... meer gezondheidsproblemen krijgen op latere leeftijd.
0: Dat je alles opkropt misschien.
3: Ik denk dat daar wel aan kan liggen inderdaad. Hè. Mensen die zich soms erg aan elkaar, wel eens woorden met elkaar hebben... maar elkaar wel steunen, die doen het beste. Daar blijf je het gezondst bij. Dus nou ja, mopper af en toe maar eens even lekker op je man of vrouw. Mag ook natuurlijk, hè, als die of haar zijn vieze sokken weer naast de wasmand heeft gegooid. In plaats van erin. En geef je vrouw maar een standje als het weer veel te lang duurt voordat ze klaar is met het opmaken. Dus goed voor je gezondheid. En zo heb je altijd een excuus.
0: Ja, relatieperikelen. Hè. Probeer dat allemaal maar eens goed te houden, want dat valt niet mee hoor.
9: Het is ook zo frustrerend dat je. Weet je dat ik niet één relatie ken. Waarvan ik denk, ja, zo. Zo zou ik het ook wel willen. Iedereen is toch maar een beetje aan het worstelen. Roeien met de riemen die we hebben. Er is overal wel eens wat. Het beste van maken. Weet je, als je verliefd bent, dan klopt alles. Al die utopische beelden in je kop, die kloppen met hoe het is. En op een gegeven moment komt de werkelijkheid binnen zijpen. Als de werkelijkheid er niet zou zijn, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Hey, ik hoef ook helemaal geen vriendin die de hele dag ja en amen zegt. Ik vind gewoon ja, vind ik meer dan voldoende.

0: een van de liedjes van de afgelopen editie van Songfestival Drenthe Pop en Plat. De mannen van Kikkerzan in Goeroboe.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: De hele dag alweer op avontuur en nou beland in Urvelte, Aldert. Wat is er te doen?
3: Jawel, nou eigenlijk op dit moment heel weinig. Wim Meijberg zit hier naast mij. En we zitten hier met beiden gewoon een boomstam. Buiten bij dat veldstudiecentrum in Urvelte. En een stuk wat veldkein, dat liep op een piepklein hunnenbergje. Dat is het dan weer niet. Nee, het is een buitendoseerplek, Wim. Hè?
4: Het is eigenlijk een buitenleslokaal.
3: Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou ja, ik denk, je bent docent, ja, dan doseer je. Maar wat doseer je zoal?
4: Nou ja, wij proberen eigenlijk meisjes en kinderen te verbinden met landschap. Ja. Met een eigen leefomgeving.
3: Ja. Maar als je het over het veldstudiecentrum hebt, dan is de cursus waar jullie nou mee bezig bent, als IVN zijnde, dat is toch wel eigenlijk, dat dekt de lading wel behoorlijk.
4: Ja, dat dekt de lading ook behoorlijk. Deze meisje die als er nou bent, we student, die bent met het vak biologie bezig.
3: Ja.
4: En biologie kun je het boekje leren,
3: ja.
4: Maar je kunt hem ook buiten leren. En dat is nog veel belangrijker.
3: Ja, bij biologie kan ik me dat voorstellen. Ja. Maar bij algebra denken van, nou, dat is niet echt nodig.
4: Nou, je kunt ook rekenbuten, hè?
3: Ja, je kunt alles buten,
4: ja,
3: eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar biologie leent zich bij uitstek er wel voor.
3: Ja. Ja. Maar het gaat om de cursus die jullie geeft over hoe kijk je nou je eigen landschap. En het landschap, dat vertelt veel meer als dat je denkt te weten.
4: Ja.
3: Daar komt zo'n beetje op neer, toch?
4: Nou, wij hebben het eigenlijk over verhalen van het landschap.
3: Ja.
4: En wij woont in Drenthe. En de bewoners waar wij dit voor doen, dat komt u de gemeente dan Koevoorn, Hogeveen, Borgrodoorn en M. Die meisje die woont ook in het veen.
3: Ja.
4: Of voormalig veen eigenlijk.
3: Mm-hmm.
4: Hè? En als je in dat landschap woont, werkt en leeft, dan heb je een heel stuk historie. En er is ook zoveel te zien. En leren kijken naar het landschap en ook leren kijken wat er allemaal nog te beleven is, dat proberen we de meesten bewust van te maken.
3: Maar bedoel je dan de vrij recente historie? Het afgraven van het veen en alle wieken en kanalen die je nog ziet in het landschap?
4: Nou, beide eigenlijk. Hè. Het is een landschapslijn vanuit het verleden naar het heden. Want eigenlijk is het mooi dat je vanuit het verleden nog heel veel dingen ook in het heden kunt zien.
3: Ja, geef eens een voorbeeld.
4: Nou, bijvoorbeeld die wieken waar je net zelf zei, hè, van die ben er niet voor niks gekomen.
3: Nee.
4: In die wieken en in die stukjes en die overhoekjes gruit naar heel veel plaan, leeft ook heel veel dieren die in dat veengebied helemaal op zijn plek bent.
3: Mm-hmm.
4: Nou, en daar proberen wij de mensen eigenlijk een beetje bewust van te maken. Van kijk eens om je, hè? Kijk met andere ogen naar je omgeving. Maar wat nog veel mooier is, maak anderen ook enthousiast over die omgeving.
3: Ja, ja. Maar ja, ik kan als buitenstaander ook zeggen van ja, dat was veen. Het is nou gewoon wat een beetje een kale vlakte, vierkante blokken en niet zoveel geen aan eigenlijk.
4: Ja, maar nou zeg je nou precies de kern van het verhaal. Want het lek ogenschijnlijk allemaal kaal.
3: Ja.
4: En het is natuurlijk ook elkaar, maar het zit hem in de details van wat zie je dan nog, wat er eigenlijk uit dat gebied vanuit het verleden nog nauw zichtbaar is.
3: Ja.
4: En hij mensen daar bewust van merkt, dan wordt ze daar ook enthousiaster over. En
3: maar,
4: dan ziet ze het ook meer.
3: Maar geef daar een voorbeeld van. Wat zie ik dan bijvoorbeeld? Wat moet ik op letten?
4: Nou, Oosterse, hij dan nou kijkt, dat stukje wat er nog ligt, dat is een prachtig stukje veenontwikkeling zit daar ook in, maar al die planten die er eigenlijk vroeger allemaal stonden, die kun je daar ook nog terugvinden.
3: Dan pak je misschien het mooiste stukje eigenlijk, hè?
4: Ja, meerstalblok is ook mooi.
3: Dat in Noord.
4: Ja, meerstalblok is ook mooi. Ja, dat stuk is ook prachtig.
3: Ja,
4: maar wat wij doen is eigenlijk gewoon meisjes vanuit waar ze leeft, woont en werkt, maar ook die stukjes natuur laten zien. En die verbinding daartussen en alles wat je dan nog eigenlijk ook in dat gewone veengebied van nou nog kunt zien,
3: mm-hmm,
4: om meisjes daar enthousiast over te maken.
3: Ja, ja. Ja, nou ja, kijk, ik heb ook wel eens gehoord zeggen, het is eigenlijk goed beschouwd in grote veenruïne nog, door het zuidoosten van Drenthe. Ben je dat met eens?
4: Nou ja, hij kijkt naar wat 10.000 jaar geleden was.
3: Ja.
4: Dan had je naar het natuurgebied. En dat was alleen maar veen en water.
3: Moeras.
4: Ja, dus daar kun je verder niks met. En daar haal je als mensen natuurlijk ook niet zo heel veel aan.
3: Ja.
4: Maar wat wij nou doen is in feite dat een stuk landbouwgebied. En dat wordt op zich ingericht als landbouw. Maar in die restanten, in die overhoekjes, in die sloten, in die wieken. Daar is nog wel wat materiaal te vinden uit die tijd, zeg maar, aan planten en dieren. Nou ja. Weet je, en dan is het meerstal blok. En Oosterbos is natuurlijk een pareltje.
3: Mm.
4: Maar dat is er niet meer.
3: Nee.
4: Dan mogen we gewoon eerlijk in weten. Maar we kunnen wel zien wat er nog wel is.
3: Ja, precies.
4: En daar enthousiast over worden.
3: En gooi dan ook echt het veengebied nog in? Zeg maar hoe heet het daar? Iemand daarbij,
4: bij meestal blok bedoel je?
3: Ja, nee, daarbij bij de veen achteruit.
4: Ja, nou ja, dat is wel de bedoeling. We gaan wel excursies. Kijk, de bewonerscursus is deels theorie. Van nou, hoe was het en hoe is het ontstaan? En vanuit de geschiedenis, zeg maar. Naar het heden toe. Maar dan ook de theorie koppelen aan de praktijk.
3: Ja, ja.
4: Dus we kunnen wel wat zeggen, maar we willen het ook laten zien.
3: Dus die gaat toch wel een klein beetje ook het lokaal in, maar je gaat ook het veld in?
4: Zeker. Ja. Een combinatie van die twee.
3: Oké. Okay. En hoe ligt het dan? Want het is vooral over het veengebied, dus het Zuidoost-Drenthe. En de deelnemers, die komt ook vooral die komt rijden, neem ik daar maar aan.
4: Ja, de dorpen in die gebieden, De Veendorm, ja, daar ben de bewoners meestal van, die met doet.
3: En ben je er dan daarna ingezeten of ben je er ook gewoon autochtone bewoners? Zeg maar, ja, maar ik wil ook wel eens weten hoe het zit.
4: Ja, beide.
3: Toch wel?
4: Maar dat is ook het mooie van zo'n groep die jij dan krijgt. De eerste dag ben je nog niet wie jij erin de klas hebt zitten, zeg maar.
3: Nee.
4: En in die groep is er een bepaalde dynamiek. En dat is naar mijn, die weet er wat meer van, of die van origine daar wegkomt, die komt ook met prachtige verhalen.
3: Ja.
4: Van over het gebied en hoe het gewoon was en dat soort dingen meer. Daar kunnen nijkomers weer van leren.
3: Wim, ik weet zeker dat mensen lekker maakt hebben, maar het is al een beetje vol, hè, niet?
4: Nou ja, wij zijn hartstikke blij met de opkomst in Borgerodoorn.
3: Ja.
4: En ook in M, want die zit eigenlijk wel vol. Maar we gaan volgend jaar gaan we verder. En dan gaan we met de gemeente Hogeveen en de gemeente Koevoorn met inwoners aan de slag.
3: Mm-hmm.
4: Dus als mensen daar nog belangstelling voor hebben, daar is zeker nog ruimte. En daar kunnen we nog wel wat cursisten gebruiken.
3: Ja, Jan Veen is Veen.
4: Het veengebied is vrij groot, hè.
3: Ja.
4: En we hebben natuurlijk uiteindelijk... Ja, we kunnen niet alle mensen bedienen.
3: Nee.
4: Maar als dit nou een heel mooi succes is... En ja,
3: dat is het al volgens mij.
4: Nou, dat is het ook. Maar je kunt het nog mooier maken dan dat we nou doen. Ja, dan kunnen we misschien nog wel een jaar verder. Ja. Misschien wel 2 jaar verder.
3: Hoe doe je dat? Aanmelden hier bij hier in Arvelte of bij het IVN? Of hoe doe je dat?
4: Nee, we hebben een landingspagina. En dat staat gewoon onder IVN/verhalen van het landschap.
3: Ja.
4: Daar staat ook een stukje informatie over de cursus. En dan kun je ook al inschrijven. Als je dat zullen willen, voor Hogevenen en voor Koevoorn.
3: Ja. René, we zitten hier weliswaar op het zaan hier op dit moment. Ook geen vervelende plek voor wezen trouwens. Maar meer wel weten over het veen. Dan meld je maar de maal via IVN.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helmrijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
5: Eén minuut over 16:30. Hier is Milko Scheper met het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. Een 41-jarige man uit Rolde die moet 3 maanden de cel in voor het vervalsen van papieren en het ernstig verwaarlozen van vogels. De man die handelde via marktplaatsen in beschermde papegaaien en kakatoes zonder de juiste documenten. Bij een controle in Rolde werden tientallen vogels onder slechte omstandigheden aangetroffen. 10 dieren waren al dood. In het hok liepen ratten en muizen rond en ook katten konden bij de vogels komen. De man is na zijn aanhouding spoorloos verdwenen. De rechtbank heeft hem daarnaast verplicht 2 slachtoffers enkele honderden euro's terug te betalen. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De 2 gewonden die werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het bedrijfterrein werd ontruimd. Het hele terrein was ruim 3 kwartier lang afgesloten voor bezoekers. Om welk bedrijf het gaat is nog altijd onbekend. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft zij een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie er in aanmerking komt. De raad die stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan de hoeveelheid geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Meer nieuws uit onze provincie vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: En dan door naar Hans Nienhuis, want die weet alles, maar dan ook alles over het weer.
7: Het is een vriendelijke en rustige dag waarop voorzichtig al wat herfstige trekjes tevoorschijn komen. Hoge bewolking maakt de zon flats, maar het is nog een graad of 21 tot 22 deze middag. De wolken worden vanuit het zuidwesten wel steeds dikker en in de vooravond kan een enkele lichte bui vallen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Hey Remon!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Hey Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.
20: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
21: I want you to want me.

0: Winwood en While You See a Chance. En ook nog Cheap Trick met I Want You to Want Me. Het is bijna 4:15 en dat is altijd een prachtige tijd voor een interactief moment, Milko.
1: Ja, zeker weten.
0: Milko heet je, hè?
1: Toen ik laatst in mijn paspoort keek nog wel, inderdaad. Ja, absoluut.
0: Heel veel mensen zeggen natuurlijk ook Wilco.
1: Je wil niet weten wat ik allemaal voorbij wil komen.
0: Nee, dat geloof ik wel, ja.
1: Ik kreeg laatst een kaartje en daar stond gewoon Wilco op.
0: Echt waar?
1: Jazeker.
0: Jeetje.
1: Waren verhuisd en kreeg je een verhuisbericht. Ja, Wilco, gefeliciteerd met je huis. Ja, dankjewel.
0: Ja. Hoe dan ook, we dwalen af. We gaan weer het spel spelen waarmee je een spel kunt winnen. Remember the Music heet het. Het is een soort muzikaal triviant, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is met kaartjes en met pionnetjes en een zandloper en een dobbelsteen en een speelbord. Je kent dat allemaal wel. En die kaartjes, daar staan hints op. Hints die wijzen naar een bepaalde artiest. En om het feest helemaal compleet te maken, is daar ook een QR-code op te vinden. En als je dan je telefoon op die kaart richt, krijg je een stukje muziek te horen. En ik dacht, begin van de week, we maken het niet al te ingewikkeld. Ik ga het ook niet letterlijk voorlezen, want dan wordt het wel heel makkelijk. Dus
1: oh?
0: Ik probeer het een beetje mysterieus te houden. We zijn op zoek naar een singer-songwriter die geboren werd in mei 1977 in Almelo. Begon als countryzangeres, flirte later ook met allerlei andere muziekstijlen en is tegenwoordig weer een beetje terug naar haar basis. Ze deed in 2014... Wat? 2014? Zo lang geleden alweer? Ja, toen deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival en werd daar tweede.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar deze is vrij makkelijk, René, inderdaad.
0: Een bekend album van haar is getiteld Next to Me. En zal ik dan voor de vorm ook nog maar even een stukje QR-code laten horen?
1: Doe gek.
0: Als je je telefoon op het kaartje richt, dan hoor je dit. Nou, dat is duidelijk nog in dat countryhoekje.
1: Ja, wel lekker moet ik zeggen hoor.
0: Leuk liedje.
1: Absoluut.
0: Niks van zeggen. Wie zoeken wij? Wie is deze singer-songwriter? Geef het maar aan ons door. Je mag een appje sturen. Je mag ook bellen. Allemaal goed. 0592-33-11-88. Wie weet zit je zometeen in de uitzending en krijg jij dat spel van ons opgestuurd. En met een beetje geluk zit je dat dan het komend weekend al te spelen met de hele familie en vriendenclub.

0: Misschien wel het allerbeste liedje uit de hele Wall of Sound-stroming van Phil Spector. Deze van de Ronettes en Be My Baby. En Bente daar nog voor met 3, 2, 1. Nou, en wij moeten ook even aftellen, want ik zie al dat reclame en nieuws ons wat weer langzaam maar zeker in de nek staan te hijgen, Milko.
1: Oeh, tempo René, kom op.
0: Ja, en zometeen nemen de vrienden van de televisie hier natuurlijk weer over. Ja. Dus dat is dan ook weer zoiets. We gaan trouwens op de radio nog een uur door, hè?
1: Ja, dat is het een gezellig uur, moet ik zeggen. Voor
0: de mensen die dat niet weten.
1: Nee. Ik
0: krijg wel eens berichtjes binnen van, vind het altijd zo leuk tussen 3 en 5? Ja, serieus.
1: Ah, gelukkig betaal je nog wel tot 6, toch?
0: Ja, dat gaat wel.
1: Oh, okay.
0: Ja, avondtarief gaat dan in. Ja. We gaan eens even naar het spelletje en even ter introductie.
2: Ik ben Gerrit en ik steel als de rapen.
0: Nou, dat zal wel een beetje meevallen, maar het is wel Gerrit, hè? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Want dit is Gerrit Struik.
3: Alsjeblieft.
0: En niet Gerrit Deksel, die dat liedje zingt.
3: Nee. Alhoewel, dat wel een liedje uit de tijd is van mij. Want ik ben ondertussen ook 80 geweest. Dus,
0: oh, kijk. Ja, nee, dat Gerrit Deksel, dat kwam natuurlijk uit die Winter Schipper zoeken.
3: Ja, zeker. Zeker.
0: De lachende scheerkwast en al die andere programma's. Daar zat dat dan in.
3: Ah, ja, mooi, man.
0: Ja, hey Gerrit, hoe is het ermee?
3: Hartstikke goed.
0: Ja, want wij belden je net terug. En toen zei je, ja, ik was net een beetje onderweg. Ik moest wat dingetjes doen. Waar had je druk mee dan?
3: Nou, we zijn ondertussen van de tuin zijn we in huis verhuisd. En dan moet even de zonnescherm weer opgedraaid worden. En de stoeltjes binnen. En de voorspellingen zijn niet zo goed voor vanavond en voor morgen.
0: Nee, ja, je probeert die laatste momentjes toch nog even mee te pakken. Want zoals ik het een beetje in kan schatten, morgen nog een dagje lekker. En dan lijkt het gewoon gebeurd.
3: Ja, joh. Dus daar moet je bij zijn, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Maar goed,
3: en dan is het toch weer radio luisteren.
0: Kijk, zo mogen wij dat graag horen. En daarin hadden wij dat spelletje waarbij wij op zoek waren naar een singer-songwriter. Die geboren werd in 1977 in Almelo. Van oorsprong countryzanger is. Dat is ze tegenwoordig ook weer een beetje. Deed in 2014 mee aan het Songfestival. Ja, Almelo. In 2014 deed ze mee aan het Songfestival. En als je de QR-code van het kaartje inleest, hoor je dit. Oh, toen wist jij het wel, Gerrit, hè?
3: Ja, dat was even makkelijk, hè?
0: Nou, gooi hem erin.
3: Ilse de Lange.
0: Ilse de Lange, natuurlijk. Kreeg ook nog eentje
3: Niet uit Hengelo, maar uit Almelo.
0: Ja, ik kreeg ook nog eentje binnen van iemand die dacht dat het Marga Bult zou kunnen zijn. Nou, dat mocht ze willen.
3: Gekund.
0: Nou ja, die mocht willen dat ze in 1977 geboren was. Dat was ietsje eerder.
3: Ja.
0: Maar wel uit diezelfde hoek en ook meegedaan aan het Songfestival. Dus in die zin snap ik het wel.
3: Is toch helemaal knap.
0: Ja, dat is op zich wel goed dat Marga Bult ook nog bij sommige mensen in het achterhoofd zit. Dat is toch mooi.
3: Ja hoor.
0: Gerrit, we gaan jou dat prachtige spel sturen. Ben je een beetje spelletjes typen?
3: Jawel hoor, nou, jawel, tijd genoeg voor. Gepensioneerden hebben overal
0: Kijk,
3: tijd voor. Hè?
0: Dan komt dat hartstikke goed uit. Dan zorgen we dat het spel zo snel mogelijk bij je terechtkomt. En dan wensen we jou daar heel veel plezier mee.
3: Helemaal goed, goeie uitzending verder.
0: Dankjewel.

helemaal viral ineens, dit liedje. 18 jaar oud is het al en het is nu ontdekt door de TikTok-generatie. Die maken er allemaal rare filmpjes mee. En dit liedje daar dan onder, ja, dan heb je zo weer een hit te pakken. Ilse de Lange en So Incredible. Incredible is het ook voor Gerrit Struik uit Assen, die daarmee het spel wist te winnen. We gaan het de hele week nog weggeven. Morgen spelen we weer een nieuw rondje en dat zal dan ook weer zijn even na 4:30.

0: en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trulies met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: Ja, deze flirt met de disco-muziek, die werd destijds niet door iedereen in dank afgenomen. Maar toch leuk dat ze er even keer mee hebben gegaan. Gingen ILO en Shine a Little Love.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Het is 5:10 exact. Eens even kijken wat er zoal aan de hand is in Drenthe. Milko.
3: Nee, de 40-jarige man uit Rolde die moet 3 maanden de cel in voor het vervalsen van papieren en het ernstig verwaarlozen van vogels. De man die handelde via Marktplaats in beschermde papegaaien en kakatoes zonder de juiste documenten. Bij een controle in Rolde werden tientallen vogels onder slechte omstandigheden aangetroffen. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De 2 gewonden werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. En in Assen is de eerste zichtbare stap gezet richting het havenkwartier. Een oud bedrijfspand aan de havenkade die wordt gesloopt. Op die plek moet vanaf 2028 worden gebouwd. Het oude industriegebied moet veranderen in een nieuwe stadswijk met 650 tot 1000 woningen.
0: Meer nieuws op rtvdrenthe.nl en in de app.

0: fan GK Arnaar en Zoutelanden. En daarmee is het bijna 16:15. Ja, morgen wordt een bijzondere dag. Helemaal voor Henny Bork uit Westerbork. Want zij mag namelijk naar Prinsjesdag in Den Haag. Voor haar werk bij de Stichting Verkeersregelaars Midden-Drenthe werd ze voorgedragen. En ja, zo'n dag van morgen, dat vindt ze natuurlijk heel bijzonder.
1: Ik vond het heel mooi dat ik bericht kreeg dat ik daar naartoe mocht. En ik zei, dat doen we dan toch.
2: Hoe kreeg u dat bericht?
1: Via, dus van de groep waar ik op het moment ook mee bezig ben, dat zijn de verkeersregelaars.
2: Dacht u, ze houden me voor de gek?
1: Nee. Nee, eigenlijk niet.
2: U vond het eigenlijk wel terecht dat u heen mocht.
1: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar reken je gewoon niet op.
2: Nee,
1: en als
2: daarom.
1: Je dan zoiets gehoord krijgt, dan heb je wel... dat is wel mooi.
2: Ja, en waarom hebben ze dat gedaan? Vertel.
1: Nou, ik denk voor het werk wat je altijd doet hier in Westerbork. Dat is dus verschillende verenigingen waar ik penningmeester van ben. En ik heb jarenlang in Stuisland gewoond. En vanuit daar heb ik ook 28 jaar bejaardenwerk gedaan. En Groene Kruis. Ik zit eigenlijk mijn hele leven al zo'n beetje in het vrijwilligerswerk.
2: En dus zit u daar morgen in die stad Schouwburg in Den Haag. Want daar mag u naar binnen, daar mag u zijn?
1: Ja, we zitten mooi op het balkon. We kunnen alles rechtstreeks zien van de koning en de koninklijke familie.
2: Ja, want u bent niet de enige natuurlijk, hè, die gaat die kant op.
1: Nee. De heer Fiscaal gaat met me mee. Die is voorzitter van de verkeersregelaars. En die zit ook nog in Duurzaam Westerbork. Ja, die zorgt dat alle papieren en alles een beetje geperfectioneerd wordt. Dat alles een beetje goed lopen gaat in de vereniging en zo. Dus die heeft daar ook veel werk mee. Die gaat ook mee.
2: Hoe bereidt u zich nou voor op de dag van morgen?
1: Ja, ik lees een beetje eerst al een keer op een computer uitdraaien. Van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. Ja, dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus het hele programma.
2: Ja.
1: Wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
2: Ja, en die kleding dan? Moet dat ergens aan voldoen? Mag je niet in een speakerbox komen of zo?
1: Nou, dat wordt niet geregeld, hè. Je mag zelf weten, maar wordt niet, eigenlijk wordt het feestelijk een jurkje.
2: Oké.
1: En dus ik heb eerst eens even gekeken wat voor kleuren allemaal normaal zijn, wat je draagt op zondag. En ik heb gekozen voor een mooie crèmekleurige jurk.
0: Nou, misschien zien we daar morgen nog wat van als ze daar ergens in het feestgedruis aanwezig is. Henny Bork uit Westerbork.

0: Het zijn de zwoele klanken van Sade en Smooth Operator. Stichting De Zonnebloem Westerveld wil uitbreiden. De stichting in Vledder organiseert al jaren activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De landelijke vereniging achter de lokale zonnebloemafdelingen heeft de wens om zo groot mogelijk te worden. Maar dat is nog niet zo makkelijk, vertelt Herman Wolthof van De Zonnebloem.
1: Ja, er is vooral voor nodig om dat je mensen krijgt die het mooi vinden om mensen met een fysieke beperking te begeleiden voor bijvoorbeeld een uitje. We kennen allemaal wel natuurlijk de zonnebloem van de bekende boot die over de rivieren vaart. Maar minder bekend is misschien dat ook in afdelingen op lokaal niveau activiteiten worden georganiseerd. In Vledder doen we bijvoorbeeld 6 uitjes per jaar. We bezoeken mensen. En als eerste heb je dan vrijwilligers nodig om dat te organiseren en mee te gaan.
2: Ja, en in Vledder is dat dus allemaal geregeld. Dus inwoners van Vledder hebben mazzel in die zin, zullen we maar zeggen. Maar inwoners van andere dorpen in de gemeente Westerveld, ja, die hebben dat niet. En die oneerlijkheid, daar wil het hoofdbestuur wat aan doen, begrijp ik?
1: Jazeker. Nou wil ik niet zeggen dat er in die dorpen helemaal niets gebeurt. Want er zijn vast andere organisaties, dat weten we ook wel, die ook wel met mensen aan het begeleiden zijn. Maar het zou mooi zijn als we dat een heel Westerveld kunnen doen. Dan kunnen we het ook meer gezamenlijk doen. Waarbij het overigens wel zo is dat een Dwingelo of een Diever wel degelijk hun eigen uitjes en activiteiten gaan organiseren. Dat hoeven we niet vanuit Vledder te doen. Want zo lokaal mogelijk, hoe beter. Mensen kennen elkaar in een dorp goed en dat werkt natuurlijk het allerbeste. Maar als je het gezamenlijk kunt doen, ook bijvoorbeeld financieel, dan heeft dat wel zo zijn voordelen.
2: Ja, ja. Het is altijd lastig om vrijwilligers ergens te krijgen voor bestuursfuncties, noem het allemaal maar op. Hoe gaat u toch proberen ze te werven?
1: Ja, als eerste niet direct voor een bestuur, maar vooral om echt met de mensen mee te gaan en ook uitjes te organiseren. Daar zijn we mee bezig al enige tijd. Vooral door op de site Westerveld voor elkaar al oproepen te doen voor mensen om zich te melden. Wij zijn met een campagne bezig via de media, zoals dit natuurlijk. En we zullen op zaterdag 26 september in Diever en Dwingelo ook echt zijn. Dan organiseren we in de ochtend een bijeenkomst in Diever, in het Jan Thijs Seijnenhof. En in de middag een activiteit in Overentingen in Dwingelo. Daar is ook wethouder Jacob Boonstra van de gemeente Westerveld bij aanwezig. Want, dat mag wel gezegd worden, we werken nauw samen met de gemeente, die hier ook heel veel belang bij heeft. Want ja, het is natuurlijk voor inwoners prettig als zij in wat moeilijke omstandigheden geholpen kunnen worden.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeeluitjes.nl.
3: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Het is op de seconde 5:30 en dat is een prachtige tijd voor het regionale nieuws. Hier is Milko Scheper.
7: Goedemiddag, een 41-jarige man uit Rolde die moet 3 maanden de cel in voor het vervalsen van papieren en het ernstig verwaarlozen van vogels. De man die handelde via Marktplaats in beschermde papegaaien en kakatoes zonder de juiste documenten. Bij een controle in Rolde werden tientallen vogels onder slechte omstandigheden aangetroffen. 10 dieren waren al dood. De man is na zijn aanhouding spoorloos verdwenen. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De 2 gewonden die werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het bedrijfterrein werd ontruimd. Het hele terrein was ruim 3 kwartier lang afgesloten voor bezoekers. Om welk bedrijf het gaat is nog altijd onbekend. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft zij een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot €1,4 miljoen bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie er in aanmerking komt. De raad die stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Hans Nienhuis, goedemiddag.
8: Mooi René, goedemiddag.
6: Mooi Hans. Blijf maar warm en herfstachtig, hè?
8: Ja, hij was best wel prettig vandaag, hè?
6: Ja, prettig herfstdagje.
8: Dat herfstachtig waar ik het over had. Nou ja, ik moest vanmiddag mezelf even terugfluiten. Ik dacht, nou, dit lijkt wel nazomer.
6: Ja.
8: Wat dat betreft was het een hele prettige middag ook. Met weinig wind, zodat die 20, 21 graden ook echt als zodanig aanvoelde. Kijken we nou omhoog, dan zijn we onder een grijs plafond verdwenen in Drenthe. En ook eigenlijk alleen maar in Drenthe en Overijssel. Want in Friesland en in Groningen en verderop richting het zuidwesten schijnt de zon. Wij zitten net onder een stukje bewolking. En dat stukje bewolking kan ook wat lichte motregen loslaten hier en daar. In de buurt van, laat ik zo zeggen, Diever of zo, die hoek ongeveer. Hele zwakke echo's op de radar. Ik denk dat het de grond niet eens haalt. Maar kijk niet gek op als je zometeen een licht spatje voelt. Dat trekt wel weer weg en dan hebben we vanavond een mix van bewolking en nog wat opklaringen. De temperatuur blijft trouwens vannacht ook vrij hoog. Het is een graad of 15 tot op sommige plekken 16 met een zwak zuidelijk windje. Dus dat vierseizoenen dekbed, nou, ik weet niet of je hem vannacht nodig hebt.
6: Hij ligt al wel in de hoek van de kamer klaar voor het geval dat bij mij.
8: Als het zoals afgelopen nacht opeens tegenvalt, dan kun je erbij bedoelen.
6: Juist.
8: Ja, heel verstandig. Nee, dat de aankomende nacht is dat niet nodig en morgen ook zeker niet. Want de temperatuur gaat morgen nog aardig wat verder de hoogte in dan vandaag. We hadden nu 21 of 22. Morgen wordt het 23 tot in Zuid-Drenthe misschien wel 24 graden. Bij een zwak tot later matige zuidwestelijke wind. Er wordt nog even een vlaagje hete lucht vanuit Frankrijk onze kant op geblazen. Vrij weinig zon morgen. In de ochtend is de zon er wel bij in opklaringen. Maar in de middag is het eigenlijk volledig bewolkt. En dan hebben we dus een verrassend hoge temperatuur onder een wolkendek. En dat wolkendek blijft niet stabiel. Er zouden zich een paar buien kunnen gaan ontwikkelen. En ik vermoed eigenlijk in de namiddag en in de avond dat er in Drenthe wel een paar van die buien gaan ontstaan. Geen onweersbuien, daar lijkt het inmiddels niet meer op. Gewoon regenbuien. En als ze eenmaal in Duitsland zijn aangekomen, dan gaat het vuurwerk aan en dan worden het wel onweersbuien. Maar daar hebben wij dus net niet mee te maken morgen. Op woensdag komt er een koelere luchtsoort onze kant op. De wind draait naar het westen en de temperatuur is dan een graad of 19. Dat is eigenlijk de normaal voor de tijd van het jaar, dus we mogen niet klagen. De woensdag is een mix tussen mooie grote witte buienwolken en zon. En die zon, dat zijn dan van die brede blauwe opklaringen, felblauw en felwit. Wordt esthetisch weer een hele mooie dag. En op de fiets wordt het even goed mikken of je niet door zo'n bui wordt gepakt of net niet. Maar het lijken niet van die fanatieke buien te worden. Dus het stelt allemaal geen hagel en geen onweer, dat soort dingen zijn er niet bij. Nou, donderdag is een bewolkte dag met vooral in de middag wat regen. De wind draait terug naar het zuidwesten en dan is het een graad of 18. En die temperatuur houden we nog even vast. Hoewel richting en in na het weekend, dan gaan we toch richting 20, 21 graden. Wel met een aanhoudende zuidwestelijke wind en een mix van zon en bewolking. Eerst op donderdag, vrijdag wat meer wind. En uiteindelijk, als ik stiekem die glazen bol op mijn bureau even streel, vanaf zaterdag, zondag en nog een paar dagen in de volgende week lonkt er heel voorzichtig een nazomertje. Er lijkt wat meer hoge druk in onze buurt te gaan komen en de temperaturen, nou, die gaan dus naar 20 of 21 graden. Iets boven normaal. En wat dat betreft is het een eigenlijk heel normale maand nu, met een beetje op en een beetje af. En een neerslag, nou ja, af en toe een nacht met wat regen en dan weer een droge dag.
7: Volgens mij heeft de kat honger, Hans.
8: Ja, dat denk ik ook. Dat ik er even van
7: aan wat gegrom op de achtergrond.
8: Ja, ik zal hem gaan voederen.
7: Snel naar de brokjes toe. Dankjewel, Hans. Fijne avond, hè.
8: Hetzelfde.
1: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Mama! Mama! Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Mama!
15: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: Het illustere jaren 80 duo. Nou ja, met name jaren 80, maar in de 70s waren ze er ook al hoor. Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Elke maandagochtend heeft collega Judith contact met pelgrim Barry Gepken. Hij is al weken onderweg vanuit Erika naar het Portugese Fatima. En dat is 3000 kilometer lopen. Ja, dan maak je natuurlijk van alles mee onderweg. En de afgelopen week, nou die was wel heel turbulent voor Barry.
1: Ja, ik heb een extreme dagen achter de rug. Ja, in al mijn racen heb ik nog niet zoiets. Je komt over die Pyreneeën en denk je zo, nou en het gaat. En toen kwam als het ware nog een 3 dagen door woeste bergen en allemaal wild. Die bokken die vlogen uit de bossen, wilde zwijn. Ik zat constant tussen wild in. Die vlogen uit de bossen met jonkies. En dan denk ik, oh, nou moet ik er niet tussen komen.
2: Nee.
1: Dan denk ik, zo, dit wordt vechten, maar dat viel mee. maar echt extreem gewoon, extreem. Ja. En enorme grote roofvogels. En ik dacht eerst adelaars, maar dat bleek grote gieren te zijn met nou wel dik 3 meter spanwijdte. Ik vind dat fantastisch, hoor. Maar zo, ja, maar het was echt reug. Het was echt reug. Geen eten, niks. Gelukkig vond ik wel wat waterbronnen, maar eten minimaal. Ik ben een keer in een dorpje teruggekomen, daar heb ik van 's morgens tot 's avonds vol moeten werken dat ik daar kwam. En er was gelukkig een barretje met eten. Nou, dat heb ik net een turfgraven in de eten. Maar ja, goed, toen verloor ik dus ook nog net op de dag dat mijn moeder was overleden mijn dierbare kruisje van haar. Die moest ik ook achterlaten daar. Ja, dat is allemaal
2: door de aarde. Ben je nog teruggegaan om te zoeken? Hoe doe je dat?
1: Want dan denk je van, ik heb zoveel gekke. Ja, dat is onmogelijk. En je moet gewoon verder. Dus ook dat laat je gewoon, dat geef je een plek.
2: Aan een biegel de tranen dan over je wangen, want dat is nogal iets, hè? Een kruisje van je overleden moeder.
1: Ja.
2: Op de dag van een overlijden verlies.
1: Ja, maar dat, ergens had het ook nog waard. Ik weet niet waar het was. Mijn moeder die is overleden in Kroatië en ik kreeg de melding in dit gebied. Dus ik denk, oké, ik laat dat hierachter. En je gaat verder en je geeft een plek en je gaat verder. Want ja, het was een soort van survival week.
2: Ja, want toen was jij ook in dat gebied. Hè? Toen jij hoorde dat je moeder overleden was in Kroatië.
1: Ja, klopt, klopt. Dus dat bracht ook wel weer heel veel emotie met zich mee. Maar het was ook ergens, ja, je hebt er dan vrede mee. Je moet verder.
0: Ja, een behoorlijk pittig weekje voor Barry dus. Op dit moment is hij in Zaragoza, dat is in Noord-Spanje. Volgende week maandag dan horen we weer van hem.

0: Alex Warren in Fever Dream.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: Omroepen in Noord-Nederland bestaan 80 jaar. En collega Wim Boer besteedt daar elke maandag aandacht aan in zijn programma Koffie en Keugel. En dat doet hij samen met onze media-archivaris Sjoerd Looyinga. En vandaag ging het over het luistercijferkanon. Het vlaggenschip van onze programmering, Hemeltiet.
1: Een iconische tune voor een iconisch Drentstalig zaterdagochtendprogramma. Hemeltiet start in het voorjaar van 1991. Dat is 2 jaar na de oprichting van Radio Drenthe. Jawel, dat is inmiddels 35 jaar geleden.
2: Oké, dus als ik jou zo goed hoor, dan viert dit programma dit jaar een jubileum. Het programma is in de loop van de jaren volgens mij toch een paar keer van opzet veranderd, hè?
1: Jawel, altijd op de zaterdagochtend. In het begin vanuit de studio met een verslaggever vanuit de provincie. Mm-hmm. Maar vrij snel reist het hele circus, het hele programma met alle programmamakers en techniek, elke week live naar een locatie ergens in Drenthe. Ja, dat is meestal een dorpshuis, een lokaal café. Je bent natuurlijk vanwege de sfeer. Cultuur en verenigingsleven willen we laten horen aan de luisteraars. Henny Kuijer is dan vaak in die eerste jaren de verslaggever die op pad gaat. Dat doet ze dan met een telefoonsetje, met een lange kabel eraan. Ja, dat gaat soms wel een beetje met vallen en opstaan.
3: En dan treden wij zelf op. En Orient Express, dat is Neus van de Zalm van de volksmuziekgroep in het noorden. Maar helaas is dat ook al uitverkocht.
4: Zelfs assen hier.
5: Hallo. Volgens mij probeerde ondertussen iemand een telefoonlijn te gebruiken. Wil iemand die telefoonlijn heel snel neerleggen? Ik denk dat, dat we eruit
6: gaan. Geen technische storing.
5: Ja, hallo. Harm, ik ben er weer.
6: Ben je er weer, Annie?
5: Ja, want...
2: Mooi. Hemeltiet in 1994. En Henny Kuijer inderdaad, die spreekt duidelijke taal. En dat betekende gelijk einde telefoonverbinding.
6: Maar
2: ja, natuurlijk hadden wij toen nog niet de mogelijkheden die we tegenwoordig allemaal op het gebied van verbinding hebben.
1: Ja, maar ook met de telefoon, of in dit geval zelfs met een mobielefoon, kan je hele leuke dingen laten horen. Bijvoorbeeld hier, verslaggever Albert Haar. Hij is boven Vliegveld Eelde live in het programma Hemeltiet uit een vliegtuigentrap gestapt.
7: Het eerste gevoel is heel opluchtend, want hij naar beneden gaat eerst met de vrije val. Dan maakt hij een geweldige snelheid, hij is een geweldig geraas en zo. En dan gaat die parachute open, dan heeft hij net het idee dat hij naar boven toe gaat, in plaats van naar beneden. En dan wordt het zo eens heel rustig. Op dat moment kan ik prachtig naar beneden kijken. Ik kijk over heel Eelde en ik zie ook de andere springer die al een heel stuk naar beneden is. Over.
2: Mooi man. Uit een vliegtuig gestapt, in dit geval Albert Haar als parachutist op Eelde. Mooi man. En ja. Gevecht met de zwaartekracht. Best een stoere bijdrage, toch?
1: Ja, hij deed het vrijwillig. Ik zei getrapt, maar dat was het wel een beetje. Want we moesten het was nog een discussie wie de sprong zou wagen. En toen werd hij als vrijwilliger aangewezen, zeg maar, weet ik nog. Ja, Hemeltiet op locatie. Je mag zeggen, een ware happening. Ja, vaak presenteert Henny Kuijer die feestjes op de radio.
8: Ja, goedemorgen volk. Welkom bij Hemeltiet. Ditmaal Harm Zeredal vanaf Zwinden. En dat ligt in de gemeente Oosterhessel. Aan de Hogeveense Voort vanmorgen rijden vissers die als de hengel en de spullen net uitstalden, want zij probeert de vrouwen een mol die vis mee te brengen. Maar hier bent ze niet aan het vissen, hier bent ze in feeststemming. Niet omdat de Pinkstervakantie in zicht is, niet omdat de andere dingen op stal stort voor de komende dagen, maar omdat de scholen 175 jaar bestiet.
1: Ja, Hemeltiet, best wel een raar woord, vooral voor de niet-Drentstaligen. Mm-hmm. Wat heb ik dat vaak moeten uitleggen aan mensen in de rest van Nederland? Bijvoorbeeld als we weer eens jingles moesten inzingen voor Hemeltiet. Bijvoorbeeld in uw studio in Brabant in Geldrop in 2019.

0: hoort hij het. En herken ik daar dan niet de vorig jaar overleden zanger Edward Rekers?
1: Jazeker, die kwam uit het oosten, sprak ook Neder-Saksisch, dus die begreep wel wat Hemeltiet was, maar de rest van het koor lag iedere keer in een deuk als alleen maar het woord hoorde, Hemeltiet. Als jij dat nou moet uitleggen, Wim, waar staat het nou voor, Hemeltiet?
0: Ja, ik krijg die vraag natuurlijk ook wel regelmatig, wat is nu Hemeltiet, wat is hemmelen? Nou, aanhemmelen is vaak op zaterdagmorgen, inderdaad, dan moet de boel aan kant. En ik weet nog donders goed, bijvoorbeeld mijn oma op zaterdag, dan ging de krulspelden in en dan werd de baande die werd geveegd, hè? De baandedeur werd dan schoon en de oprit en dat soort dingen meer. Alles werd even goed afgesopt en dat was Hamilton.
1: Ja, alles aan de kant eigenlijk, dat is het vooral. Ja. Tiet Verhemmel, Tiet, in 2014 vindt de programmaleiding het trouwens wel een goed idee om een nieuwe, moderne programmatune voor Hamilton te introduceren. En daarin dan gelijk uit te leggen waar het programma voor staat.

0: Hamiltons. In 2014 hebben we het dan over. Ik weet er ook nog wel, met een hele nieuwe tune. En ingezongen door niemand minder dan onze eigen Martijn Lubbers natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja. In de studio van het Media Atelier in Emmen ze hadden best wel hun best gedaan om het programma een nieuwe frisse draai te geven. Alleen, ja, niet alle luisteraars vinden dat. Een klein Drents stormpje steekt de kop op. Sommigen eisen zelfs dat de oude tune van Henk Bemboom weer terugkeert op de zender.
0: Hemeltiet, anno 2026, dus al 35 jaar op de zaterdagochtend te beluisteren. En tegenwoordig ingevuld door Harm Dijkstra en Leonie van der Werf, die afgelopen zaterdag 10 jaar hier achter de microfoon zat. En dit was weer een mooi terugblik op 35 jaar Hamiltons. Sjoerd, zullen wij dan in dit geval in stijl af gaan sluiten?
1: Ja, toch maar met die muziek, hè, die onverbrekelijk verbonden is aan Hamiltons. Muziek zoals ze in 91 werd geïntroduceerd. Er bestond in de loop van de jaren zoveel vraag naar deze tune dat het nummer speciaal gecomponeerd en gemaakt door Hamboom zelfs op cd is uitgebracht in 1991 was dat. Voor iedereen die de cd nog zoekt, de titel is de populairste herkenningsmelodieën en liedjes ter gelegenheid van 10 jaar Radio Drenthe uitgebracht.

0: is wel een omroephistorie dit. Hè. Dit is wel mediageschiedenis, die legendarische tune van Hamilton. En staat dus op een cd'tje. Als je daar meer over wil weten, moet je maar eens even een appje sturen. Of even kijken op Vinted of Marktplaats of zo. Dan zullen ze nog wel te krijgen zijn. Goed, tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur de man die elke zaterdagochtend naar Hamilton luistert. Johan Derksen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Drenthe.
0: Hij is er zometeen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. En ik wens je een mooie avond.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt.

0: van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Muziek voor volwassenen.
15: Met Johan Derksen.

B.B. King overleed in 2015 op 89-jarige leeftijd. Hij was actief tot vlak voor zijn dood en op het laatst werd hij zelfs in een rolstoel het toneel opgereden. En deze week staat dan ook in het teken van deze blueslegende. Hij zingt duetten met bekende artiesten en bekende artiesten spelen zijn nummers. Van Morrison stond er bekend om dat hij graag samenwerkte met bluesartiesten. B.B. King en Van Morrison, If You Love Me.

B.B. King en Van Morrison, If You Love Me. Chris Stone, Kingfish Ingram, dat is een 27-jarige bluesgitarist uit Clarksdale in Mississippi. Hij werkte al samen met Eric Gales, Buddy Guy, Cap Moe, de Dizzy Trucks Band, Rick Derringer en Samantha Fish. En B.B. King was zijn ultieme held. Daarom begon hij met gitaarspelen. Chris Stone, Kingfish Ingram, Paying the Cost to Be the Boss.

Chris Stone, Kingfish, Ingram, Paying the Cost to be the Boss. Tracy Chapman, dat is een singer-songwriter uit Cleveland, Ohio, al woont ze tegenwoordig in San Francisco en ze had hele grote hits. Fast Car, Talking About the Revolution, Baby Can I Hold You en Crossroads. Maar ook dit was een grote hit. B.B. King en Tracy Chapman, The Thrill Is Gone.

B.B. King en Tracy Chapman, The Thrill Is Gone. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit Greenville in South Carolina. Hij is de zoon van Marvin King, tevens een beroemde bluesgitarist. En hij bestudeerde als teenager alle gitaarsolo's van Duane Ellman, Albert King en B.B. King. En als 30-jarige behoort hij tot de jonge generatie nieuwe bluesgitaristen. Marcus King, Don't Answer the Door.

Marcus King, Don't Answer the Door. Eric Clapton en B.B. King maakten samen het album Riding with the King. En dat werd een grote hit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Noorwegen en Australië. Het album eindigde 2 in Denemarken, Duitsland en Nieuw-Zeeland, 3 in Zwitserland, 4 in Canada, Italië en Japan en 6 in Nederland. B.B. King en Eric Clapton, Rock Me Baby.

B.B. King en Eric Clapton, Rock Me Baby. Michael McDonald, dat is de voormalige zanger van de Doobie Brothers. En Susan Tedeschi, dat is de zangeres van de Tedeschi Trucks Band. En ze coverden samen een titelnummer van een B.B. King album uit 1973. Michael McDonald en Susan Tedeschi, To Know You Is To Love You.

Michael McDonald en Susan Tedeschi. To know you is to love you. Mick Hucknall uit Manchester is de zanger van Simply Red. In 2008 maakte hij al een album met nummers van blueszanger Bobby Bland. En als blue-eyed soul singer schurkt hij graag tegen de blues aan. B.B. King en Mick Hucknall. Please send me someone to love.

B.B. King en Mick Hucknall. Please send me someone to love. Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana werkt met zanger Noah Hunt, omdat Kenny Wayne Shepherd zich meer gitarist dan zanger voelt. En tijdens het toeren kwam B.B. King heel regelmatig langs als gastmuzikant. Kenny Wayne Shepherd en Noah Hunt. Let the good times roll.

Kenny Wayne Shepherd en Noah Hunt, Let the Good Times Roll. Bonnie Raitt uit Californië zingt al haar hele carrière de blues en ze is ook een uitstekende slidegitarist. Ze begon als voorprogramma voor Fred McDowell en John Hammond en B.B. King noemde haar the best damn slide player in the blues. B.B. King en Bonnie Raitt, Baby I Love You.

B.B. King en Bonnie Raitt, Baby, I Love You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Buddy Guy en B.B. King zijn de enige blueslegendes die rijk zijn geworden met blues. Toen B.B. King overleed, verdubbelde Buddy Guy zijn gage, want op dat moment was hij de laatste nog levende zwarte bluesgitarist uit de jaren 60. Slash, de gitarist van Guns N' Roses, speelt op dit nummer als gast mee. Buddy Guy, Sweet Little Angel.

0: I think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that.
1: Proef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
13: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden,

0: ontdekte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

shoulder. She said,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat

0: een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden? En wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft? Of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de

0: Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
1: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Heer Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen.